0: Spanje en de Rode Duivels. Willem Koenen, een begeleider van Jongeren Travel, vertelt wat er precies gebeurd is.
1: Gisteravond na het kijken van het voetbal op het groot scherm met onze jongeren is er een groep van onze jongeren aangevallen geweest door een aantal Spaanse jongeren die het blijkbaar niet konden hebben dat wij nog in Belgische driekleur rondliepen. Waarna we dan ook de jongeren hebben gezegd om hun truitjes uit te doen en hun vlaggen op te bergen. Waarna ik dan de jongeren begeleid heb naar het hotel.
0: In Pelt in Limburg is een vrouw om het leven gekomen bij een verkeersongeval. Het slachtoffer zat in een scootmobiel en werd aangereden door een wagen toen ze de rijbaan wilde oversteken. De betrokken automobilist was in shock na het ongeval, net als de partner van de vrouw die bij haar was op het moment van het incident. In Kruiszeke bij Wervik in West-Vlaanderen is de voorbije avond een zware brand uitgebroken in een loods op een landbouwbedrijf. De brandweer kwam massaal ter plaatse, maar kreeg het vuur vrij snel onder controle. Verschillende dieren moesten ook geëvacueerd worden, vertelt Christophe Louagie van de brandweer.
2: Bij aankomst van de brandweer troffen wij een uitslaande loodsbrand aan op een landbouwbedrijf. In deze loods waren een aantal runderen nog aanwezig, als ook nabij deze loods. We hebben deze geëvacueerd naar een nabijgelegen weide. De brand werd geblust met 3 autopompen en een ladderwagen. En zo konden we voorkomen dat de brand zich uitbreidde naar de nabijgelegen loodsen van het bedrijf.
0: Er vielen geen gewonden bij de brand. Over de oorzaak is op dit moment nog niets bekend. En op het WK voetbal heeft Engeland zich kunnen plaatsen voor de halve finale. In de kwartfinale tegen Noorwegen werd het 1-2 na verlengingen. De wedstrijd begon met een minuut stilte voor de overleden Zuid-Afrikaanse speler Jayden Adams. Die overleed de voorbije dag op 25-jarige leeftijd. Adams speelde op dit WK 3 wedstrijden met Zuid-Afrika. En later vannacht is er nog de laatste kwartfinale tussen Argentinië en Zwitserland. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen rond 18 graden. Na de ochtend opnieuw zonnig weer. Temperatuur dan tot 33 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Nu solden bij Stevens Meubel. Meer dan 20.000 vierkante meter actuele woontrends voor elke smaak en elk budget. Nu grandioze kortingen tot 70%.
1: Voor prijs, kwaliteit en service, Stevens Meubel, Stevens Meubel.
0: Knesselarenstraat in Oedelem bij Brugge.
2: Radio 2 in West-Vlaanderen, live.

0: Het is 3:00, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. De straat van Hormuz is opnieuw volledig gesloten voor alle scheepvaart, dat beweert het Iraanse leger. Iran zou vannacht ook opnieuw een schip beschoten hebben, omdat het niet de juiste route zou gebruikt hebben om de zeestraat te passeren. Het zou gaan om een containerschip. Volgens de VS zou op het schip brand uitgebroken zijn en zou het niet meer voort kunnen varen. Aan boord zou ook een bemanningslid vermist zijn. Het Amerikaanse leger heeft ook al meteen gereageerd op het incident door opnieuw luchtaanvallen uit te voeren in Iran. Eerder deze week werden in de straat van Hormuz ook al 3 passerende olietankers aangevallen door Iran. Ook toen voerde de VS telkens zware bombardementen uit als vergelding. De Amerikaanse president Trump zei eerder nog dat het staakt het vuren met Iran wat hem betreft voorbij is. Maar de onderhandelingen tussen beide landen gaan wel nog door. In Frankrijk wordt de komende dag opnieuw gewaarschuwd voor extreme hitte. In zeker 37 departementen geldt de code rood waarschuwing. Er worden extra maatregelen aangekondigd. Zo zullen in Parijs onder meer het Louvre Museum en de Eiffeltoren opnieuw vroeger sluiten. Door de code rood waarschuwing zal ook een rit van de Ronde van Frankrijk de komende dag ingekort worden. Een groep Belgische jongeren is in een Spaanse badplaats nabij Barcelona aangevallen door Spaanse voetbalsupporters. De jongeren waren daar op vakantie. Het incident gebeurde na de WK-wedstrijd tussen Spanje en de Rode Duivels. Willem Koenen, een begeleider, vertelt wat er precies gebeurd is.
1: Gisteravond na het kijken van het voetbal op een schoolscherm met onze jongeren is er een groep van onze jongeren aangevallen geweest door een aantal Spaanse jongeren die het blijkbaar niet konden hebben dat wij nog in Belgische driekleur rondliepen. Waarna we dan ook de jongeren hebben gezegd om hun truitjes uit te doen en hun vlaggen op te bergen. Waarna ik dan de jongeren begeleid heb naar het hotel.
0: In Pelt in Limburg is een vrouw om het leven gekomen bij een verkeersongeval. Het slachtoffer zat in een scootmobiel en werd aangereden door een wagen toen ze de rijbaan wilde oversteken. De betrokken automobilist was in shock na het ongeval, net als de partner van de vrouw die bij haar was op het moment van het incident. En op het WK voetbal heeft Engeland zich kunnen plaatsen voor de halve finale. In de kwartfinale tegen Noorwegen werd het 1-2 na verlengingen. Maar ondanks de overwinning was Thomas Tuchel, toch de bondscoach van Engeland, niet tevreden.
2: We made life very, very difficult for ourselves today. The result is fantastic. We're in the last 4. It's amazing, but not happy with the performance. So again, the commitment is there, but we made life very, very difficult for us in the way we played, how we played. Sloppy, a lot of technical mistakes, not fast enough, not repetitive enough. We were lucky today.
0: Intussen is ook de laatste kwartfinale op het WK begonnen. Argentinië speelt tegen Zwitserland. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen rond 18 graden. Na de ochtend opnieuw zonnig weer, temperaturen dan tot 33 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Nu super soldeck. Score jouw nieuw salon, eetkamer of bed. Alles om van je huis een thuis te maken.
1: Max, dat is de Max. Max Meubel, dat is meer.

0: Nu Super Soldeck. Scoor jouw nieuw salon, eetkamer of bed. Alles om van je huis een thuis te maken.
1: Max, Max Meubel, dat is meer mooi voor minder. Max, plan je meubeltrip nu naar Max Meubel in Kortemark.
2: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
3: Promo koken?
4: Ja, ik heb geen inspiratie.
2: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu één schaaltje kopen plus één gratis.
4: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
2: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Radio 2 in West-Vlaanderen, live.

0: Het is 4:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. De straat van Hormuz is opnieuw volledig gesloten voor alle scheepvaart, dat beweert het Iraanse leger. Iran zou vannacht ook opnieuw een schip beschoten hebben omdat het niet de juiste route zou gebruikt hebben om de zeestraat te passeren. Het zou gaan om een containerschip. Volgens de VS zou het schip op het schip liever brand uitgebroken zijn en zou het niet meer voort kunnen varen. Aan boord zou ook één bemanningslid vermist zijn. Het Amerikaanse leger heeft ook al meteen gereageerd op het incident door opnieuw luchtaanvallen uit te voeren in Iran. Eerder deze week werden in de straat van Hormuz ook al 3 passerende olietankers aangevallen door Iran. Ook toen voerde de VS telkens zware bombardementen uit als vergelding. De Amerikaanse president Trump zei eerder nog dat het staakt het vuren met Iran wat hem betreft voorbij is. Maar de onderhandelingen tussen beide landen gaan wel nog door. In Toronto in Canada zijn 2 doden gevallen bij een schietpartij. Een schutter zou op een straatfestival mensen hebben neergeschoten. Er vielen ook zeker 5 gewonden bij het incident. Waarom de schutter is beginnen schieten is nog niet duidelijk. De politie is massaal aanwezig. Het blijft voorlopig onduidelijk of er iemand opgepakt is. Een groep Belgische jongeren is in een Spaanse badplaats nabij Barcelona aangevallen door Spaanse voetbalsupporters. De jongeren waren daar op vakantie. Het incident gebeurde na de WK-wedstrijd tussen Spanje en de Rode Duivels. Willem Koenen, een begeleider, vertelt wat er precies gebeurd is.
1: Na het kijken van het voetbal op een groot scherm met onze jongeren is er een groep van onze jongeren aangevallen geweest door een aantal Spaanse jongeren die het blijkbaar niet konden hebben dat wij nog in Belgische 3-kleur rondliepen. Waarna we dan ook de jongeren hebben gezegd om hun truitjes uit te doen en hun vlaggen op te bergen. Waarna ik dan de jongeren begeleid heb naar het hotel.
0: Op het WK voetbal heeft Engeland zich kunnen plaatsen voor de halve finale. In de kwartfinale tegen Noorwegen werd het 1-2 na verlengingen. De Nooren hadden wel kritiek op de wedstrijd. Bij een trap van de Noorse doelman zou de bal namelijk tegen een kabel van een camera boven het veld zijn gekomen en daardoor van richting zijn veranderd. En daardoor zou Engeland dan de 1-1 hebben kunnen maken. De Noorse bondscoach Solbakke had nog verzet aangetekend bij de scheidsrechter, maar tevergeefs.
2: That was unlucky for us. The ball fell straight down from the sky. So it changed its direction. So it became a misunderstanding among our players. And it was in a bad moment for us. But we can't do anything about that.
0: De Wereldvoetbalbond FIFA heeft intussen ook al gereageerd op het incident en gezegd dat er geen enkel bewijs is dat de bal de kabel heeft geraakt. En intussen is ook de laatste kwartfinale op het WK aan de gang. Argentinië speelt tegen Zwitserland. Argentinië staat 1-0 voor. En dan nog het weer. Het blijft droog bij temperaturen rond 18 graden. Na de ochtend opnieuw zonnig weer. Temperatuur dan tot 33 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Nu solden bij Stevens Meubel. Meer dan 20.000 vierkante meter actuele woontrends voor elke smaak en elk budget. Nu grandioze kortingen tot 70%.
1: Voor prijs, kwaliteit en service, Stevens Meubel, Stevens Meubel.
0: Knesselarenstraat in Oedelem bij Brugge.
2: Radio 2 in West-Vlaanderen, live.
3: E mi ha fatto una frittata, oh yeah. Si dice così, no?

0: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matthijs. De straat van Hormuz is opnieuw volledig gesloten voor alle scheepvaart, dat beweert het Iraanse leger. Iran zou vannacht ook opnieuw een schip beschoten hebben omdat het niet de juiste route zou gebruikt hebben om de zeestraat te passeren. Het zou gaan om een containerschip. Volgens de VS zou op het schip brand uitgebroken zijn en zou het niet meer voort kunnen varen. De bemanning heeft het schip intussen verlaten. Het Amerikaanse leger heeft ook al meteen gereageerd op het incident door opnieuw luchtaanvallen uit te voeren in Iran. En het lijkt erop dat Iran ook tegenaanvallen uitvoert in de Golfstaten. Onder meer in Bahrein en Qatar is het luchtalarm nu actief. Eerder deze week werden in de straat van Hormuz ook al 3 passerende olietankers aangevallen door Iran. Ook toen voerde de VS telkens zware bombardementen uit als vergelding. De Amerikaanse president Trump zei eerder nog dat het staakt-het-vuren met Iran wat hem betreft voorbij is. Maar de onderhandelingen tussen beide landen gaan wel nog door. In Groot-Brittannië heeft de politie een nieuwe verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op een voormalig Brits parlementslid. De 78-jarige vrouw werd donderdag dood aangetroffen in haar woning. Ze was in de jaren 90 staatssecretaris en later ook lid van het Europese parlement. De nieuwe arrestatie kwam enkele uren na de vrijlating van een man die eerst was opgepakt als mogelijke verdachte. De man die nu is gearresteerd is een 28-jarige Brit. Over zijn motief is nog niets bekend. Een groep Belgische jongeren is in een Spaanse badplaats nabij Barcelona aangevallen door Spaanse voetbalsupporters. De jongeren waren daar op vakantie. Het incident gebeurde na de WK-wedstrijd tussen Spanje en de Rode Duivels. Willem Koenen, een begeleider, vertelt wat er precies gebeurd is.
1: Na het kijken van het voetbal op het groot scherm met onze jongeren is er een groep van onze jongeren aangevallen geweest door een aantal Spaanse jongeren die het blijkbaar niet konden hebben dat wij nog in Belgische driekleur rondliepen. Waarna we dan ook de jongeren hebben gezegd om hun truitjes uit te doen en hun vlaggen op te bergen. Waarna ik dan de jongeren begeleid heb naar het hotel.
0: Op het WK voetbal heeft Engeland zich kunnen plaatsen voor de halve finale. In de kwartfinale tegen Noorwegen werd het 1-2 na verlengingen. De Nooren hadden wel kritiek op de wedstrijd. Bij een trap van de Noorse doelman zou de bal namelijk tegen een kabel van een camera boven het veld zijn gekomen en daardoor van richting zijn veranderd. En daardoor zou Engeland dan de 1-1 hebben kunnen maken. De Noorse bondscoach Solbakken had nog verzet aangetekend bij de scheidsrechter, maar tevergeefs.
2: That was unlucky for us. The ball fell straight down from the sky. So it changed its direction. So it became a misunderstanding among our players. And it was in a bad moment for us. But we can't do anything about that.
0: De Wereldvoetbalbond FIFA heeft intussen ook al gereageerd op het incident en gezegd dat er geen enkel bewijs is dat de bal de kabel heeft geraakt. En intussen is ook de laatste kwartfinale op het WK aan de gang. Argentinië speelt tegen Zwitserland. Na de reguliere speeltijd staat het 1-1 gelijk. Er worden verlengingen gespeeld. En dan nog het weer. Het blijft droog bij temperaturen rond 18 graden. Na de ochtend opnieuw zonnig weer. Temperaturen dan tot 33 graden. Meer op 14nieuws.be.

of the groove.

0: Nu super soldeer. Score jouw nieuw salon, eetkamer of bed. Alles om van je huis een thuis te maken.
1: Max, dat is de Max. Max Meubel, dat is meer mooi voor minder.

0: met ons mee door de nacht. We gaan verder met de grootste zomerse hits na het nieuws op Radio 2.
1: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
2: 6:00, een heel goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Argentinië gaat door naar de halve finales op 2K voetbal. Het heeft zo net Zwitserland verslagen met 3-1. De beslissende goals vielen in de tweede verlenging. Zwitserland kreeg een discutabele rode kaart in de reguliere speeltijd en moest de verlengingen met 10 spelen. Nog op het WK voetbal heeft Engeland zich ook kunnen plaatsen voor de halve finales vannacht. In de kwartfinale tegen Noorwegen werd het 1-2, ook na verlengingen. Thomas Tuchel, de bondscoach van Engeland, was na de wedstrijd niet tevreden over de prestatie van zijn team. We maakten het onszelf moeilijk met veel technische fouten. We hadden geluk, zei hij.
3: We made life very, very difficult for ourselves today. We're in the last four, it's amazing, but not happy with the performance. We made life very, very difficult for us in the way we played, how we played. Sloppy, a lot of technical mistakes, not fast enough, not repetitive enough. We were lucky today.
2: De vier halve finalisten van het WK zijn nu bekend: Frankrijk, Spanje, Engeland en Argentinië. Het Amerikaanse leger zegt dat het opnieuw massale aanvallen uitvoert op Iran. Aanleiding is een Iraanse aanval op een schip in de zeestraat van Hormuz, dat van zijn koers zou zijn afgeweken. De VS zegt dat het al 140 doelwitten heeft geraakt, waaronder raketlanceerders, munitiedepots en communicatienetwerken. Volgens Iran is de straat van Hormuz ook opnieuw volledig gesloten voor alle scheepvaart. En het lijkt erop dat Iran ook tegenaanvallen uitvoert op Amerikaanse legerbasissen in de Golfstaat. Onder meer in Kuwait, Bahrein en Qatar is het luchtalarm actief. In Toronto in Canada zijn 2 doden gevallen bij een schietpartij op een straatfestival. Zeker 4 anderen raakten gewond. De schutter is nog niet opgepakt. De politie is daar massaal aanwezig en zegt het gebied te hebben beveiligd. En bij ons heeft het zwaar gebrand in een loods van een landbouwbedrijf in Kruisseke bij Wervik in West-Vlaanderen. De brandweer kreeg het vuur gelukkig vrij snel onder controle. Verschillende dieren moesten geëvacueerd worden, vertelt Christophe Louagie van de brandweer.
4: Bij aankomst van de brandweer troffen wij een uitslaande loodsbrand aan op een landbouwbedrijf. In deze loods waren een aantal runderen nog aanwezig, als ook nabij deze loods. We hebben deze geëvacueerd naar een nabijgelegen weide. De brand werd geblust met 3 autopompen en een ladderwagen. En zo konden we voorkomen dat de brand zich uitbreidde naar de nabijgelegen loodsen van het bedrijf.
2: Er vielen geen gewonden. Hoe de brand kon ontstaan is nog niet duidelijk. Het wordt opnieuw zonnig vandaag met af en toe wat sluierwolken. De temperaturen gaan tot 33 graden. Ook morgen vrij zonnig met temperaturen tot 31 graden. En dat is ook het weer van dinsdag tot donderdag. Donderdagavond is er kans op enkele onweersbuien. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Nu super soldeer. Scoor jouw nieuw salon, eetkamer of bed. Alles om van je huis een thuis te maken.
1: Max, dat is de Max. Max Meubel, dat is meer mooi voor

0: Radio 2.
1: Shoppen bij moleculen in Vichten, dat is zoals...
2: Dubbel zoveel plezier voor maar ten helft zoveel moeite.
1: Wacht, dubbel...
2: Er zijn soldekortingen tot wel 50%.
1: Ja, dat is inderdaad een helft.
2: Op alle kleren, meubels...
1: Elektro, sportartikelen...
2: En nog zoveel meer.
1: Al onze promo's.
2: Op moleculen.be.
1: Als je echt wilt shoppen...
3: Moleculen. Je hebt vakanties zonder Ketnet.
4: Hoe lang nog?
5: Papa, ik heb honger.
4: Verfilmen.
3: En... Je hebt vakanties met Ketnet.
6: Dit wordt echt geweldig.
7: Ans in Veros.
8: Dus ja, het is simpel, hè. Pak Ketnet mee op vakantie.
9: Natuurlijk.
8: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
5: Mama, mag ik op de hotspot?
10: VRT Max. Maak elk moment de max.
11: Ze zijn terug.
12: En de tekstje nog.
13: Natuurlijk kijk ik mijn tekstje nog.
11: Met een gloednieuwe zomershow vol humor.
12: Ik hoop dat je het beter kent dan ik. Hè?
11: Nieuwe zomerse muziek. En vooral veel Gert en James. Tickets in info. Zomershow.live. In samenwerking met Radio 2.
14: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
15: Goedemorgen, zondagochtend 12 juli, ongeveer 20,5 graad aan zee, 18,5 in Gent en Antwerpen en in Hasselt 19,6.

0: 7 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Argentinië en Engeland hebben zich geplaatst voor de halve finales op het WK voetbal. Ze spelen tegen elkaar in die halve finales. Olivier de Wilde vat de twee wedstrijden van vannacht voor ons samen.
1: Twee keer verlengingen, twee keer de favoriet die door is. Engeland kwam tegen Noorwegen, nogthans verdiend op achterstand. Maar Jude Bellingham in de reguliere speeltijd en dan ook nog eens in de verlengingen trok zijn land door het moeras. Ook omdat de Noorse doelpuntenmachine Haaland toch niet op de afspraak was. Dat kan ook gezegd worden van Lionel Messi bij Argentinië. Maar Messi kon rekenen op zijn ploeggenoten tegen Zwitserland. De Zwitsers hadden het verdedigend goed voor elkaar. Al keken ze wel al heel snel tegen een Argentijnse 1-0 aan. Na de rust kwam de gelijkmaker, maar ook een erg discutabele rode kaart voor de Zwitserse spits Embolo. Argentinië probeerde de klus dan voor de verlengingen te klaren, maar pas in de 112e minuut nam Julian Alvarez op oogstrelende manier de twijfel weg, 2-1. Lautaro Martinez legde de 3-1 eindstand vast. De wereldkampioen gaat dus door, maar niet voor het eerst struikelt Argentinië bijna op een geëffend pad naar misschien wel een tweede WK-finale op rij.
0: De vier halve finalisten van het WK zijn nu bekend. Frankrijk, Spanje, Engeland en Argentinië. In Pelt in Limburg is een vrouw gisteravond om het leven gekomen bij een verkeersongeval. Het slachtoffer zat in een scootmobiel en werd aangereden door een auto toen ze de weg wilde oversteken. De betrokken automobilist was in shock na het ongeval, net als de partner van de vrouw die bij haar was. In Toronto in Canada zijn twee mannen gedood bij een schietpartij op een straatfestival. Er raakten ook vier mensen gewond. De twee daders zijn nog niet opgepakt. Wellicht ging het om een afrekening, zegt de Canadese politie. De twee daders zijn nog op de vlucht. Ze lieten hun wapens achter. De daders brachten heel wat mensen in gevaar.
2: This seemed to be an exchange of gunfire between individuals targeting each other. Obviously, indiscriminately putting vast numbers of people in great danger.
0: De politie is massaal aanwezig en heeft het gebied ook beveiligd. Het jaarlijkse Latino-festival trekt duizenden mensen naar Toronto. De grootste stad van Canada is bij de meest veilige steden in Noord-Amerika. Schietpartijen komen er normaal nauwelijks voor. En de Verenigde Staten en Iran vallen elkaar opnieuw aan in het Midden-Oosten. Aanleiding is een Iraanse aanval op een schip in de zeestraat van Hormuz. Dat schip zou van zijn koers zijn afgeweken. De VS zou al zeker 140 Iraanse doelwitten hebben geraakt. Iran probeert in een reactie Amerikaanse legerbasis in de Golfstaten aan te vallen. In Kuwait, Bahrein en Qatar is het luchtalarm actief. En Iran heeft ook zo net nog een tweede schip aangevallen in de straat van Hormuz. Het wordt opnieuw zonnig vandaag met af en toe wat sluierwolken bij temperaturen tot 33 graden. Ook morgen vrij zonnig, dan halen we lokaal 31 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Dorso. Ergonomisch slapen.
4: Radio 2 Zomerweekend.
3: Bjorn Verhoeven.
5: Heel goedemorgen. 7:03. Mag ik even aanschuiven? Heb je nog wat croissantjes liggen? Spek zeg ik nee tegen. Een eitje mag wel.

0: Blijkbaar was er in 1990 ook al best wat stress in het hoofd van Seal. En vandaar dit nummer. We are going a little bit crazy. Nee hoor, niet bij Radio 2. Spring maar rustig uit dat bed. Een eitje bakken. En wij zorgen wel voor de rest hier. Goedemorgen. Een heerlijke zondag sowieso, met hier en daar nog de mogelijkheid om de big jump te doen, in het water te springen. Niet alleen om af te koelen, maar ook om de waterkwaliteit een beetje onder het aandacht te brengen. Verder is er een rommel- en brokantenmarkt in Wijdschaten. Dat is snuisteren tussen lokale schatten. Begint al nu, een uurtje al bezig, sinds vanmorgen 6 tot 6 uur vanavond. Er is ook zomer op stelte, muziek in het park in Kortenberg Abbey, met vooral Nederlandstalige meekweelmuziek. Ja, nog een beetje een uitloper van onze Vlaamse feestdag van gisteren. Hopelijk heb je ook een beetje goed gefeest. We doen vandaag gewoon rustig door. Ja, wie niet meer wakker wordt naast elkaar, dat is Meteor en Celine van Oitsel. Hij 35, zij 29. Het Vlaamse showbizwereldje is een populair BV-koppel uit de Kempen kwijt. Even onverwacht, ze waren een goed jaartje samen. Verder, als je vandaag van muziek wil gaan houden, dan moet je naar Sint-Truiden. Want daar begint vandaag voor de hele week een Marimba-week. Ja, Zuid-Amerikaanse dans en exotische muziek. Van vandaag tot 18 juli strijkt de wereldtop in Marimba neer in Sint-Truiden voor de Universal Marimba Competition. Dat is een geesteskind van de Limburgse Marimba-virtueus Ludwig Albert. Heb je zelf iets georganiseerd vandaag of de komende week? Mag je dat altijd met ons delen, hè? VRT Max, het Radio 2-kanaal. En dan laat je het maar weten. Dan zie ik het hier in de studio wel verschijnen. Straks om 10 uur na Peter van der Veire en de Zandloper gaat onze Radio 2 aan Zee-studio weer volledig open met Kickstart en Carolien. Als je het platen wil aanvragen, dan mag dat ook via die VRT Max. En bij ons aan Zee in Blankenbergen komen bijzonder veel artiesten. Waaronder de frisse vrijgezel Meteor. Die komt namelijk donderdag naar ons.
1: Dit is een van de 20 genomineerden voor VRT Zomerhit. Is het ook jouw favoriet? Ga nu naar VRT Max en stem. Zomerhit.
2: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar, het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: En dan iets lekkers en nummers, allemaal vreemd, maar een beetje autobiografisch. Ik zoek de nooduitgang. Dat was in juli nog nodig, toen ik samen met Céline naar Griekenland op vakantie ging en het niet direct kon landen in Brussel vanwege noodweer. Maar ja, de andere plaatsen zal ik niet over beginnen. Hoe kon ik zo dom zijn, te ware mooi te zijn en ze meent het of eigen schuld?
1: Radio 2.
0: En zoals gezegd, donderdag om 3:30 kan je Meteor for Life volledig live beleven aan onze Radio 2 aan Zee Studio in Blankenbergen aan de Pier. Bezoek ons zeker eens deze zomer. Hè. Al onze collega's zijn er te zien en vooral ook te horen, dat is de bedoeling. En Meteor komt trouwens ook naar de eerste opnames van VRT Zomerhit. Dat is vorige donderdag bekendgemaakt. Dinsdag 28 en woensdag 29 juli zijn er tv-opnames dus in Blankenbergen voor VRT Zomerhit. Met op dinsdag 28 juli, zoals gezegd, Meteor, maar ook K3, die brengen de zomer van Oya Lele, Judith, I'd Love to Be in Love, Milk Inc, Stan van Samang, maar het wordt ook meezingen sowieso die dinsdag 28 juli met Céline Hermans, Justin de Wild van Cheerio, de ambianceplaat van het moment, Birte, Sandra Kim, Camille Djembe en John Newman. Als je tickets wil, zou ik zeggen, score ze zeker, want dat is altijd heel erg populair. Er is zelfs een VIP-arrangement waarbij je dus alles op de eerste rij kan meebeleven, de zomervip. Allemaal tickets te boeken via VRT Max. Zeg, gisteren was er nog Camping Carolien, de eerste editie, met daar Kelly Pfaff. En die hadden dat ook over ons op Radio 2. Blijkbaar, als we de top 30 doen, babbelen wij te veel tussen platen.
2: Het enige wat ik nog wel weet, is dat we dan voor onze cassettendek en aan het wachten waren voor op record play te duwen om het op te nemen, zo'n ultra top 50. En dan rap op pauze duwen voor als de reclame zou komen. En dan hopen dat de presentator niet te veel...
3: Tuurlijk, de Radio 2 top 30. En als die man dan in de intro zat te lullen, ja, te snel zijn plaat onderbrak, verschrikkelijk. Echt.
2: Ja, want ja, moesten ze wel op tijd kunnen stop en record play duwen.
3: Ja.
0: Ja, deze plaat stond heel lang in onze Radio 2 top 30. Alex Warren en Ordinary. Het is 7:15. Goedemorgen.
4: They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade.

Cause I gotta have faith. I gotta have faith. Cause I gotta have faith. Na het Wham-tijdperk meteen de eerste grote solo-hit voor George Michael in 1987. Gotta Have Faith. En dat geloof mocht u erin hebben. Het werd een wereldcarrière van decennia. Je mag ook geloven dat het een prachtige zondag wordt. En dat zie ik ook, want heel wat mensen reageren al via VRT Max. Patrick Bracke zegt... Hey Björn, ik ben 47 jaar getrouwd. Heel mijn leven om 4 uur opgestaan als postbode. Nu ben ik gepensioneerd, maar nog altijd vroeg uit bed. Fijn jou op de radio te horen. En dat zegt ook Luc Meert... Een hele goede zondagochtend en een fijne zondag vanuit postcode 1880. Ik moet nog even zoeken wat dat precies is. Hè. Wat stik jij vandaag uit? Je mag het altijd delen met ons. En ik stel me ook meteen de vraag, wat heb je met onze Belgische vlaggen gedaan? Heb je ze nog even laten hangen? Of naar aanleiding van de Vlaamse feestdag weggeborgen? Wat heb je ermee gedaan? Je mag het altijd laten weten via VRT Max. Doorklikken naar het Radio 2 kanaal. En als je zin hebt om mee te kwelen op een vroege zondagochtend, dan heb ik zometeen de ideale klassieker van Mama's Jasje voor je.

0: festivaltickets gescoord? Even bollen en je hebt nog snel een tent, een gasvuurtje en een luchtmatras. En noedels. En natuurlijk hotdogs. Ja.
1: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolde. Nu een Samsung Galaxy S26 256 GB voor €749. Kies uit de beste telecomproviders de formule die bij jou past. Mediamarkt.
2: Hey, hallo allemaal. Getnet komt naar je toe met de Samson en Marie Zomershow in Plopsaland. Zing, dans en lach mee met je helden en beleef een dag vol attracties en plezier. Van 13 juli tot en met 14 augustus in Plopsaland, België. Tickets en info via getnetvoorouders.be of plopsa.com. Nog wat langer genieten? Blijf magisch overnachten in het Plopsaland Resort.

0: Origineel van een Duitse grootheid uit Berlijn, Reinhard May. Weet je nog, met het aanstekelijke Vlaams accentje uit de dak van toen. Wist je dat die Reinhard May trouwens ook ooit in het Frans heeft gezongen? En dan veranderde hij zelfs zijn naam. Daar heette hij Frédéric May. Misschien een beetje beter om in Frankrijk te kunnen scoren. Heel wat mensen gaan een uitstapje doen vandaag. Al dan niet naar een big jump, zoals ik al zei. Maar Dirk Wijtjes gaat op een andere manier het hoofd koel houden. Goedemorgen, Dirk.
1: Goedemorgen, Bjorn.
0: Je hebt een ultieme tip om een goede wandeling te doen vandaag.
1: Ja, ik vertrek straks naar het Brakelbos. Dat ik een wandeling uitgestippeld heb met knooppunten.
0: Mm-hmm. En dat is best een grote tocht, begrijp ik, Dirk, hè?
1: Van een 14 kilometer.
0: Allee zeg, meer dan 10, 14 kilometer. En waarom precies het Brakelbos? Waar moeten we met z'n allen daarheen?
1: Ik vind dat het mooiste bos van de Vlaamse Ardennen.
0: Allee, voilà. En een beetje heuvelachtig toch, hè?
1: Dat is inderdaad heuvelachtig, maar dat nemen we er graag bij.
0: Maar
1: en dat ook met de vergezichten.
0: Mm-hmm. Mooi om over de regio te kijken daar, hè? Prachtige regio. En met 31 à 32 graden vandaag op de thermometer. Ideaal om het hoofd koel te houden, hè?
1: Inderdaad, ik heb een koelzak mee met drinken. En ik zal ook wel een keer een stopje doen.

0: volop trouwseizoen ook nog. Hè. Vandaag is deze Bruno Mars en Marry You. En wat heb je met je Belgische vlag gedaan? Guy de Kok zegt, ik blijf vieren op België, maar ook onze Vlaamse leeuw hangt hieruit op de camping in Drenthe, waar we mee luisteren. Goedemorgen Guy, bedankt voor het luisteren. Zometeen heb ik nog een leuke tip in jouw regio, wat te doen vandaag op deze zondag. Maar eerst je bijpraten over wat er allemaal gebeurd is in de wereld. Hè, met een update van ons nieuws. Goedemorgen.
1: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.

0: 8:30, goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Argentinië en Engeland hebben zich geplaatst voor de halve finales op het WK voetbal. Engeland versloeg Noorwegen in de verlengingen, het werd 1-2. En ook Argentinië klopte Zwitserland in de tweede verlenging met 3-1. Zwitserland moest die verlengingen met 10 spelen na een twijfelachtige rode kaart. Een groep Vlaamse jongeren is op vakantie met jongerentravel in Spanje aangevallen door Spaanse voetbalsupporters na de wedstrijd van Spanje tegen België op het WK voetbal. De jongeren zijn tussen de 14 en 16 jaar oud. Enkele jongeren raakten lichtgewond. En de Verenigde Staten en Iran vallen elkaar opnieuw aan in het Midden-Oosten. De VS zou al zeker 140 Iraanse doelwitten hebben geraakt. Iran probeert in een reactie Amerikaanse legerbasis in de Golfstaten aan te vallen. In Kuwait, Bahrein en Qatar is het luchtalarm actief. Aanleiding zijn twee Iraanse aanvallen op schepen in de zeestraat van Hormuz. Het wordt opnieuw zonnig vandaag met af en toe wat sluierwolken. We halen lokaal temperaturen tot 33 graden. Meer op vrtnieuws.be.
1: Dankjewel, Sophie.
2: Radio 2. Radio 2 Zomerweekend.
3: Bjorn Verhoeven.
1: En zo gaat het 8:01. Goedemorgen. Als je de baden moet, maak er een mooie dag van. Nergens zijn er verkeersproblemen op dit ogenblik.

0: De sympathieke Gentenaar die ons veel te vroeg is ontvallen. Hè? Rembert de Smet bracht in zijn laatste jaren trouwens altijd een speciale live versie van deze Lena. Dat was een Fandango Latin version. De twee Belgen. Goedemorgen. Radio 2. Ja, vandaag wordt het echt een topdag voor zonaanbidders hier bij ons in West-Vlaanderen. Een aangename zeebries kan je natuurlijk vinden aan onze Noordzee. Temperatuur rond de 24 graden. En in het diepe zuiden van West-Vlaanderen 31 graden op de teller. Brugge, daar verwachten we 28 graden. Ideaal voor een boottochtje bijvoorbeeld op de Rijtjes. En in Kortrijk ook daar 30 graden.
1: Radio 2 in West-Vlaanderen.
2: Elke dag. Weet wat er leeft in jouw buurt.
0: Ja, droom je van Ibiza, maar blijf je vandaag gewoon aan onze kust, dan moet je in Zeebrugge zijn. Want aan Seafront strijkt vandaag de Ibiza Market neer. Dat is een gezellige zomermarkt vol kleurrijke spulletjes. Voegt daarbij sfeervolle muziek, de zee op de achtergrond en een stralend zonnetje aan toe. En je waant je even op de echte Balearen. De Ibiza Market loopt vandaag van 12 tot 6 aan Seafront in Zeebrugge. Dus zonnebril op, sangria aan de aanslag en geniet er maar, hè, zoals we altijd doen hier in West-Vlaanderen.

0: zou zo de nieuwe single van Meteor kunnen zijn, hè? Camille, nu dat je weg bent. Over een dikke 2 weken is ze trouwens ook te gast bij ons aan de Vlaamse kust. Vanaf 29 juli op het klein strand in Oostende. Dan heeft ze haar circus weer geopend. Circus Camille. En mogen blij zijn dat ze Camille nog heet. Want ze heeft een tijdje in het begin van haar carrière getwijfeld over haar artiestennaam. Ze had ook Milo kunnen heten. Dat was trouwens ook haar bijnaam op school. Hè? En hoe die van die tv-novellen. Belle, dat was een afkorting van de naam van haar moeder. En ze heeft zelfs ooit getwijfeld om Solange te gaan heten. Maar ja, Solange is toch niet hetzelfde als Camille.
1: Massa, zonneschone lounge staat.
2: Mm-hmm. Mo, hij komt ook van de Weba.
1: In Gent of Deinze?
3: Maar nee, in Tongeren.
4: Nu solde bij Weba.
5: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
3: 500?
5: Schatje, dat is 25 euro.
3: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkoesten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas.
5: Sst, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn ziekrekening.
4: Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
3: Oh ja, gracias, Kate.
6: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate, KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
7: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
8: Promo koken?
9: Ja, ik heb geen inspiratie.
7: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
9: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
7: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

Sommige nummers blijven de hele dag in je oren zitten als je dit hebt gehoord. London Beat, I've Been Thinking About You. Irene zegt, beste Björn, wij zijn de agenda aan het maken voor volgende week. Wanneer moet ik zeker naar Radio 2 aan zee trekken? Wel, misschien wel interessant om je even mee te geven wie allemaal op ons podium bij Radio 2 aan zee zal optreden. Ja, maandag beginnen we al meteen goed om 3:30. Met deze Maxime en Babette en om 7:30 aanstaande maandag kan je luisteren naar Birte. En als je de kleinkinderen of kinderen mee hebt, dinsdag om 3:30 kan je meekwelen met... K3, nu dinsdag dus om 3:30. En als je dan toch de kids mee hebt, vlug even wat mosseltjes eten na het optreden. En blijven staan, want om 7:30 komt dinsdag... Amber, Marten en Renzo van Like Me. Gisteren trouwens ook in die schitterende tv-show. Naar aanleiding van onze Vlaamse feestdag op VRT1. Woensdag gaat het dak eraf om 3:30. Met Milk Inc. die ons bezoekt. En om 7:30 is er ook Barbara Dex. Nog de komende week bij Radio 2 AZ op donderdag om 3:30. Ik zoek altijd naar de nooduitgang. Meteor, maar ook Belle Perez zal erbij zijn. Zo blij dat ze terug op het podium staat om 7:30. Dat is voor donderdagavond, hè. 7:30 als de zon aan het ondergaan is. En op vrijdag, aankomende vrijdag 17 juli om 3:30, Stan van Samang. Met Hotshot, Stan van Samang in de plaats. En s'avonds meekwelen. En hopelijk brengt hij zijn klassieker ook. Gary Hagger, oftewel in West-Vlaanderen, Harry Jagger genoemd. En als je ons nog eens wil overlopen of verder wil plannen, VRT Max, daar staat de volledige agenda.

0: En dit nummer van de Kreuners zou zomaar over Mietracteur kunnen gaan. Niet waar, Mie? Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Björn.
0: Zij heeft stijl, amai nog niet. Radio 2. De stijl van een echt boerenleven in het mooie rijke Vorssel, beste Mie.
1: Ja, inderdaad. Toch een beetje, hè.
0: En van
1: Lasse. We zitten in het oldtimer milieu, hè.
0: Aha, wat gebeurt er vandaag precies als de mensen nog niet weten wat te doen?
1: Ja, heel toevallig komt er deze namiddag een oldtimer club genaamd Christoffel langs met hun oude auto's. En zij organiseren een rondrit en zij passeren bij mij aan de schuur in Rijke Vorssel.
0: Schitterend. Weet je welke wagens er aankomen? Wie kunnen we dan eens bewonderen?
1: Ja, ik kan die bewonderen, maar ik weet zelf nog niet welke wagens. Dus ik hoop dat ik de kans krijg voor even te gaan kijken.
0: Schitterend. Je ziet ze ook door de straten van Rijke Vorssel rijden natuurlijk. Met hoeveel zijn ze, de oldtimers daar?
1: Ja, ze zouden met 25 auto's zijn. Oh. En ze zouden tussen 2 en 4 daar passeren. Dus we zijn benieuwd.
0: Dat is al de moeite. Sowieso altijd prachtig als je op zondag al die oldtimers op onze Vlaamse wegen ziet. Dat is altijd genieten. Ja. Hè? Dat is even weer helemaal terug jong zijn. Zeg maar, Mie, het is sowieso de moeite om eens naar jou in Rijke Vorssel te komen. Want jij hebt een museum en een boerderij?
1: Ja, ik heb een museum in de Oude Baan in Rijke Vorssel.
0: En wat kunnen we zien in dat museum? Wat kunnen we zien in dat museum?
1: Ja, dat is voornamelijk mijn tractoren en mijn woonwagentje. Maar ook alles wat met de jaren 50, 60 te maken heeft. Er zijn heel wat ruimtes, heel wat oude decors. Ik vind het zelf mooi.
0: Ja, even helemaal genieten. Ja. Misschien een leuke tip. En er zal ongetwijfeld wat schaduw zijn waar je rustig kan vertoeven. Heb jij een website, Mie?
1: Ja, ik heb een website, maar in de boerderij is het momenteel 22 graden, dus het is er echt fris.
0: Ah, oké, dat is lekker.
1: Ik heb een website uiteraard, mietracteur.eu.
0: Voilà, internationaal.
1: Ik ben open met moederdag ook. Hè. Ik kan het eens meegeven. Zet 2 dagen, een feest, mijn moederdag. Ja.
0: Allee, Valasse, zo moet dat een ondernemende boerin, mag ik jou zo noemen, Mie?
1: Ja, absoluut.
0: Zeg, wat is de mooiste tractor die je hebt staan? Want ze zeggen toch altijd, een echte vent rijdt met een vent? Of wat is dat?
1: Ja, maar het is een man die alles kan, hè.
0: Wat is je mooiste tractor, Mie? Welke moeten we zeker eens komen bewonderen?
1: Ja, Landini dan, als ik mag kiezen.
0: Italiaans klinkt dat. Ah, ja.
1: Italiaans, ja.
0: Allee, Valasse. En maakt hij ook lawaai, zoals een gemiddelde Italiaan?
1: Die maakt heel veel lawaai.
0: Voilà. Je zwengelt op...
2: Ik ben toch rustig!
3: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek het Be Bright matras en kussen. Verkozen tot beste product van het jaar. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.

0: Misschien bij het ontbijt. Een beetje shaken met de heupen, zoals Shakira. Dat is meteen een goede ochtendworkout. Martine Sagaard is dat al aan het doen, want ze is om 7 uur gestart met een wandeling met de hond. Anders wordt het te warm en het is lekker zo met Radio 2 in mijn oortjes. Wel, blijf lekker bij ons. Straks na 8 uur kijken we nog eens even terug en vooruit op de Tour de France met Maarten van Gramberen. Die blijkt trouwens over helderziende gaven te beschikken. En we kijken vooruit naar Limburg Pride. Die wordt gepresenteerd door Daphne Achten. Ik heb ze straks aan de lijn.
1: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
2: Joehoe!
3: De snelste zijn, wat een verschil. Ook online, met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
0: En daar vertel ik je ook heel graag trouwens wat er bij jou in de buurt te doen valt. Dus als je nog een leuke tip hebt voor ons deze zondag 12 juli, stuur maar door via VRT Max Radio 2.
5: Elke dag telt voor twee.
6: Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Argentinië en Engeland spelen tegen elkaar in de halve finales op het WK voetbal. En de Verenigde Staten en Iran vallen elkaar opnieuw aan in het Midden-Oosten. Argentinië en Engeland hebben zich geplaatst voor de halve finales op het WK voetbal. Argentinië klopte Zwitserland met 3-1. Engeland won met 1-2 van Noorwegen. Beide landen konden pas in de verlengingen het verschil maken, vertelt Sporza-collega Olivier de Wilde.
7: Twee keer verlengingen, twee keer de favoriet die door is. Engeland kwam tegen Noorwegen, nogthans verdiend op achterstand. Maar Jude Bellingham in de reguliere speeltijd en dan ook nog eens in de verlengingen trok zijn land door het moeras.

0: was. Ook omdat de Noorse doelpuntenmachine Haaland toch niet op de afspraak was. Dat kan ook gezegd worden van Lionel Messi bij Argentinië, maar Messi kon rekenen op zijn ploeggenoten tegen Zwitserland. De Zwitsers hadden het verdedigend goed voor elkaar, al keken ze wel al heel snel tegen een Argentijnse 1-0 aan. Na de rust kwam de gelijkmaker, maar ook een erg discutabele rode kaart voor de Zwitserse spits Embolo. Argentinië probeerde de klus dan voor de verlengingen te klaren, maar pas in de 112e minuut nam Julian Alvarez op oogstrelende manier de twijfel weg, 2-1. Lautaro Martinez legde de 3-1 eindstand vast. De wereldkampioen gaat dus door, maar niet voor het eerst struikelt Argentinië bijna op hun geëffend pad naar misschien wel een tweede WK-finale op rij.
1: De vier halve finalisten van het WK zijn nu bekend. Frankrijk, Spanje, Engeland en Argentinië. We blijven nog even bij dat WK voetbal. Na de uitschakeling tegen de Rode Duivels heeft de Senegalese voetbalbond besloten om zijn bondscoach te ontslaan. Papé Thiaw was sinds 2024 aan de slag. De nederlaag in de 16e finales tegen België bleek de druppel. Een groep Vlaamse jongeren is in een Spaanse badplaats vlakbij Barcelona aangevallen door Spaanse voetbalsupporters. De jongeren tussen de 14 en 16 jaar oud zijn daar op vakantie met de organisatie Jongeren Travel. Ze waren vrijdagavond gaan kijken naar de WK-wedstrijd Spanje-België. Hoofdmonitor Willem Koenen vertelt wat er precies is gebeurd.
2: Na het kijken van het voetbal op een groot scherm met onze jongeren is er een groep van onze jongeren aangevallen geweest door een aantal Spaanse jongeren die het blijkbaar niet konden hebben dat wij nog in Belgische driekleur rondliepen. Waarna we dan ook hebben gezegd om hun truitjes uit te doen en hun vlaggen op te bergen. Waarna ik dan de jongeren begeleid heb naar het hotel.
1: Een aantal jongeren raakte lichtgewond bij de vechtpartij. In Belt in Limburg is een vrouw gisteravond om het leven gekomen bij een verkeersongeval. Ze stak met haar scootmobiel de weg over toen ze werd aangereden door een auto. De betrokken automobilist was in shock na het ongeval, net als de partner van de vrouw die bij haar was. In Wervik in West-Vlaanderen was er een zware brand in een loods van een landbouwbedrijf. De brandweer kreeg het vuur gelukkig vrij snel onder controle. Verschillende dieren moesten wel geëvacueerd worden, vertelt Christophe Louagie van de brandweer.
3: Bij aankomst van de brandweer troffen wij een uitslaande loodsbrand aan op een landbouwbedrijf. In deze loods waren een aantal runderen nog aanwezig, als ook nabij deze loods. We hebben deze geëvacueerd naar een nabijgelegen weide. De brand werd geblust met 3 autopompen en een ladderwagen. En zo konden we voorkomen dat de brand zich uitbreidde naar de nabijgelegen loodsen van het bedrijf.
1: Er vielen geen gewonden. Hoe de brand kon ontstaan is nog niet duidelijk. In Toronto in Canada zijn 2 mannen gedood bij een schietpartij op een straatfestival. 4 mensen raakten ook gewond. Volgens de Canadese politie gaat het waarschijnlijk om een afrekening. De 2 daders die zijn nog op de vlucht. Duizenden mensen wonen het jaarlijkse Latino-festival in Toronto bij. De grootste stad van Canada is normaal bij de meest veilige steden in Noord-Amerika. Schietpartijen komen daar nauwelijks voor. En het Amerikaanse leger valt opnieuw Iran aan in het Midden-Oosten. En Iran probeert ook Amerikaanse legerbasissen in de Golfstaten te raken. Katrien van der Schoot, wat is er aan de hand?
4: Wel, het is al de 3e reeks luchtaanvallen deze week en meteen de hevigste. Het Amerikaanse leger zegt dat het zeker 140 doelwitten heeft geraakt, waaronder raketlanceerders, munitiedepots, maritieme infrastructuur en communicatienetwerken. Aanleiding was een Iraanse aanval op een schip in de straat van Hormuz dat van zijn koers zou zijn afgeweken. Iran voert ook weer tegenaanvallen uit op Amerikaanse militaire doelen in Jordanië, Kuwait, Bahrein en de Emiraten. En het heeft zo pas ook een 2e schip aangevallen in de straat van Hormuz. Die nauwe zeestraat blijft dus letterlijk en figuurlijk het knelpunt voor de VS. Is het een internationale doorgangsroute. Iran beschouwt de noordelijke route als zijn grondgebied waarop het ook tol mag heffen.
1: Dankjewel, Katrien. Het wordt opnieuw zonnig vandaag met af en toe wat sluierwolken bij temperaturen tot 33 graden. Ook morgen vrij zonnig, dan halen we lokaal 31 graden. En dat is ook het weer van dinsdag tot donderdag. Donderdagavond is er kans op enkele onweersbuien. Dit nieuws begon op het WK voetbal. Argentinië en Engeland spelen tegen elkaar in de halve finales op het WK. Argentinië klopte Zwitserland en Engeland-Noorwegen in de verlengingen. Frankrijk, Spanje, Engeland of Argentinië wordt dus wereldkampioen. Meer over die wedstrijden op Sporza en in de app van VRT Nieuws.
5: Dorso. Ergonomisch slapen.
6: Radio 2. Radio 2 Zomerweekend.
7: Bjorn Verhoeven.
8: Een heel goede morgen als je nog ergens naartoe wil vandaag. Er zijn totaal geen vertragingen onderweg bij ons in Vlaanderen. Dus goede reis. Ricky James onderweg. Hey.

0: was inderdaad een super freak in 1981. Dankzij deze Rick James. Punk meets funk. En je hoort ook de Temptations, hè, in de achtergrond. Hij zingt het ook letterlijk. Temptations sing. Je moet het maar doen in die tijd. Het is 7:08 op je zondagochtend. Goedemorgen. Radio 2. En hij is ook een beetje een superfreak. Ik heb hem over 10 minuten aan de lijn. Onze Maarten van Grambergen. Hij volgt voor ons de Tour de France 2026. Maar waarom noem ik hem een superfreak? Je weet toch dat Sharon hem elke ochtend vraagt... wie gaat de rit van vandaag winnen? Een pronostiek. Hij heeft het al 3 keer op rij juist gehad. Hij heeft er al een cd meegewonnen van de Prehistorie, een cd-speler van Sharon. En gisteren vroeg mijn collega Philippe in de Radio 2 zomerweekendochtend ook wat zijn voorspelling was. En zoals ik zei, hij zat er weer boenk op.
1: En wellicht gaan we opnieuw sprinten vandaag. Want gisteren was Merlier, ik kwam aan in het hotel. Wij zaten al klaar, maar hij wilde echt, en dat begrijpen we natuurlijk, snel naar een massage om zo snel mogelijk gerecupereerd te zijn voor vandaag. Omdat dit opnieuw een kans is voor hem. De sprinters krijgen eigenlijk niet zo heel veel kansen in deze Ronde van Frankrijk. En dit is er opnieuw eentje. Dus ik zet opnieuw, mijn geld, ik gok nooit, voor alle duidelijkheid. Maar ik moet dan toch iemand kiezen als winnaar. Dan ga ik opnieuw voor Tim Merlier gaan.
2: Oké. Okay.
0: En het was helemaal juist. En zometeen over 10 minuten heb ik hem opnieuw aan de lijn.
3: Het is een van de 20 genomineerden voor VRT Zomerhit. Is het ook jouw favoriet? Ga nu naar VRT Max en stem.

0: En deze hotshot staat van Sabang staat aanstaande vrijdag op ons podium van Radio 2 aan zee om 3:30. Het is dat je het weet. En over op een podium staan gesproken, er is een dame die dat vandaag mag doen. En dat is Daphne Achten. Daphne, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Sorry dat ik jou zo vroeg wakker bel, hè, zo op 8:10.
1: Ja, ik ben al druk bezig natuurlijk, hè, want straks is het zover. Hè.
0: The Pride, de tweede editie van de Limburg Pride. Vorig jaar nog gepresenteerd door Wannes Lacroix en Luc Appelmond. En dit jaar door Jordi Arthur, de bekende ontwerper. En jij, heb je al ooit presentaties gedaan, Daphne?
1: Ja, zeker. Ik doe dat vaker voor... Ik heb het voor de mol-events gedaan, voor quiz-events ook vaak. Maar het is de eerste Pride. Normaal gezien loop ik mee, sta ik langs de kant. En het is de eerste keer dat ik het ook mag begeleiden. Ik ben heel vereerd.
0: En hopelijk een licht kleedje aan, want ik kan me niet voorstellen met temperaturen tot 32 graden in het mooie Limburg. Dat je dan te veel zwart aan gaat doen.
1: Nee, ik ben nog aan het kijken of ik ergens een of andere ventilator kan integreren in de auto.
0: Heerlijk. Het thema van de Pride in Hasselt vandaag is One Family, Many Colors. Waarom moeten we zeker vandaag afzakken naar Limburg, Daphne?
1: Ik denk, om de onnozelste reden, zullen we beginnen, omdat het leuk gaat zijn. Er zijn coole optredens, zijn Silver is daar, Zora is daar. Er gaan geweldige optredens van drag queens zijn. De optocht is altijd heel erg mooi en heel bijzonder. Dus dat is al één. En dan twee is, ofwel ben je lid van de community en is het een kans om nieuwe mensen te leren kennen, om je te uiten, ofwel zeg je, ik wil mijn steun betuigen. Ik wil tonen van, ik steun iedereen die hier is. Ik ben voor gelijke kansen, voor gelijke rechten. Ik wil dat iedereen ziet dat ik achter hen sta. Voilà.
0: Vorig jaar was de eerste editie en we zagen echt hele families afkomen, ook met kinderen. Ja. Het was één groot feest voor iedereen, hè?
1: Ja, en dat is zeker weer de bedoeling. Iedereen is welkom. Dus ik zou zeker, als je nog twijfelt, gewoon doen. Doe je beste outfit aan, kom eens een kijkje nemen.
0: En sowieso om Daphne en Jordi Arthur te representeren. Hè? Want volgens mij er gaan we wat bobjes naast de ventilator vallen vandaag.
1: We gaan het zien.
0: Om 12:00 opent de Pride Village op het Kolonel Dussaertplein. Ja. Daar heb je ook allerlei informatie. En vanaf 2:00 trekt de parade uit. Ga je ook mee in de parade, Daphne, of blijf je op het podium staan?
1: Nee. Okay. Wij willen er zeker bij zijn. Dus je gaat ons kunnen spotten aan de overdreven outfits.
0: Heerlijk. En tot 9:00 is de tweede editie van de Limburg Pride. Ja. In het mooie Hasselt aan het Dussaertplein. Voor alle welkom. En Daphne, ja, break a leg moeten we zeggen tegen een actrice zeker?
1: Ja, zeker. Dat mag. En ik ga jou daar hopelijk zien. Hè?
0: Ah ja, ik kom zeker straks langs. Daphne, tot straks.
1: Hey, tot straks. Joe.

0: alleen de warmte van deze temperatuur op zondag die richting 32 graden gaan. Ook de menselijke warmte van Suzanne en Freek op je zondagochtend. Een hele goede morgen. Welkom bij Radio 2. Suzanne en Freek komen trouwens binnenkort ook naar ons landje. Hè? 9 augustus op Suikerrok in Tienen. En ze komen ook naar Lievegem, het Rijversfestival. Dat zal 16 augustus zijn.
1: Je vindt Radio 2 nog tot eind augustus in Blankenbergen.
2: Kom langs, ontmoet onze DJ's, duik in het Radio 2 ballenbad en test de leukste sporten uit.
3: Radio 2.
1: Luister en ontdek het volledige programma van Radio 2 op VRT Max.
4: Dorso.
5: Amai, wat klink jij uitgeslapen?
4: Ja, sinds ik op een Dorso slaapsysteem lig, sta ik op zonder rugpijn. Belgisch, ergonomisch en aanbevolen door experten. En geloof me, mijn rug die voelt dat elke ochtend.
5: Dat wil ik ook.
4: Ja, zeker nu je extra voordelen krijgt bij je bezoek in de Dorso-winkel.
2: Dorso, ergonomisch slapen. Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
6: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kind iets van leren, hè, mama? Ja.
2: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
7: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze barbecueworst of barbecuekaasworst, 1 pak van 400 gram kopen, 1 pak gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
2: Radio 2.

0: Als je even een dipje zit en je denkt, ik heb nood aan een ego-boost. Kom ik willen met Chesney Hawks en die zondag begint goed. I am the one and only, over de one and only gesproken. De Tour de France is vandaag ook weer natuurlijk te volgen bij onze Sporza-collega's. En de helderziende, of moet ik gewoon zeggen, goede journalist aan de lijn, Maarten van Gamberen. Goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: Maarten, kan ik me voorstellen als jij zo de Tour de France doet, dat jij nu zo met een beetje Pain en Boursin zit?
1: Nee. We zijn hier neergestreken vannacht om 12:30 was het, pikken donker. Het enige wat je dan nog doet is snel de sleutel van je kamer zoeken. Een collega had die voor ons verzameld, want de receptie was al gesloten. Een kamer binnengestapt, slapen, opstaan en dan pas kijken, tjai, waar ben ik eigenlijk? Dus ik weet nog van niks. Ik weet dat ik ergens ben en meestal word ik 's nachts wakker als ik eens naar het toilet moet gaan of zo. En dan weet ik bij God niet meer waar ik ben. Dan weet ik niet wat de oriëntatie is in mijn kamer of zo. Dat heb je vooral in de Ronde van Frankrijk. Zeker misschien op dit moment.
0: Ja, misschien moeten we zo eens een documentaire maken, hè, voor VRT Max. Behind the scenes met Maarten.
1: Ja, dat zou wel leuk zijn. Dat zou wel leuk zijn. Ja,
0: en vooral, hè, behind the scenes, hoe jij toch helderziend bent. Want ja, Timmerlier gisteren had jij ook weer goed voorspeld. Je hebt al een cd-speler gewonnen. Een cd van de prehistory. Ik denk dat jij voor mij mag een boekingssite gaan invullen, Maarten.
1: Ja, ik moet daar meteen bij zeggen dat het niet zo moeilijk is. Het was gisteren, wisten we eigenlijk wel, gezien het parcours, dat meer dan waarschijnlijk wel een massasprint zou worden. En dan is Timmerlier gewoon de snelste van allemaal op zijn 33e. Dat is al een paar jaar, is de beste en snelste sprinter ter wereld. Dus als je hem dan aanduidt, dan dat is dat niet zo heel moeilijk. En het was snipt bovendien, want hij zat eigenlijk een beetje ingesloten op 1 kilometer van de streep. En dan lukte het gelukkig toch nog.
0: En dan werd het meteen ook feest in Wortegem, Petergem. Zijn moeder, Heidi Dulst, die heeft daar een café. Sint Arnoldus, het pleintje in Wortegem, Petergem. En ze heeft meteen iedereen getrakteerd op het terras.
1: Ja, dat heeft ze gedaan. En meer nog, ze gaat vandaag een koersje organiseren. Onder meer voor het zoontje van Timmerlier. Haar kleinkind dan weliswaar. Jules heet het zoontje van Timmerlier en hij is het zoontje van Tim dus. En van Cameron van den Broeke, de dochter van Weilen, Frank van den Broeke, wielrenner. Oh. Die zou wel eens hele goede genen kunnen hebben, echt nog maar 3 jaar. En ze hebben daar ook een wedstrijdje georganiseerd. Normaal is dat voor aspiranten, voor 12-jarigen, maar nu voor 3- tot 6-jarigen. En hij kan wel wat, dat wist Timmerlier mij gisteren ook nog te vertellen.
0: Allee, zeg, schitterend. Lieve mensen, dus met z'n allen weer een weekendtip. Dan wordt er geen Petergem, dat kleintje.
1: Ja, wordt er geen Petergem. Het Sint Arnoldus-pleintje, zo heet het café van de mama van Tim.
0: Voilà, van de mooie Vlaamse Ardennen, toch naar de rit van vandaag, want die wordt ook speciaal in de Tour de France.
1: Die wordt een beetje speciaal, die wordt ingekort, omdat in de regio waar we ons nu bevinden, Meteo France heeft die regio aangeduid als code rood. Dat betekent dat er activiteiten geannuleerd kunnen worden of aangepast kunnen worden. Ze gaan nooit een rit in de Tour annuleren, dat is heilig, de Ronde van Frankrijk. Wat ze wel gaan doen, is de rit een beetje inkorten met 30 kilometer. Van 185 naar 155. Of dat nu zo'n groot verschil gaat maken, dat is maar zeer de vraag. In kortere etappes rijden ze vaak nog veel sneller dan die langere ritten. En bovendien gaat het vandaag niet eens zo warm zijn als de voorbije dagen. Dus het is eigenlijk een beetje vreemd. En het is eerder symbolisch, denk ik, dat de etappe wordt ingekort dan wel echt om de hitte voor de renners draaglijk te maken.
0: Ja, het is dat. Er zijn amper 4 officiële hellingen, dacht ik. Hè? 3000 hoogtemeters onderweg.
1: Klopt. Juist, 4 hellingen. En dat is een van de weinige kansen nog voor vluchters. Voor mannen die geen sprint hebben, die geen goede tijdrijder zijn, die geen klimmer zijn. Die moeten het van deze etappe hebben. En zo zijn er heel weinig etappes. Dus het gaat een ongelooflijk spervuur aan aanvallen zijn. Want als je nog een rit wil meepikken en je bent geen specialist in een ander vakdomein, dan moet het vandaag gebeuren.
0: Ja. Welke vluchter slaat toe? Dat is onze pronostiek weer, hè, Maarten?
1: Ja, ik heb er al eentje klaar. De Belgen doen het goed. Al 2 keer op rij gewonnen met Timmerlier. Ik ga er nog een Belg tegenaan gooien. Maxim van Gils is voor mij vandaag favoriet. Ploegmaat van Remco Evenepoel. En die moet dit perfect aankunnen. Is ook in topvorm. Dus mijn man voor vandaag is Maxim van Gils. Voilà.
0: Bij deze genoteerd. Het wordt een schitterende rit natuurlijk met jullie verslag. En jou daarbij, Maarten. Ja. Van start tot finish. Live beelden dacht ik in Sporza 14 Max. En op televisie vanaf 1:30 vanmiddag. Dag Maarten. Ciao.
2: Elke dag telt voor 2.

0: Het is al een mooie zomer geweest tot nu toe. Hè. Sowieso een goede morgen, maar het is altijd fijn om op zondag wakker te worden met die OG K3, Hea Mama. Straks nog Janet Jackson, Olivia Newton-John. Veel meer tips uit je regio. En zelf iets melden, dat kan via VRT Max. Maar eerst alle nieuws.
1: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.

0: 8:30, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Argentinië en Engeland hebben zich geplaatst voor de halve finales op het WK voetbal. Engeland versloeg Noorwegen, Argentinië klopte Zwitserland. Frankrijk, Spanje, Engeland of Argentinië wordt dus wereldkampioen. In het zuiden van Spanje mogen zo'n 600 van de bijna 1500 geëvacueerden van de bosbranden terug naar huis. De brandweer is erin geslaagd een deel van de brand onder controle te krijgen. De grote meerderheid van de huizen in het hele rampgebied zou ook aan de vlammen ontsnappen. En de Verenigde Staten en Iran vallen elkaar opnieuw aan in het Midden-Oosten. De VS zou al zeker 140 Iraanse doelwitten hebben geraakt. Iran probeert in een reactie Amerikaanse legerbasis in de Golfstaten aan te vallen. In Kuwait, Bahrein en Qatar is het luchtalarm actief. Aanleiding zijn twee Iraanse aanvallen op schepen in de zeestraat van Hormuz. Het is zonnig met af en toe wat sluierwolken straks. Het wordt erg warm. Lokaal halen we tot 33 graden. Meer op vrtnieuws.be.
1: Dankjewel, Sophie.
2: Radio 2.
3: Radio 2 Zomerweekend.
2: Bjorn Verhoeven.

0: Zondagochtend 12 juli, 8:55. En de ideale soundtrack, hè, zo'n zondagochtend. Zeem Zoet, Janet Jackson, Together Again. Goedemorgen. Radio 2. Nou, vandaag wordt het echt een topdag voor zonaanbidders hier bij ons in West-Vlaanderen. Een aangename zeebries kan je natuurlijk vinden aan onze Noordzee. Temperatuur rond de 24 graden. En in het diepe zuiden van West-Vlaanderen 31 graden op de teller. Brugge, daar verwachten we 28 graden. Ideaal voor een boottochtje bijvoorbeeld op de Rijtjes. En in Kortrijk ook daar 30 graden.
1: Radio 2 in West-Vlaanderen.
2: Elke dag.
3: Weet wat er leeft in jouw buurt.
0: Ja, droom je van Ibiza, maar blijf je vandaag gewoon aan onze kust? Dan moet je in Zeebrugge zijn, want aan Seafront strijkt vandaag de Ibiza-market neer. Dat is een gezellige zomermarkt vol kleurrijke spulletjes. Voeg daarbij sfeervolle muziek, de zee op de achtergrond en een stralend zonnetje aan toe. En je waant je even op de echte Balearen. De Ibiza-market loopt vandaag van 12 tot 6 aan Seafront in Zeebrugge. Dus zonnebril op, sangria aan de aanslag en geniet er maar. Zoals we altijd doen hier in West-Vlaanderen.

0: Vind ook die win-win.
1: De deadline voor de online belastingaangifte komt dichterbij. Ontdek alle tips van Win-Win in de app van VRT Nieuws.
2: Nou, wat leuk zeg. Jullie zijn ook in de Ardennen.
3: Oh nee, onze buren zijn er ook.
4: Maar vind toch wat een chique mobiel, onze.
2: Een chique wat?
5: Hij zegt dat we een leuke camper hebben.
2: Oh, ik vind jullie caravan romantischer. En wat een schattig tijdsetje.
3: Ah, gekocht bij Arsène Weber.
5: Ja, charmant. Maar bezit dat maar eens.
3: Maar sa, zonneschone lounge set.
4: Mo, hij komt ook van de Weber.
3: In Gent of Deinze?
5: Maar nee, in Tongeren.
1: Nu solde bij Weber.
6: Joepie, Mini Europa is open. Profiteer van de vakantie en ontdek alle nieuwigheden en interactieve animaties. Mini

0: met een streamingdienst naar keuze.
1: Dat noem ik nu eens een goeie zaak.
0: Meer info op telenet.be.
2: Code Yellow!
3: Ze zijn terug.
4: En nu tekstje nog.
5: Natuurlijk ken ik mijn tekstje nog.
3: Met een gloednieuwe zomershow vol humor.
4: Ik hoop dat je het beter kent dan ik. Hè.
3: Nieuwe zomerse muziek. En vooral veel Gert en James. Zomershow.live. In samenwerking met Radio 2.
6: Luister naar wat er speelt tussen de oren van een seriemoordenaar.
7: En daarop zegt hij, ik word seriemoordenaar.
6: Hoor hoe de geschiedenis zich vandaag herhaalt.
8: Iedereen vraagt maar van, wordt dit oorlog zijn terug in de jaren 30?
6: En spits je oren voor het wonderlijke verhaal van de Tour van 100 jaar geleden.
9: De Tourfavoriet voor de zoveelste keer langs de kant van de weg.
6: Luister, lees en kijk nu alles van het Nieuwsblad met 60% korting. En krijg gratis JBL-oortjes ter waarde van 128,99 euro. Ga naar nieuwsblad.be/actie.
10: Elke dag telt voor twee.

0: En tegenwoordig hebben ze gelukkig ook airconditioning op die moderne trains. Als je ergens naartoe gaat vandaag. Het wordt weer heerlijke 31, 32 graden. De start van een mogelijke tweede hittegolf. Dus smeer je goed in. En altijd wat water mee als je de banen moet. Hey Soul Sister. Lilian van de Stenen die zegt... Hey Björn, je had het straks over de Big Jump. Ik kan je alvast meegeven, de Big Jump in Deinze zal niet doorgaan. Er zijn blauwalgen in de leien gevonden. Radio 2. Ik heb even gecheckt bij onze collega's van VRT Nieuws. Inderdaad, op een dertigtal plekken in ons land is de Big Jump, internationaal evenement waarbij duizenden mensen over heel Europa op een vastgelegde plaats in het water springen om aandacht te vragen voor proper water en voor de waterkwaliteit in lokale waterlopen. En de Big Jump in Deinze is inderdaad afgelast, meldt VRT Nieuws. Bij testen van het water heeft de Vlaamse Waterweg de blauwalgbacterie vastgesteld en daarom dat het wordt geannuleerd. Begrijp ik wel. Hier bij Radio 2 gaat er wel van alles door vandaag. Straks om 4 uur Radio 2 aan zee met Karen. Om 1 uur Radio 2 zomerhit Backstage met Anja. En om 10 uur Radio 2 Kickstart met Carolien. Laat de verzoekjes dus maar komen. Eén keer per week heb je de kans om de playlist hier bij Radio 2 volledig zelf te kiezen. Verzoekjes kunnen via VRT Max doorklikken naar Radio 2. En Carolien draait ze met veel plezier. Laat ook even weten waarom. Hè. Het is altijd plezant als we een nummer kunnen draaien met een leuke boodschap erbij. En zometeen na 9 uur is er Peter van de Veire en zijn zandloper. En ik heb daar straks Camille al gedraaid. Camille is de gast deze editie 12 juli. En je leert echt van alles over haar te weten. Zo heeft ze ook een probleempje met de hakken. Ze kon niet echt goed op hakken wandelen. Ze heeft dat echt moeten oefenen. En ja, gelukkig heeft ze wel de liefde van haar leven.
1: Hij weet alles over mij. Ik kan mezelf helemaal zijn bij hem.
2: Als er dan toch discussies zijn, waarover gaan die dan?
1: Ik denk over dat ik niet zo onzeker moet zijn. Hij ziet mij heel vaak heel kwetsbaar.
0: Meer over de grote liefde van Camille en Dino. Zometeen dus na 9 uur in een editie van De Zandloper met Peter van der Veer. Wakker worden bij Radio 2 is de radio net iets harder zetten, croissantje neerleggen en meezingen.

0: We hadden het straks al met Daphne Achter over de tweede editie van de Limburg Pride met veel kleuren. En ook Jelle van Daal ziet veel kleuren vandaag, weliswaar in de regen. Daarvoor is nog even wachten tot volgende vrijdag, als we er weer mensen mogen geloven. Trouwens, een plaat met meer kleuren heb ik zometeen ook nog voor je, maar ik zag een heel speciaal bericht binnenkomen in onze VRT Max-app via het Radio 2-kanaal van Nadja Kottam. Nadja, goedemiddag.
1: Goedemorgen.
0: Jullie zijn je klaar aan het maken voor de zomerzoemies van het Pootjesparadijs. Dat klinkt al interessant.
1: Ja, dat gaat heel leuk worden, denk ik. Dat bestaat dus uit een uitgestippelde wandeling voor honden en baasjes. Maar ook de baasjes zonder honden zijn welkom. En die wandeling dat gaat door in een natuurdomein. En ondertussen zijn er ook zo wat opdrachtjes. Je hebt dus ook verschillende routes van wandelingen. Zo eentje van 10 tot 15 minuutjes voor honden die niet graag wandelen of kleinhondjes. Maar je hebt er ook een van 75 minuten voor de echte wandelaars. En dan de opdrachtjes die je ondertussen hebt ook. Dat is een rijbus of een quiz, een puzzel onderweg. Daar staan veel zwembadjes voor donsjes. Misschien de baasjes ook dat er willen inspringen, dat weet ik niet.
0: Ja, absoluut.
1: Er is ook een tweedehands verkoop van spulletjes voor de dieren. En dan een zomerterras met lekkere drankjes. Hè.
0: Ah, voilà.
1: Dat mag
0: nu,
1: niet ontbreken. Hè.
0: Nu snap ik waarom het Pootjesparadijs noemt. Zomerzoemies.
1: Ja, voilà.
0: Waar moeten we naartoe komen, Nadja? En hoe laat begint het?
1: Ja, dus dat is op de Erasmuslaan in Zemst. En dat begint om 18:30 tot 23 uur.
0: Erasmuslaan in Zemst met je viervoeter. Lekker met een flesje water onderweg.
1: Of zonder.
0: Ja, voilà. Lekker genieten. Hoeveel mensen komen erop af, denk je?
1: Ik hoop heel veel. Hè. Dan is de kas goed gespijsd misschien.
0: Voilà. En er zijn zwembadjes en het wordt heerlijk in dat natuurdomein. Pootjesparadijs dus in Zemst. Nadja, veel plezier straks.
1: Ja, dank u. Dag.
0: En ik had je nog meer kleuren beloofd. Wat denk je van deze Olivia Newton-John? Uit die rare film Xanadu. Heb je die ooit gezien?

0: Nu super soldeer. Score jouw nieuw salon, eetkamer of bed. Alles om van je huis een thuis te maken.
1: Max, dat is de Max. Max Meubel, dat is meer mooi voor meer.

0: Energie Rebelli.
1: Massa, zonneschone lounge set.
2: Mm-hmm. Mo, hij komt ook van de Weba.
1: In Gent of Deinze?
3: Maar nee, in Tongeren.
4: Nu solde bij Weba.
5: Radio 2 in West-Vlaanderen, live.

in de zomer draaien we haar extra graag, hè, met de hitjes uit Summer Nights, bijvoorbeeld Grease. En ook deze Xanadu brengt een leuke smaak. Maak er een heerlijke zondag van hier bij Radio 2. Welkom bij Radio 2 aan Zee, zometeen over een uurtje. En blijf luisteren voor de Zandloper.

0: Radio 2.
1: Elke dag telt voor twee.
2: Shoppen bij moleculen in Vechten, dat is zoals...
3: Dubbel zoveel plezier, voor maar ten helft zoveel moeite.
2: Wacht, dubbel...
3: Er zijn soldekortingen tot wel 50%.
2: Ja, dat is inderdaad een helft.
3: Op alle kleren, meubels...
2: Elektro, sportartikelen...
3: En nog zoveel meer.
2: Al onze promo's.
3: Op moleculen.be.
2: Als je echt wilt shoppen... Moleculen.
4: Ze zijn terug.
5: In de Action ook.
6: Natuurlijk kijken we Action ook.
4: Met een gloednieuwe zomershow vol humor.
7: Ik hoop dat je het beter kent dan ik.
4: Nieuwe zomerse muziek. En vooral veel Gert en James. Tickets in info. Zomershow.live. In samenwerking met Radio 2.
8: Getnet komt naar je toe met de Zee in Zicht zoektocht in Bredene. Ga op uitstap met de hele familie en kom heel wat te weten over de Noordzee, het klimaat en zoveel meer. Geniet van een leerrijke speurtocht aan de kust met plezante doelopdrachten en quizvragen. De Zee in Zicht zoektocht, de hele zomer lang in Bredene. Meer info op ketnetvoorouders.be.
1: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
9: Welk moment heeft het leven van zangeres en actrice Camille compleet veranderd? Dat hoor je terwijl de zandloper loopt.
10: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
11: 9 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De Spaanse brandweer laat een deel van de geëvacueerden van de bosbranden opnieuw naar huis gaan. De Verenigde Staten en Iran vallen elkaar opnieuw aan. En Argentinië en Engeland spelen tegen elkaar in de halve finales op het WK voetbal. In het zuiden van Spanje mogen zo'n 600 van de bijna 1500 geëvacueerden van de bosbranden terug naar huis. De brandweer is erin geslaagd een deel van de brand onder controle te krijgen. Stijn Verkruijsen vertelt wie naar huis mag.
12: De mensen die in een deel van Los Gallardos wonen en een paar andere dorpen in de regio waar gisteren een hele dag intensief is geblust, hebben we zelf gezien. De brandweer kon die brand gisteren eindelijk eens bestrijden in plaats van zich alleen maar te verdedigen tegen de opkomende vlammen. En dat komt door de betere weersomstandigheden, een hogere vochtigheidsgraad en minder wind. En de brandweer had trouwens nog goed nieuws. Na een inspectie bleek dat de grote meerderheid van de huizen in het hele rampgebied aan de vlammen ontsnapt zou zijn. Voor de inwoners van het zwaarst getroffen gebied, en dat is dan vooral Bedar, waar ook alle doden vielen en waar de meeste Belgen wonen, daar blijft het voorlopig afwachten of die vandaag naar huis kunnen en hoe groot de schade aan hun huizen is.
11: In Pelt in Limburg is een vrouw gisteravond om het leven gekomen bij een verkeersongeval. Ze stak met haar scootmobiel de weg over toen ze werd aangereden door een auto. De betrokken automobilist was in shock na het ongeval, net als de partner van de vrouw die bij haar was. In Wervik in West-Vlaanderen was er een zware brand in een loods van een landbouwbedrijf. De brandweer kreeg het vuur gelukkig snel onder controle. Verschillende dieren moesten

0: wel geëvacueerd worden, vertelt Christophe Louagie van de brandweer.
1: Bij aankomst van de brandweer troffen wij een uitslaande loodsbrand aan op een landbouwbedrijf. In deze loods waren een aantal runderen nog aanwezig, als ook nabij deze loods. We hebben deze geëvacueerd naar een nabijgelegen weide. De brand werd geblust met 3 autopompen en een ladderwagen. En zo konden we voorkomen dat de brand zich uitbreidde naar de nabijgelegen loodsen van het bedrijf.
0: Vielen geen gewonden. Hoe de brand kon ontstaan is nog niet duidelijk. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw Iran aangevallen. En Iran probeert ook Amerikaanse legerbasissen in de Golfstaten te raken. Katrien van der Schoot, wat is er aan de hand?
2: Wel, het was al de derde reeks Amerikaanse luchtaanvallen deze week. En meteen de hevigste. Het Amerikaanse leger zegt dat het zeker 140 doelwitten heeft geraakt. Waaronder raketlanceerders, munitiedepots, maritieme infrastructuur en communicatienetwerken. Aanleiding was een Iraanse aanval op een schip in de straat van Hormuz dat van zijn koers zou zijn afgeweken. Iran voert ook nieuwe tegenaanvallen uit op Amerikaanse militaire doelen in Jordanië, Kuwait, Bahrein en de Emiraten. En het heeft ook een tweede schip aangevallen in de straat van Hormuz. Die nauwe zeestraat blijft dus letterlijk en figuurlijk het knelpunt voor de VS. Is het een internationale doorgangsroute? Iran beschouwt de noordelijke route als zijn grondgebied waarop het ook tol mag heffen.
0: Dankjewel, Katrien. In de Verenigde Staten is de Republikeinse senator Lindsey Graham overleden na een hartstilstand. Hij werd 71. Hij was meer dan 20 jaar senator voor de Amerikaanse staat South Carolina. En hij was een grote steun voor de Amerikaanse president Donald Trump. Maar hij durfde zeker ook kritiek uiten. Graham was ook een grote voorstander van Amerikaanse steun aan Oekraïne in de oorlog met Rusland. Hij was nog maar net terug van een reis naar Oekraïne waarbij hij president Zelensky ontmoette. En Argentinië en Engeland hebben zich geplaatst voor de halve finales op het WK voetbal. Argentinië klopte Zwitserland met 3-1 en Engeland won met 1-2 van Noorwegen. Beide landen konden pas in de verlengingen het verschil maken, vertelt Sporza-collega Olivier de Wilde.
3: Twee keer verlengingen, twee keer de favoriet die door is. Engeland kwam tegen Noorwegen, nogthans verdiend op achterstand. Maar Jude Bellingham in de reguliere speeltijd en dan ook nog eens in de verlengingen trok zijn land door het moeras. Ook omdat de Noorse doelpuntenmachine Haaland toch niet op de afspraak was. Dat kan ook gezegd worden van Lionel Messi bij Argentinië. Maar Messi kon rekenen op zijn ploeggenoten tegen Zwitserland. De Zwitsers hadden het verdedigend goed voor elkaar. Al keken ze wel al heel snel tegen een Argentijnse 1-0 aan. Na de rust kwam de gelijkmaker, maar ook een discutabele rode kaart voor de Zwitserse spits Embolo. Argentinië probeerde de klus dan voor de verlengingen te klaren, maar pas in de 112e minuut nam Julian Alvarez op oogstrelende manier de twijfel weg, 2-1. Lautaro Martinez legde de 3-1 eindstand vast. De wereldkampioen gaat dus door, maar niet voor het eerst struikelt Argentinië bijna op hun geëffend pad naar misschien wel een tweede WK-finale op rij.
0: De 4 halve finalisten van het WK zijn zo ook bekend. Frankrijk, Spanje, Engeland en Argentinië. Het wordt opnieuw zonnig met af en toe wat sluierwolken bij temperaturen tot 33 graden. Ook morgen vrij zonnig, dan halen we lokaal 31 graden. En dat is ook het weer van dinsdag tot donderdag. Donderdagavond is er wel kans op enkele onweersbuien. Dit nieuws begon in het zuiden van Spanje. Daar mogen honderden mensen opnieuw naar huis na de zware bosbranden. De Spaanse brandweer heeft een deel van de bosbrand onder controle. En de meeste huizen in het rampgebied zouden de vlammen ook overleefd hebben. Meer daarover ook in de app van VRT Nieuws. Green.
4: Energie Rebelli.
5: Radio 2.
6: Peter van de Veire en de Zandloper.
7: Dag Camille Dont.
8: Hallo.
7: Mag ik zeggen, Don, want er is nog altijd een familienaam. Hè?
8: Ja, er is een familienaam, inderdaad. Die hoor ik niet zo vaak.
7: Nee, ja. Welkom in Zandloperhuis. Weet je nog de eerste keer dat wij elkaar ontmoet hebben?
8: Oh, Peter, nee.
7: Ja.
8: Nu vraag je iets.
7: Ja, kan je iets doen wat ik nog niet gedaan heb? Even beeld bij pakken. Het is een beeld uit, denk 2016 of 2015... En je zat achter een piano.
8: Oh nee.
7: Ja, ik heb het even laten zien. Dit ben jij.
8: Oh.
7: Weet je wat dit is?
8: Oh, de M&M Marathon Radio. Dat was de allereerste keer dat ik voor de radio iets deed, denk ik.
7: Ja, sowieso. Mooi,
8: vond ik heel spannend. Dank je. Ik had een beetje stress toen.
7: En hier...
8: Ja, sorry, moet ik dat nog een keer zeggen? Ik had een beetje stress vinden.
7: Nee, dat is oké. Okay. We knippen dat aan. Ja, maar dit... Was jij toen al lang bezig met muziek? Of...
8: Ja, ik ben eigenlijk al heel mijn leven bezig met muziek. Allee, ik maakte zo'n nummertjes met mijn papa op de zolder. En dan heb ik meegedaan aan verschillende audities. Zo, Wie wordt junior? 2013 of zo.
7: We gaan het erover hebben, Sabiet. Want de zandloper...
8: Ah, ja, die
7: zandloper,
8: moet ook lopen.
7: Zometeen, dit is het leven. Jouw leven staat klaar. Zometeen mag jij die zelf omdraaien. Dan begint jouw leven te lopen. En op het einde, als die leeg is... Dan is jouw leven even voorbij, Camille.
8: Oké.
7: Doe maar.
5: Peter van der Veire

0: welk moment heeft Camille Dont compleet veranderd? En welke gevolgen had dat voor de rest van haar leven? Ik ben Peter van de Veire en ik praat met Camille terwijl mijn zandloper loopt. Onherroepelijk, zoals het leven zelf. 12 juni 2001. Waar zitten we dan?
1: Net uit de buik van mijn mama. In Kortrijk, denk ik. Ja.
0: Ja.
1: In het ziekenhuis.
0: In het ziekenhuis. Maar jullie woonden niet in Kortrijk, hè?
1: Nee, in Wevelgem. Dat is naast Kortrijk.
0: Ja. Wat voor gezin waren jullie?
1: Heel close. Ik had ook geen broer of zus, dus ik deed echt alles met mijn ouders. Die speelden altijd met mij, of ik speelde gewoon met mijn Barbie-poppen of zo. Ja.
0: Geen broers of zussen, vond je dat jammer?
1: Toen op dat moment helemaal niet. Ik wou geen broer of zus. Ik weet niet hoe dat kwam, maar ik wou denk ik alle aandacht voor mezelf. Ja, ik weet niet hoe dat kwam. Maar dan nu, als ik dan zo 12 of 13 werd, dan dacht ik wel zo, oh, ik wil echt heel graag een broer of een zus, want ik wil samen iets delen met iemand of zo.
0: Ja, ja. Wat is er niet meer van gekomen, duidelijk?
1: Nee, toen niet meer, niet meer.
0: Ja, familie is wel belangrijk voor jou, hè?
1: Ja, ja, ik zag mijn familie elke week. Dus de kant van mijn mama en de kant van mijn papa elke week. Dus dat was dan sowieso 2 keer per week zag ik wel familie.
0: Mm-hmm. Dus, en waren daar geen neven en nichten?
1: Ja, mijn neef. En die zag ik dus wel elke week. En wij speelden veel samen. Dus dat was eigenlijk dan een beetje mijn broer. Hè,
0: een soort van broer.
1: Maar wij maakten ook wel veel ruzie, hoor, toen. Ja, die kon echt het bloed van onder mijn nagels halen. Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Wat ook zo is bij broers en zussen, natuurlijk.
1: Ja, ja, dus voilà. En nu komen wij heel goed overeen.
0: Nog veel contact mee ook.
1: Ja.
0: Klopt dat er nog altijd een poster hangt bij jouw ouders thuis, van jou?
1: Een poster waar?
0: Van jezelf.
1: Ah, van mezelf.
0: Ja.
1: Dat mijn ouders hebben opgehangen.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Ja, ja, ja. Nog een paar, ja.
0: Maar gewoon in de living dan ook.
1: Ja, maar dat het is niet een poster. Het is echt een canvas. Het is echt het bedekt heel de muur. Het is zo een fotoshoot die ik vroeger bij mijn oma in de tuin heb gehouden. Allee, een fotoshoot die mijn papa van mij heeft.
0: Ja.
1: Niet dat ik dat wou of zo. Ja, dat
0: maar het was nog voor je bekend was.
1: Dat was zeker nog voor ik bekend was. Ik was toen 13 of 12 jaar, denk ik. Ja, dat ziet je aan de foto's.
0: Waarom draai je mee ogen?
1: Ja, ik had zo nog mijn... ik denk dat ik mijn beugel toen net had. Dus ik had zo blokjes op de foto. En mijn haar was kort ook, want ik wou helemaal geen lang haar. En zie mij nu.
0: Je wou geen lang haar?
1: Nee, ik haat de roze. Ik wou geen lang haar. Ik was echt zo'n beetje de...
0: Tomboy. Wat is er gebeurd, Camille?
1: Ik weet het niet. Heel vreemd. Door Like Me, denk ik. Het is allemaal Like Me. De schuld van Like Me.
0: Ja, want toen we elkaar de eerste keer gezien hebben, zat jij toen al bij Like Me? Of?
1: Nee.
0: Nee, hè?
1: Nee.
0: Echt zo net ervoor, denk ik.
1: Net ervoor. En toen, denk ik, daarna heb ik auditie gedaan voor Like Me.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Kijk, kleine wereld. Maar vooral, je zegt zelf van, ik ben al heel mijn leven bezig met muziek. Mm-hmm. Maar die zijn zo de eerste concrete herinneringen?
1: Dat ik gewoon op zolder ben aan het inzingen en dat mijn papa achter de computer zit als een soort van producer die dan zo nog een take en nog een take. Dat herinner ik mij. En dan ook in de inloopkast van mijn ouders, omdat dat akoestisch heel goed is, want dat dempt zo wat alles. Allee, dat is zo precies een soort van studio-opnamehokje. En dat mijn papa op de grond zat, in kleermakers zit en dat ik dan aan de micro stond en dat we dat helemaal daar hadden geïnstalleerd. Dat is zo de eerste herinneringen dat ik weet.
0: En wat voor liedjes maakten jullie dan?
1: Oh, gewoon zo van alles. Over bijvoorbeeld als ik een break-up had tijdens de schooltijd. Toen was ik 10 jaar of zo. En dan had
0: een
1: ik net mijn vriendje gedumpt. En dan schreven we daar een nummer over. Ja.
0: Maar ze hebben jou altijd wel enorm gesteund dan.
1: Ja. Maar mijn papa was ook wel zo iemand... Hij zei wel, je moet er wel voor werken, hoor. Want anders gaat het niet lukken. Want dat is niet een alledaagse job. Het is niet, je haalt je diploma en dan word je sowieso zangeres. Dus ik ben heel lucky dat ik dat heb, dit. Want er zijn heel veel mensen die heel getalenteerd zijn en die het geluk dat niet hebben gehad of zo om dit dan te doen als job.
0: Maar wist je dan meteen ook, ik wil later op een podium gaan staan?
1: Dat is een goede vraag. Nee, ik wist dat niet meteen. Nee, ik denk zelf dat er... als laatste bijkwam, dat ik dat eigenlijk het allerleukste vond. Want voordien was ik veel te beschaamd. Op familiefeesten vroegen mensen altijd, Camille, zing eens voor ons. En ik was altijd zo, nee, nee, ik wil echt niet zingen voor jullie. En daarom was ik ook, denk ik, heel beschaamd tijdens dat optreden hier. Achter mijn piano. Ik vond dat fijn dat ik me even kon verschuilen achter mijn piano. Want ik was zo... vond ik heel eng. Maar dan uiteindelijk is dat... door die Like Me-ervaring wel helemaal opengebloeid tot... oh, ik vind eigenlijk optreden heel fijn.
0: Ja, want ben je van nature verlegen dan?
1: Ja. Ja. Altijd nog steeds.
0: Nog altijd?
1: Ja.
0: Dan kun je dat toch goed verstoppen? Hoor.
1: Is dat?
0: Ja, ik vind dat wel, ja.
1: Ja, in mijn hoofd niet, hoor. In mijn hoofd ben ik dan zo... oh nee, Camille, wat heb je nu weer gezegd? Of wat heb je nu weer gedaan? Of ja. En altijd als ik mensen zie op straat... ik vind het nog altijd maf dat mensen dan zo... mag ik je handtekening of oh, mag ik een foto? Dan denk ik zo... oh, oké. Okay. Ja. Allee.
2: VRT Radio 2. Peter van der Veire en de Zandloper. Dinsdag op Radio Bene.
3: De grootste Franse evergreens.
2: Want ook wij vieren le 14 juillet in de Radio Bene Franse

0: naar het Radio Bene kanaal op VRT Max.
1: Radio Bene Franse 40. Dinsdagmiddag vanaf 1 uur op Radio Bene.
0: Luister via DAB+, VRT Max, je smart speaker en digitale televisie.
2: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door deze zomer hoorcontroles aan te bieden aan iedereen die twijfelt aan zijn gehoor. Onze audiologen checken gratis en volledig vrijblijvend je oren. En jij? Jij krijgt meteen je resultaat en persoonlijk advies mee naar huis. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
3: De genomineerden, die zijn er al.
4: Nu nog de zomerhit.
3: Wie wint VRT Zomerhit?
4: Dat bepaal jij.
3: Stem nu voor jouw favorieten op VRT Max.
4: Het is pas echt zomer met... VRT
5: Zomerhit. Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze barbecueworst of barbecue kaasworst, 1 pak van 400 gram kopen, 1 pak gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
6: Radio 2. Peter van der Veire en de Zandloper.

0: danken aan de Ketternet-reeks Like Me. En toch is er een ander moment dat nog meer heeft betekend voor haar. De dood van haar oma. Een moment dat ze nog niet helemaal verwerkt heeft. We zitten in 2022. Was een belangrijk moment voor jou. Wat zien we dan, Camille?
1: In 2022 zien we heel veel. Ik was toen 21 jaar en dan denk ik was net heel mijn carrière zo wat door de Masked Singer gek. Mm-hmm. En dan deed ik ook videoclips van Geen Tranen Meer Over, In de Regen. Kwam het SOS-album uit. Ja, dat was zo, mijn carrière was echt zo ineens zo in een versnelling of zo. Maar dan op een persoonlijk vlak was het ook een heel heftige switch.
0: Wat gebeurt er dan?
1: Ja, mijn oma die was dus eigenlijk al een tijdje dement. Mm-hmm. En het was toen ook net die coronaperiode geweest. Dus ik kon haar niet bezoeken. En dat zorgde wel echt voor een heel grote switch. Ik kon haar helemaal niet meer zien eigenlijk, waardoor dat ze mij ook niet meer herkenden en zo.
0: We weten waar we zitten, in welk jaar. We gaan de tijd even laten verder lopen. Beschrijf misschien even, wat voor een vrouw was jouw oma?
1: Ja, je kunt dat sowieso niet beschrijven. Zij was de allerliefste vrouw en dat klinkt heel cliché, maar het is ook gewoon oprecht zo. Ik heb ook nog niemand tegengekomen in heel mijn leven die alles geeft, niks terug verwacht en ja, gewoon het hart op de juiste plek heeft helemaal.
0: Maar je zegt zelf van die is beginnen dementeren. Wanneer is dat begonnen, weet je dan?
1: Oeh, wanneer was dat? Ik denk een... Eigenlijk heeft ze niet zo heel lang gedementeerd, want dan is het niet meer zo lang. Ze is heel snel achteruit gegaan gewoon. Mm-hmm. Dus ik denk dat dat een jaar of twee jaar ervoor was. Nee, ik denk een jaar ervoor eigenlijk zelfs. 2021. In de coronaperiode.
0: Ja, want eind augustus 22 is overleden dan?
1: Ja. Dat was... dan... Hoe moet ik dat verwoorden? Hè? Dan komt het leven ineens wel echt op je af als in... Oh, oké, dit is dus ook het leven of zo, zeg maar. Je staat daar niet bij stil. Je doet gewoon je ding altijd en dan gebeurt zoiets en dan denk je, oh.
0: Was dat de eerste keer dat je iemand verloor die zo dicht stond?
1: Ja. Dus dat was wel...
0: Maar als je even terugspoelt, zei je van, ze is beginnen te dementeren. Wanneer had je door van, oh, die weet niet meer wie ik ben?
1: Eigenlijk vlak voordat ze naar het rusthuis ging, ging ik al op bezoek bij mijn oma en opa. En mijn oma en opa waren altijd, hadden nooit ruzie. Allee, natuurlijk, iedereen heeft wel eens ruzie, maar ik kwam daartoe met mijn mama of mijn papa. Ik weet het niet meer hoe, dat is echt een waas. Maar ze hadden heel heftige ruzie en mijn oma wist niet meer wie mijn opa was. En toen dacht ik, maar dan weet ze niet meer wie dat ik ben. En ze verdoezelde dat. Ze zei nooit van, hey Camieke, dat zei ze niet meer. Dus toen dacht ik van, oh, daar valt mijn Frank wel zo van, ah ja, nee. Ze weet niet meer wie dat ik ben, want ze weet ook niet meer wie dat mijn opa is. Want ze zei, er is een indringer in huis en zat dan ruzie aan mijn... ze was gewoon in paniek. En toen moest ik haar kalmeren en toen, niet veel later, is ze naar het woonzorgcentrum gegaan. En dan, vanaf toen wist ik al, ja, ze herkent me niet meer. En toen mochten we niemand meer bezoeken. Dus ja.
0: Hoe was dat voor jou?
1: Ja, dat voelde heel... een beetje onmenselijk. Een soort van realiteit die niet echt lijkt of zo. Van, hè, hoezo? En ik bezoek mijn oma en opa super vaak en dan ineens mag het niet meer. En dan zwaaien we zo vanaf het raam en dan dansten ze wel en zo. En dan dansten we zo. Als ik daar nu over nadenk, dat is heel sneu eigenlijk. Woe, amai.
0: Ja, dat is voor iedereen een onwaarschijnlijk rare periode geweest.
1: Ja. Ja, dat was een heel heftige periode eigenlijk. Want dan gaat je carrière zo goed en dan is het gewoon privé heel helemaal anders. Oh, maar ik moet even een zakdoekje nemen, sorry.
0: Geen probleem.
2: En ik praat er eigenlijk niet zoveel over, omdat ik gewoon heel emotioneel ben. En ik kan dat gewoon niet zo heel goed aan allemaal.
3: Begrijp ik, ja.
2: En dat bedoel ik ook met het leven. Het ziet er gewoon helemaal anders uit of zo. Dat had ik niet gedacht, daar had ik niet op gerekend, zeg maar.
3: Ja, dat echt, want toch nog mensen geweest zijn rondom jou die ook mensen verloren hadden, die erover gesproken hebben, maar
2: ja, dat
3: was voor jou echt...
2: Ja, dat echt.
3: Ja. Kom zo dichtbij.
2: Ja.
3: Want die heeft jou mee opgevoed, of hoe moet ik dat zien?
2: Maar sorry.
3: Oef. Geen probleem.
2: Niet per se mee opgevoed, maar... Want natuurlijk, ik was het meeste van de tijd bij mijn ouders, maar dat was wel een veilige haven. En ik wist ook, elke week kan ik daar naartoe gaan. En als ik eens een ruzietje heb met mijn ouders, dan vergeet ik dat bij mijn oma. En dan hebben we gewoon fun. En het was altijd leuk. En dan mocht ik haar make-up ook altijd doen. Ik weet nog, er was een hoekje in de keuken. En dan had ze daar zo haar make-up, haar lipstick en haar blush en zo. En dan mocht ik altijd make-up bij haar opdoen. En ik vond dat gewoon heel leuk.
3: Trotse vrouw.
2: Ja. Ja, ze was super. Ze vond dat heel leuk. Ze ging ook altijd naar de kapper en zo. En misschien vandaar dat ik van mijn tomboy era naar dit era ben gegaan. Om haar te eren.
3: Heel mooi. Ze heeft nog meegekregen dat jij aan het schitteren was bij Like Me en zo.
2: Nee. Allee, als in, ze was wel fan van wat er gebeurde. En de tv stond altijd aan en ze zei altijd... Oh, dat meisje met het gele rokje. Amai, zeg, ze kan dansen. En dat was ik dan. En dan dacht ik... Ja, hè, oma. Zo, dat is een toffe, hè.
3: Ja, ons heeft dat dan toch meegekregen. Dat is wel mooi natuurlijk.
2: Ja.
3: Toch nog even over Like Me, want met Like Me is ook zoveel veranderd.
2: Ja.
3: Wanneer ben jij erbij gekomen? Was dat auditie? Hebben ze jou gevraagd?
2: Ik had me ingeschreven op In The Picture. En,
3: dat is een soort castingbureau, hè?
2: Ja, een soort castingbureau. Mm-hmm. En ik kreeg daar een melding van. En ik dacht, oh, een musicalreeks, leuk. Dat is met zingen, dansen en acteren. Dus ik dacht, dat vind ik allemaal wel leuk. Heb ik mij ingeschreven. Was het dan ofwel ik, ofwel een Hollandse musicalster... Uiteindelijk, dus we waren allemaal rondes. Dus ik was tot de laatste ronde geraakt. En dan hebben ze haar gekozen. En ik dacht, ah, doe me. Dat vind ik jammer. Maar dan dacht ik, ik ga me gewoon in dat productiehuis zelf, want die deden musicalopleidingen toen, op dat moment. En dan dacht ik, ik ga me daar gewoon voor inschrijven. Dan deed ik die musicalopleiding en dan uiteindelijk hoorde ik zo in de wandelgangen, ah, er wordt opnieuw, er komt een rol vrij, want de reeks is verkocht aan Catnet en ze doen opnieuw castings. En ik dacht, wow.
3: Voor hetzelfde programma?
2: Ja, het programma was dan nog helemaal niet verkocht aan Catnet. Maar dan, ik denk, daar ging een jaar over. En dan werd het programma dus, ging het programma naar Catnet. En was het heel definitief. Dus het was ook helemaal niet definitief toen de allereerste auditieronde, zeg maar. En dan hoorde ik zo in de wandelgangen, oké, er komt opnieuw een auditieronde. En ik dacht, ja, ik ga mij gewoon terug opnieuw inschrijven. Blijkt exact voor diezelfde rol. Dus ik dacht, ja... Ik ga gewoon opnieuw auditie doen. En ik weet nog dat er toen werd gezegd tegen mij van... Ja, maar Camille, we weten wat je kunt. Het is eigenlijk oké, we weten dat het goed is. Maar dat het niet is wat we zoeken. En toen heb ik gewoon gezegd, nee. Fuck it. Puut. Ik ga gewoon toch auditie doen. Ja, en dan ben ik het uiteindelijk toch geworden. Heb ik gewerkt aan een werkpuntje, zoals ze zeiden in de mails. En dan heb ik gewoon gestreden.
3: Ja, want dat is wel pittig. Je zegt net van, hey, met je vader muziek opgenomen, dan ben je lessen gaan volgen. Dat verlegen meisje, dat blijft dan toch op een bepaald moment doorgaan.
2: Ja.
3: En die haalt het ook.
2: Ja. Ja.
3: Hoe trots ben je dan op jezelf?
2: Ja, toch wel heel trots. Ja, dat was wel zo een moment dat ik dacht van, dit is eindelijk mijn droom die zo wat uitkomt, ja.

0: zonder Like Me stond Camille niet waar ze nu staat. Ze heeft daar keihard voor gewerkt en is heel veel dingen blijven combineren. Maar hoe moet dat zijn als je als 17-jarige die ene telefoon krijgt en hoort dat jij de hoofdrol hebt? Want weet je nog het moment dat ze bellen of was dat via mail of ging dat?
1: Oh, dat was bellen en ik was in mijn kamer toen op dat moment. En toen, ja, zeiden ze aan de telefoon, Camille, je hebt de rol. En ik was gewoon zo, oh my god. Maar weet je wat het gekke was? Ik voelde wel al heel de tijd zo van, ik heb alles gegeven, ik heb alles gedaan voor de rol. Ik heb zoveel mogelijk puntjes dat ze hebben gezegd proberen aan te passen. Want ik had toen ook die West-Vlaamse tongval en zo. Dus ik heb echt heel hard gewerkt en ik wist wel zo van, meer kan ik niet doen. Als het nu niet is, dan kijk, weet je, dan is het gewoon echt niet wat ze zoeken of zo. Dus ik was wel zo van, ik heb het ook wel verdiend of zo. Allee, als in zo van, ik weet wel zo van, ik heb er echt hard voor gewerkt.
0: Nog altijd, hè?
1: Ja.
0: Want hoe oud was je toen?
1: 16 jaar en ik werd net 17, denk ik.
0: Ja. Wat deed je dan met school?
1: Ja, dat was wel moeilijker. Ik weet bijvoorbeeld, dan moest ik maandag was school tot 4, moesten we naar Antwerpen rijden en eigenlijk kwam ik pas terug thuis om 12:01 s'nachts en dan moest ik terug de dinsdag om 6:00 morgens op de trein zitten, bij wijze van spreken. Dus ik had niet veel slaap, maar ik herinner mij niet dat ik super moe was, omdat ik zoveel adrenaline had, omdat ik dacht van yes, dit is mijn droom en ik wil er alles voor doen gewoon.
0: Je deed dat gewoon, geen spijt van?
1: Nee.
0: Nee, want uiteindelijk, die eerste, ik weet, jouw eerste rol, zeg maar, was een beetje bitchy, zeg maar. Hè? Ook een beetje fake-zig.
1: Ja, een beetje.
0: De eerste versie
1: heel
0: was
1: erg, ja. Ja. Ja, mijn rol was echt een bitch.
0: Was je daar tevreden mee? Ja.
1: Maar het ding was, ik had geen andere rol willen spelen, omdat die rol kreeg de hoge hakken en kreeg een hele metamorfose. Ik mocht mijn haar gaan kleuren en zo elke maand. En ik dacht, wow, wat is dit? Superveel make-up. En ik dacht, oh my, dat is iets wat totaal niet bij mij paste toen. Snapte? Ik was toen nog een tomboy of zo. Dus ik was niet zo, ik was gewoon zo, wat gebeurt er allemaal? Wow, wat is dit? Ik kreeg extensions in mijn haar. Ik kreeg alle hele moeilijke nummers, want de bitch moet dan altijd heel hard uithalen en ook zo
0: heel
1: kwaad zijn.
0: Ja,
1: heel
0: ja.
1: Hoog. Ja. En ik vond dat gewoon superleuk.
0: Ja.
1: Ja, ik vond dat echt heel leuk om te spelen.
0: Dat betekent wel, je zegt, je was 16, bijna 17. Ja, jouw jeugd, dat is er niet geweest.
1: Nee, dat is er ook gewoon niet geweest. Maar ik heb daar echt geen spijt van. Ik had niks liever willen doen dan op de set staan en dan optreden. Ik had het zo jammer gevonden als ik gewoon uit was gegaan en dat allemaal niet had mogen beleven, want dit is gewoon een once in a lifetime en er zijn niet veel mensen die zoiets ooit mogen meemaken. Dat is gewoon heel graaf.
0: Een enorme discipline geweest, toch?
1: Dat wel. Het was heel veel hard werken. En ik weet nog dat ik naar school ging, dus ik moest altijd van het station naar school wandelen. En ik had hakken gekocht, omdat ik helemaal, ja, ik kon niet echt op hakken wandelen. Als in, ik deed dat af en toe met mijn mama haar hakken, maar ik had geen hakken in mijn kast. En dat doet heel veel pijn. Ik weet niet, de mannen hier onder ons, die ervaren die pijn niet. Dat is echt een next level pijn. Dat is alsof je op blauwe plekken loopt heel de tijd.
0: Waarom doe je het dan?
1: Ja, ik moest het doen voor de rol. En ik wou zo goed mogelijk die rol vertolken. En ik wou gewoon zo goed mogelijk op die hakken kunnen wandelen. Ik moest dansen, ik moest er alles op doen bij Like Me. Dus ik ging gewoon elke dag van station naar school, heel de schooldag, terug, altijd op hakken. Ja.
0: Om je te oefenen?
1: Om te oefenen, ja. Zodat ik op de set zelf niet ja.
0: En vind je het intussen leuk om op hakken te lopen?
1: Ik doe het niet meer nu. Alleen voor mijn shows, maar ik denk dat mijn voet een beetje vervormd is nu daarin of zo. Want ik ervaar de pijn niet meer als ik op mijn hakken dans tijdens mijn shows.
0: Extra eelt.
1: Ja, ik heb eelt voor het leven ontwikkeld.
0: Maar je was daar net aan het opzommen, want wat je allemaal gedaan hebt, de Sportpaleisje, Lotte Arena, noem maar op. Milo, was een heel heftige periode. Toch? Het was toch heel zwaar om te draaien.
1: Dat was heel zwaar. En dat heb ik ook heel hard onderschat. Omdat ik dus het zo gewoon ben van hard te werken. Dat ik denk van, ah jongens, ik kan dat hier wel aan. Kom op.
0: Mag je dat eens concreet? Wat was dat? Hoe zwaar was dat?
1: Ja, dat was dus 5 op 7 draaien. En in het weekend had ik dan bijvoorbeeld shows. Dus ik had eigenlijk geen vrije tijd. En als in mijn vrije tijd bedoel ik dan ook niet 's avonds. Ik kon niet... Een draaidag was van 6 uur 's morgens tot 6 uur 's avonds als we niet uitliepen. Soms liepen we uit tot 7 uur. Soms zelfs tot 8 uur. Dus ik kwam gewoon thuis. Dat was een routine. Ik kwam thuis, eten, slapen. Opstaan, teksten leren. Ik denk de meeste scènes op een dag waren 25 scènes. En normaal... Allee, om gigantisch. De mensen een idee te geven, dat is normaal op een dag. Bijvoorbeeld bij Like Me waren dat 6 scènes of zo, max 3.
0: Dat was al een behoorlijke
1: En dat is al pittig. Ja. Dus ja.
0: Maar word je dan lastig?
1: Ik heb heel veel gehuild hoor, die periode. Ja, ik gewoon omdat ik oververmoeid was, denk ik. Dus alle huilscènes in Milo, die kwamen heel spontaan. Dat was lekker leuk. Dat was gewoon een one-taker en we konden doorgaan. ik weet niet. Ik heb dat ook beleefd in een Waas. Ik weet daar eigenlijk niet meer zo heel veel van. Omdat dat zodanig... Ja, dat was heel pittig. Dat was gewoon heel pittig. En dan weet ik nog, dan moest ik die Sportpaleis-show combineren met Milo. Want dat was in die telenovelle-periode. En ik vind dat zelf soms wel jammer, omdat ik dan precies het gevoel heb dat ik niet helemaal heb genoten van alles. Omdat alles zodanig snel gaat en ik gewoon geen tijd heb om te beseffen wat er gebeurt.
0: Maar dat is dan het ding ook. Hè? Je zegt daarnet, met de dood van je grootmoeder sta je dan stil bij het leven. Hoe snel het allemaal gaat.
1: Ja.
0: Maar je blijft die dingen wel combineren.
1: Ja. Ja, dus dat is gewoon soms heel lastig. En ik denk in de Milo-periode heb ik nog... ik dacht echt meerdere keren in een dag aan mijn oma. Omdat ik ook gewoon dacht van, oh, kom op Camille. En je moet plezier hebben en je moet genieten van alles. En dat, ja, dat gaat niet omdat je dus zodanig hard aan het werk bent. Dus dat was zo even een besefmomentje. En dan nu met Circus Camille was ik wel zo van, dit is wel echt heel fijn. Dus nu ben ik echt al aan het genieten.
0: Was dat de eerste keer dat je merkte van... Ja, ben thuisgekomen?
1: Ik denk het wel. Omdat ik echt terug alles kon combineren. Zingen, acteren, dansen. En dan nu die luchtacrobatie dat er dan ook bij is gekomen. Maar ik merkte gewoon dat ik het meeste thuis hoor op een podium.
2: VRT Radio 2. Peter van de Veire en de Zandloper.

0: Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
1: Hoe dat?
0: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
1: Oh, cool.
0: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
2: Mini Europa is open. Profiteer van de vakantie en ontdek alle nieuwigheden en interactieve animaties.

0: Camille doet veel, heel veel. En dat doet ze samen met haar vriend waar ze intussen al 4 jaar mee samen is. En die vriend staat daarbij als ze haar luchtacrobatie doet in Circus Camille in Oostende. Iets waar ze intens van geniet. Zo intens dat er ook een winterversie komt.
1: Dus nu doen we zomercircus. En dan is het voorbereiden, muziek schrijven, ook nieuwe muziek schrijven en voorbereiden voor wintercircus. Dus dat... Het is niet een telenovelle en een wintercircus, zeg maar.
2: Nee, want daarnet zei ook van dat acteren heftig, maar zou je het nog willen doen?
1: Ik zou zeker nog willen acteren, maar ik denk dat ik enkel zou willen acteren als het een rol is die mij echt terug dat gevoel geeft van Like Me. Terug een heel uitdagende rol, waarmee ik even iets anders kan laten zien van mezelf. Want in Milo speelde ik heel erg... mijn jongere zelf. En dat was ook de bedoeling. Hè. Dat was ook de bedoeling om de vroegere Camille, letterlijk mijn bijnaam Milo van in school, om die te spelen. Maar ik merk gewoon dat ik het zelf, die bitchrol bijvoorbeeld in Like Me, vond ik zo, dat gaf me echt energie. Dus ja, ik denk enkel nog acteerrollen die me echt even...
2: Maar die zijn er nog niet op dit moment.
1: Nee.
2: Ja. En vraag, je bent heel hard bezig, heel veel aan het werken. Heb je nog tijd voor vrienden bijvoorbeeld?
1: Nee.
2: Buiten de media?
1: Nee. Ja, dat is gewoon kort gezegd nee. Ik heb geen tijd in mijn agenda, gewoon niet. En ja, dat is nu hoe het is. Hè. Ik heb daar zelf voor gekozen. En ik denk, op een bepaald moment in mijn carrière gaat daar wel tijd voor zijn. Als ik het even iets rustiger aan wil doen. Want ik heb wel vrienden, maar daar werk ik mee. Dus dat is heel fijn, want ik zie die gewoon als ik werk. Want ik werk heel veel, dus dat is fijn. Maar ja, naast werken slaap ik gewoon.
2: Ja, je gaat vroeg slapen, hè?
1: Ja.
2: Dat is gewoon.
1: Ja, maar dat is wel echt nodig, want anders is het wel echt heel pittig.
2: Ja. Er zijn heel veel meisjes, misschien vrouwen ook zelfs, die naar je opkijken. Ben je daarmee bezig? Besef je dat?
1: Ik besef dat nu wel meer. En ik denk dat dus vooral komt door het circus. Want ik had daar één heel persoonlijk nummer in het circusalbum. Ik werk eraan en ik zag gewoon dat dat heel persoonlijk binnenkwam bij het publiek. En omdat ik dus zo dicht ook zat in die tent bij iedereen, kon ik echt gewoon iedereen zijn energie en de vibe voelen. En daarom heb ik dus nu op het nieuwe album 9 Levens ook een nummer geschreven, Blijf Zoals Je Bent. Omdat ik merk dat mijn fans daar echt een boodschap aan hebben. En doordat ik merk dat ik dus wel degelijk een soort van rolmodel ben, wil ik dan net een boodschap geven aan iedereen die voor mij ook heel persoonlijk is.
2: Ja. Welke verhalen krijg je dan binnen van die fans?
1: Ja, heel veel meisjes die onzeker zijn, of bijvoorbeeld moeders die zeggen van mijn dochter was super onzeker, maar doordat ze jou ziet op het podium, zegt ze, ik kan dat ook. Dus dat vind ik de allermooiste verhalen dat ik hoor. En dan denk ik, het is heel belangrijk om te laten zien dat in mijn zelfzekerheid ik ook onzekerheden heb. En dat laat ik dan zien in mijn muziek, of dat vertel ik dan in mijn muziek.
2: Want effectief, je zegt daarnet ook van, ik ben eigenlijk een onzekere iemand, maar dan, ja, al die fans die willen allemaal een stukje van jou. Hoe voelt dat dan?
1: Ja, ik vind het gewoon heel leuk om te zien dat ik mensen gelukkig kan maken. En een glimlach kan toveren op hun gezicht, dat vind ik wel gewoon heel leuk. Voilà.
2: Hoe belangrijk is Dino in jouw leven?
1: Heel belangrijk, ja.
2: Is jouw vriend?
1: Ik denk dat ik sowieso geen relatie zou kunnen hebben als ik er niet 24 op 24 bij ben, omdat ik die anders gewoon niet zou zien. Die persoon. Dus het is heel handig dat Dino en ik ook samenwerken. Want anders zou ik hem gewoon niet zien. En dan lijkt het alsof je geen relatie hebt, denk ik. Dus het is heel handig. En ik denk dat ik heel veel dingen niet zou kunnen doen als Dino er niet was. Omdat het dan gewoon... Het is menselijk onmogelijk om dan naar alles te rijden en je eten te voorzien en dan bezig te zijn met dansrepetitie en circusles en lol.
2: Klinkt nu wel heel praktisch.
1: Ja, er is ook liefde. Ja,
2: maar waarom is hij de man van uw leven?
1: Oh my god, dat is...
2: Hoe lang zijn jullie samen?
1: 4 jaar, denk ik. 3 jaar, 4 jaar? Ja. 4 jaar.
2: Kun je daar iets aan opmaken, hè? Ja.
1: Ja. Goh, waarom? Omdat hij gewoon mijn beste vriend is. En omdat ik... Hij weet alles over mij. Ik kan mezelf helemaal zijn bij hem.
2: Als er dan toch discussies zijn, waarover gaan die dan?
1: denk over dat ik niet zo onzeker moet zijn. Hij ziet mij heel vaak heel kwetsbaar. Ik huil ook af en toe een keer. En dan zegt hij zo van, allee Camille, je moet helemaal niet zo onzeker zijn of ja, whatever.
2: Ja.
1: Daar gewoon over.
2: Heel mooi. Wat het ding ook is, jij zingt, werkt, acteert, maakt dingen voor soms hele jonge kinderen. Hoe lang zie je dit doen, wat je nu aan het doen bent?
1: Ja, weet je wat het ding is? Ik maak dus eigenlijk gewoon muziek dat ik leuk vind.
2: Mm-hmm.
1: Dus het is nooit echt gericht op het jonge publiek, zeg maar. Dus ik denk dat ik gewoon altijd ga blijven doen wat ik leuk vind. En dat kan zijn dat dat op een bepaald moment wel iets ruiger wordt of zo, bij wijze van spreken. Maar ik ga altijd wel pop blijven maken, omdat dat gewoon in mijn hart zit. Ik hou van popmuziek. Ik ga, denk ik, ik zie mezelf geen jazzplaat maken of zo.
2: Waarom niet? Lady Gaga heeft ook gedaan.
1: Ja, omdat dat gewoon niet bij mij ligt. En ik vind dat heel graaf. Ik vind dat heel mooi, jazzmuziek. Maar dat zit niet in mij of zo. Dus die popmuziek zal wel altijd een key zijn, denk ik.
2: En altijd Nederlandstalig?
1: Dat zal waarschijnlijk ook wel variëren. Ja, ik hou van Engelse muziek.
2: Mm-hmm.
1: En ik zong voor Like Me alleen maar Engelse muziek. Ik luisterde alleen maar Engelse muziek.
2: Ja, want als we helemaal naar het begin gaan, het stukje dat ik liet zien was in het Engels ook. Hè?
1: Ja, omdat ik ook gewoon altijd... Ik schreef ook met mijn papa, heel in het begin schreef ik dan even Nederlands, omdat dat je moedertaal is. Maar dan uiteindelijk zijn we ook geswitcht samen met mijn papa naar Engelse muziek. Maar mm-hmm. toen was ik 10 jaar of zo. Dus ja, Engelse muziek is wel iets wat ik sowieso wil ontdekken nog. Ik ben nu ook, ik schrijf altijd ook op mijn kamer alleen muziek en dat is ook in het Engels. Dus ja, wie weet komt dat ooit wel.
2: Wil je nog naar Duitsland?
1: Ik wil naar Duitsland met Engelse muziek. Ja, maar ik
2: het
1: Duits spreken en Duitse muziek, mannetjes, dat gaat niet. Je kunt niet de Duitse taal beheersen en hier wonen. Dat gaat niet. Je moet echt naar daar verhuizen. Je moet dat elke dag spreken. En dan kun je echt een Duits sprekende...
2: Ja, want je hebt er even van geproefd, hè?
1: Ja. En dat vond ik heel leuk. Dat was heel leuk, een heel leuk experimentje. Maar ik merkte gewoon... Ja, je moet daar zijn om je single te promoten. En ik ben daar niet. Ik ben hier. En ik vind Vlaanderen sowieso mijn prioriteit. Dus ik wou dit gewoon... Ja.
2: Maar verhuizen naar Duitsland zit er niet in?
1: Nee. Ik vind Vlaanderen heel leuk.
2: Nog altijd.
1: Ja.
2: Je mag eens dromen, Camille. Over 20 jaar, waar sta je?
1: Over 20 jaar zou ik graag Engelse muziek uitgebracht hebben. En zou ik graag... Maar dat zijn mijn grootste dromen, hè. Internationaal een tour hebben gedaan.
2: En privé?
1: Dat weet ik eigenlijk nog niet echt, privé. Ik vind dat zo moeilijk. Ik verander ook elke dag. Soms wil ik een kind, soms wil ik geen kind. Snap je? Ik weet dat niet.
2: Allemaal licht, hè?
1: Ik weet dat niet. Ik weet niet. Privé, dan denk ik dat ik meer tijd heb gemaakt voor vrienden. En dat ik een barbecue ben aan het houden in mijn huis met mijn vriend en mijn vrienden. Voilà.
2: Intussen is jouw leven even voorbij. De zandloper is doorgelopen.
1: Okay.
2: Dus dankjewel, Camille Dont.
1: Jij bedankt.
0: Wil je het verhaal van Camille opnieuw horen of de andere gesprekken bij De Zandloper? Dan zit je goed bij VRT Max. En vanavond kun je kijken naar het volledige gesprek bij ons op VRT 1 na het journaal Laat. Volgende keer loopt De Zandloper met ex-voetballer Wesley Sonck.

0: zal neer zullen duizend slonder meer rond je noren vindt. Maar als er één zal is dat je niet meer missen, dan zijn de zullen bij meubelen wij niet. Maar vindt zo'n kwaliteit tegen zo'n prijs dan niet te geloven. Voor echte kwaliteit zullen. Maar hoe beter direct nog wenen? Zeg dat ik het gezegd heb.
1: Bij meubelen doe je de beste zaak.
2: Kom langs, doe je voordeel en geniet van weinig kwaliteit aan een zondeprijs. Kijk op wijnen.be.
3: Shoppen bij moleculen in Vechten, dat is zoals...
4: Dubbel zoveel plezier, voor maat en aft zoveel moeite.
3: Wacht, hè, dubbel...
4: Er zijn soldekortingen.
5: Jij wil de schoonste kortingen? Wij hebben super solden. Nu een Samsung 11 kilo energiezuinige wasmachine voor €499 na cashback. Spaar ook zelf energie, met levering en installatie aan huis. Mediamarkt.

0: meubeldromen waar te maken. Profiteer van de extra verlaagde prijzen.
1: Megasolde bij Meubili. Op de collectie outdoor en indoor meubelen. Van trendy terras tot complete woonkamer in jouw smaak. Het begint bij de megasolde van Meubili winkels Knokke. Meubili. Living beautifully. Guided personally.
2: Op onze nationale feestdag 21 juli schrijven we samen geschiedenis in Nieuwpoort. Dune Hotel organiseert een spectaculaire recordpoging. De langste ontbijttafel van België. Schuif mee aan voor een heerlijk ontbijt met fun cooking, zomerse sfeer, optredens, fanfares en DJ-sets. De langste ontbijttafel van België op 21 juli in Nieuwpoort. Schrijf je vandaag nog in via de langste ontbijttafel. Bijtafel.be.
1: Bij Woonboulevard in Oostende zijn er nu solden en tal van promoties. Spiksplinternieuwe meubelen met een fikse korting en eindereekse tegen weggeefprijzen. En uiteraard leggen we onze klanten naar goede gewoonte extra in de watten. Woonboulevard Oostende. Tot eind deze maand solden in de vier winkels. Het zijn solden bij McCarthy Glen Roubaix. Kom voor de grootste merken met kortingen tot min 70%. Blijf voor de unieke shopbeleving. Sandro, Petit Bateau, Le Creuset, Zadiguet Voltaire. Jouw favoriete merken wachten op jou. McCarthy Glen Roubaix. De soldenbestemming net over de grens. Solden van 24 juni tot 21 juli op geselecteerde artikelen in de deelnemende winkels. McCarthy Glen Roubaix. Elke zondag open.
3: Wonen en slapen, ja, dat is een verschil van dag en nacht en voor iedereen anders.
4: Wonen en slapen en solden. Een verschil in prijs en gewoon voor iedereen. Profiteer tijdens de solden bij Meubelen de Grave van megakortingen en promoties op de mooiste meubelen van topmerken. Breng dus zeker een bezoek aan onze woon- en slaapwinkel in Oedelum. En laat je alvast inspireren op meubelendegraven.be. Meubelen de Grave. Anders wonen, anders slapen. Ook open op zondag.
5: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met onze grote voorraad is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen? Of bezoekt u een van onze winkels in West-Vlaanderen? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
1: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.

0: Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. In het zuiden van Spanje mogen zo'n 600 van de bijna 1500 geëvacueerden van de bosbranden terug naar huis. De brandweer is erin geslaagd een deel van de brand onder controle te krijgen. Stijn Verkruijsen vertelt wie naar huis mag.
1: De mensen die in een deel van Los Gallardos wonen en een paar andere dorpen in de regio waar gisteren een hele dag intensief is geblust, hebben we zelf gezien. De brandweer kon die brand gisteren eindelijk eens bestrijden in plaats van zich alleen maar te verdedigen tegen de opkomende vlammen. En dat komt door de betere weersomstandigheden, een hogere vochtigheidsgraad en minder wind. En de brandweer had trouwens nog goed nieuws. Na een inspectie bleek dat de grote meerderheid van de huizen in het hele rampgebied aan de vlammen ontsnapt zou zijn. Voor de inwoners van het zwaarst getroffen gebied, en dat is dan vooral Bedar, waar ook alle doden vielen en waar de meeste Belgen wonen, daar blijft het voorlopig afwachten of die vandaag naar huis kunnen en hoe groot de schade aan hun huizen is.
0: De Britse politie heeft een nieuwe verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op oud-parlementslid Anne Willicombe. Het gaat om een Britse man van 28. Eerder was een andere verdachte vrijgelaten. De vrouw van 78 werd donderdag dood aangetroffen in haar huis. Ze was nog staatssecretaris voor de Conservatieven en Europarlementslid. De politie wil nog niets kwijt over een mogelijk motief voor de moord. In de Verenigde Staten is de Republikeinse senator Lindsey Graham plots overleden. Hij werd 71. Graham was meer dan 20 jaar senator voor de Amerikaanse staat South Carolina. Hij was een grote steun voor de Amerikaanse president Donald Trump, maar hij durfde ook kritiek uiten. Hij was ook een grote voorstander van Amerikaanse steun aan Oekraïne in de oorlog met Rusland en was nog maar net terug van een reis naar Oekraïne waarbij hij president Zelensky ontmoette. En Argentinië en Engeland gaan door op het WK voetbal. Argentinië won met 3-1 van Zwitserland na verlengingen. Engeland haalde het van Noorwegen met 1-2 ook na verlengingen, vertelt Sporza-collega Olivier de Wilde.
2: Twee keer verlengingen, twee keer de favoriet die door is. Engeland kwam tegen Noorwegen nogthans verdiend op achterstand. Maar Jude Bellingham in de reguliere speeltijd en dan ook nog eens in de verlengingen

0: ook zijn land door het moeras. Ook voor Argentinië geen gemakkelijke kwartfinale. De Zwitsers hadden het defensief goed voor elkaar, al kwamen ze vrij vroeg op achterstand. Na de rust kwam de Zwitserse gelijkmaker, maar ook de erg discutabele rode kaart voor Zwitserse spits Embolo. Argentinië probeerde de klus dan te klaren voor de verlengingen, maar pas in de 112e minuut nam Julian Alvarez op oogstrelende manier de twijfel weg. Het werd nog 3-1 zelfs.
1: De vier halve finalisten van het WK zijn nu bekend. Frankrijk, Spanje, Engeland en Argentinië, dat dus voor de tweede keer op een rij wereldkampioen kan worden. Het is zonnig met af en toe wat sluierwolken bij temperaturen tot 33 graden. Ook morgen zonnig, dan halen we lokaal 31 graden. Meer op vrtnieuws.be.
2: Nu is alles nog rustig op de weg. Straks zal het misschien wel wat anders zijn.

0: Kickstart.
1: Carolien de Bekker.
2: En goedemorgen. Radio 2 Kickstart is van start gegaan. Dat betekent dat je platen mag aanvragen. En ook enkel en alleen voor jezelf. Wat je maar wil. Of voor iemand anders. Stuur het door via de Radio 2-app.

Katy Perry, I Kissed a Girl. Ah, heerlijk weertje hier in Blankenbergen. Voorlopig nog alles rustig op de dijk. Iedereen geniet hier precies van een croissantje en een koffiekoek. Maar straks barst het hier los. Waar je ook zit, maakt niet uit. Vraag hier een plaat aan, want dit is Radio 2 Kickstart nog tot 1 uur. Van welke plaat word jij blij? Welke plaat wil je horen en waarom? Stuur het gewoon even door via de Radio 2-app of via VRT Max. Even doorklikken naar Radio 2. Daar kan je ons vinden. Berichtje sturen via de chat. Dit is Bruno Mars en I Just Might.

Bruno Mars and I Just Might. Dat was nu eens één plaat die enkel en alleen van mij kwam. De rest komt allemaal van jullie. En de eerste die mij stuurde was Hilde Jakkers uit Membrugge. En Hilde die heeft gisteren De Longen uit haar lijf gezongen. Die had een gezellige meezingavond in Tongeren. En ze zegt, ik wil graag lieve groetjes doen aan mijn toffe vriendinnen die altijd voor mij klaarstaan. En daarom graag het nummer... Hoempapa, hoempapa. Noordkaap en ik hou van u. Met groeten uit Limburg.

Een kus voor de vriendinnen van Hilde, waar ze heel veel van houdt. Oh, deze komt van Linda Jannes uit Waregem. Die heeft net haar zus, die een beperking heeft, afgezet bij de andere zussen. En ze zegt, nu kan ik vertrekken met mijn man naar Spanje. En ik zou heel graag mijn man willen bedanken voor de zorg voor mijn zus. En het altijd verwennen van mij door allerlei klusjes in huis te doen. Deze plaat is voor hem. Alane.

0: Heerlijk toch, hè? Als je mantelzorger bent en je hebt zussen en een partner die even de zorg uit je handen nemen. Je zou voor minder een plaat aanvragen. Dit is Radio 2 Kickstart. Nog tot 1 uur vanmiddag. Hier vraag je platen aan voor jezelf of voor een ander via de Radio 2-app.
1: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze barbecueworst of barbecue kaasworst, 1 pak van 400 gram kopen, 1 pak gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
2: Ze zijn terug.
3: Ken je tekstje nog?
4: Natuurlijk kijken we tekstje nog.
2: Met een gloednieuwe zomershow vol humor.
3: Ik hoop dat je het beter kent dan ik.
2: Nieuwe zomerse muziek. En vooral veel Gert en James. Tickets in info. Zomershow.live. In samenwerking met Radio 2.

Matthias Vergels en Marlijne, de zomer is keihard daar. En hier kan je allerlei platen aanvragen om andere mensen of jezelf blij te maken. Sarah Bakeland die heeft dat gedaan. Die is ten eerste al fan van Matthias Vergels. En ze zegt bedankt Matthias om er voor alle fans te zijn. Maar ze heeft ook een vriend, Juri. En die is heel grote fan van Matthias. En Sarah zegt hij verdient die plaat ook, want hij staat op werkvlak. Maar ook daarnaast altijd voor iedereen klaar. Dus bedankt Juri met deze plaat van Matthias. Ik zei het daarnet al, hè. Je mag ook gewoon een plaats schaamteloos voor jezelf aanvragen. Zelfliefde is de hoogste vorm van liefde, denk ik. Philip van den Velde uit Wichelen, die wil graag Mylène Farmer horen, want hij ligt in het ziekenhuis na een zware operatie. Veel beterschap, hè, Philip.

Philippe van der Velde uit Wichelen. Die had een kleine opkikker nodig. Er wacht hem nog een zware revalidatie. Dat is niet plezant, hè, in de zomer. Ik hoop dat je al niet meer in het ziekenhuis ligt, Philippe. Want amai, dat is ook ze weten daar, hè. Als er één artiest is die heel vaak wordt aangevraagd om welgekende reden, dan is het wel Margriet Hermans.

0: Shakira en Dai Dai, aangevraagd door Karine Krauwels uit Antwerpen. Voor de Rode Duivels, omdat ze de eerste en de enige ploeg waren die een doelpunt hebben gescoord tegen Spanje. Ah, si, maar dat is echt zo. Om trots op te zijn. De platen die hier aangevraagd worden zijn ofwel voor jezelf of voor iemand anders. Alles is welkom en het wordt er alleen maar zonniger op, dus blijf hangen.
1: Beste luisteraar, zie jij de bomen al door het energiebos?
2: Nee, en niemand die echt kan adviseren.
1: Jawel, Enagreen biedt advies, analyse en oplossingen om je verbruik te optimaliseren.
2: Oké. Okay.
1: Bespaar tot 85% op je energiekosten met Enagreen. Surf naar enagreen.com en ontdek onze slimme batterijen. Enagreen. Energie-rebellie.

0: Ingrid Humblet uit Tiene wil met een plaat haar hele familie de groeten doen. Haar vrienden en ook haar man. Let op de volgorde. Nee, het zal wel toeval zijn. Walking on Sunshine van Katrina and the Waves. Heel wat platen worden hier aangevraagd via de Radio 2-app of via Radio 2 op VRT Max. Dan kan je via chat ook een bericht naar ons sturen. Helemaal gratis. We proberen alle platen bij te houden, maar man, het is veel. En het zijn goede platen ook. Bert Hermans uit Aalst, een goedemorgen.
1: Goedemorgen, dag Carolien.
0: Jij bent al vroeg wakker, zeg?
1: Ik ben vroeg wakker, ik ben heel vroeg wakker. Ik stond deze morgen om 8:30 al op 's avond bij onze dochter en haar echtgenoot. Die hangen momenteel in de lucht voor 9 uur te vliegen. Die zijn op weg naar Canada voor 3 weken.
0: Wat gelukszakken, dat is echt. En de, ja, papa, de papa kon taxichauffeur zijn.
1: De papa is taxichauffeur.
0: Ik snap het. Hey, dat doen ouders voor hun kinderen. Hè? Allee, als alles goed gaat tenminste. Ja. Ja. Ga je ze missen? Of is het een plaat om jezelf te troosten?
1: Ik ga ze wel missen. Ik ga ze wel missen, want het is feitelijk de meeste keer dat ze zo lang weg is. 3 weken. Ze heeft al verder geweest. Ze heeft al naar Bali geweest. Naar Afrika is ze al geweest.
0: Oké.
1: Okay. Naar Amerika. Maar nooit voor 3 weken, Carolien. Dat niet.
0: Ah ja, ja. Dat is even op de tanden bijten, hè Bert. Ik snap dat. Maar weet je, tegenwoordig hebben we smartphones. Vroeger dan belde je zo om de 2 weken eens met een collect call naar je ouders. Je ouders mochten dat dan betalen. Of je stuurde van ver eens een fax of zo. Zo'n dingen. Nu is dat wat, toch?
1: Inderdaad, en alles kan via Messenger ook nog, hè.
0: Ah, voilà.
1: Dus ja.
0: Hey, jullie laten elkaar niet gerusten. Laat dat kind eens even met vakantie gaan, zeg. Bert, ik mag Lilian Saint-Pierre voor jou draaien. Is Soldiers of Love goed voor jou?
1: Dat is heel goed voor ons.
0: Allee, vooruit, go! Allee, go, zeg ik, super. En er start niks. Go! Ja, voilà. Bert, overleef deze 3 weken. En geniet van de zon.
1: Ik ga dat proberen. Okay. Bedankt, Caroline.
0: Graag gedaan, ciao.
1: Dank je wel, tot later. Dag.
0: Lilian Saint-Pierre, Soldiers of Love.

Lilian Saint-Pierre. Er zijn heel wat mensen die op weg zijn ofwel naar Zaventem, maar ook die onderweg zijn naar het zuiden. En die willen dan natuurlijk graag een plaat dat daarbij past. Annie Velvecchietto? Ik weet niet hoe ik het uitspreek. Uit Ieper, die is op weg naar Italië. In goed gezelschap van Radio 2 stuurt ze. En ze vraagt een nummer dat er een klein beetje bij past. Van Toto Cotinho. En ik ben daar zo blij mee. Dat is 100 jaar geleden dat ik dat nog heb gehoord.

0: un italiano vero.
1: Toch echt een geweldig nummer om Italiaans op te leren, hè? L'Italiano, Toto Cotinho. Ik zei het, je mag een plaat aanvragen voor jezelf. Dat is wat Christel van der Talen uit Capelle op den Bosch deed. Zij wil Pomelien horen.
2: Ik heb zand in mijn zakken en wind in mijn haar. De hoop die ik had hangt goed aan elkaar. Ik moet bergen verzetten.

0: deze is aangevraagd door Mattie uit Antwerpen. Voor Chris en Bruno, die vandaag op een volle trein naar de zee zitten. Ik hoop dat Radio 2 daarop staat, jongens. En kom er eens langs hier in Blankenbergen, hè. Alvaro Soler.
1: Zondag, kind net.
2: Hoe lang nog?
3: Papa, ik heb honger.
2: Verveel me.
1: En je hebt vakanties met Kidnet.
4: Dit wordt echt geweldig.
5: Ant in Veros.
6: Dus ja, het is simpel, hè. Pak Kidnet mee op vakantie.
7: Natuurlijk.
6: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
3: Mama, mag ik op de hot?
1: En je hebt vakanties met Kidnet.
4: Dit wordt echt geweldig.
5: Ant in Veros.
6: Dus ja, het is simpel, hè. Pak Kidnet mee op vakantie.
7: Natuurlijk.
6: Ga naar VRT Max en...

0: Cool.
1: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
2: Ze zijn terug.
3: En de tekstje nog.
4: Natuurlijk kijken we tekstje nog.
2: Met een gloednieuwe zomershow vol humor.
3: Ik hoop dat je het beter kent dan ik. Hè.
2: Nieuwe zomerse muziek. En vooral veel Gert en James. Tickets in info. Zomershow.live. In samenwerking met Radio 2.
5: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland, voor een hoedvol avontuur.
6: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.
7: Nou, wat leuk zeg. Jullie zijn ook in de Ardennen.
8: Oh nee, onze buren zijn er ook.
9: Maar vent, wat een chique mobiel om ze.
7: Een chique wat?
10: Hij zegt dat we een leuke camper hebben.
7: Oh, ik vind jullie caravan romantischer. En wat een schattig tuinzetje.
8: Ah, gekocht bij Arsène Weber.
10: Ja, charmant. Maar bezie dat maar eens.
7: Maar sa, zonneschone lounge staat.
9: Mo, hij komt ook van de Weber.
7: In Gent of Deinze?
10: Maar nee, in Tongeren.
6: Nu solde bij Weber.
11: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
12: Oké, eergisteren zijn Chantal en Joke getrouwd en voor hen is het openingsnummer van deze eeuw aangevraagd. Ik draai het na het nieuws. Wat zou die weer kunnen zijn?
13: Elke dag telt voor twee. WNT Radio 2.
14: 11 uur, goedemorgen. WRT Nieuws met Sophie Verbrugge. In het zuiden van Spanje mogen zo'n 600 van de bijna 1500 geëvacueerden terug naar huis. De brandweer is erin geslaagd een deel van de bosbrand onder controle te krijgen. Volgens deze Vlaming, die al jaren zijn zomers doorbrengt in de streek, zijn toeristen vaak niet goed op de hoogte van hoe ze het gebied snel kunnen verlaten. En heeft dat meegespeeld bij de evacuatie tijdens de dodelijke bosbrand.
15: Wij hebben de indruk dat de mensen die achter de heuvel waar wij zaten, die ook aan het branden was, dat die eigenlijk maar één weg kenden en die stond in brand en dat die de rest eigenlijk weinig van de topografie of de omgeving kenden. En dat is mogelijkerwijze een oorzaak dat die niet goed wisten welke beslissingen nemen om dan weg te geraken. Hè.
14: Bij de bosbrand zijn zeker 12 mensen om het leven gekomen. Verschillende politici reageren op de plotse dood van de Amerikaanse Republikeinse senator Lindsey Graham. Hij was 71 en ruim 20 jaar lang senator voor de Amerikaanse staat South Carolina. Graham was een fervente bondgenoot van de Amerikaanse president Donald Trump en hij was ook voorstander van steun aan Oekraïne. Daar bracht hij vrijdag nog een bezoek aan president Zelensky. Ik ga een nieuw Amerikaans sanctiepakket tegen Rusland regelen, zei hij daar. Hij klonk toen optimistisch over het beëindigen van de oorlog.
16: I've never been more optimistic than I am today. That we have the formula to end this war.
14: President Trump noemde hem op zijn sociale media een van de meest geweldige mensen die hij ooit heeft gekend. En ook de Israëlische premier Netanyahu zegt dat hij een dierbare vriend heeft verloren. En de Rode Duivels zijn terug na hun passage op het WK voetbal. Ze zijn rond 9:40 ongeveer geland op de luchthaven van Zaventem. Daar heeft de brandweer een ereboog van water aan hen gegeven. En verschillende supporters die stonden klaar en waren aanwezig om hun helden aan te moedigen. Een klein feestje dus daar. De spelers trekken nu samen naar Tubeke om dan elk hun eigen weg te gaan. Voor de meeste spelers start de vakantie. Sommigen zijn zelfs vanuit Los Angeles al naar een andere plek gevlogen. Hier zonnig weer met af en toe wat sluierwolken bij temperaturen tot 33 graden. Ook morgen zonnig, dan halen we lokaal 31 graden. En dat is ook het weer van dinsdag tot donderdag. Donderdagavond is er wel kans op enkele onweersbuien. Meer op vrtnieuws.be.
12: En dan gaan we nog eens even kijken op de weg, op de E40 naar de kust. Jawel hoor, sta je al een half uur in de file van Sint-Denijs-Westerum tot voorbij Drongen. Daar is de linkerrijstrook dicht door een ongeval.
17: Dorso. Ergonomisch slapen.
18: Radio 2.
0: Radio 2 Kickstart.
4: Caroline de Dekker.

je een goed openingsnummer kan schrijven, dan ben je binnen voor de rest van je leven. Maar bon, dat was Ed Sheeran sowieso al. Chantal en Joke zijn daar vrijdag op getrouwd. En haar nicht Hilde de Vogelaar wenst en samen met de kinderen Lily en Louis heel veel geluk in het leven, samen. En Daisy uit Lonzel, die ligt in haar hangmat en ze zegt: is dit mijn moment om schaamteloos Unwritten voor mezelf aan te vragen? Jawel.

Natasha Bedingfield en Unwritten. Ik moet wel even zeggen dat lieve Ottovaar uit Harelbeke, dat hij serieus met de schrik zit. Allee, dat denk ik. Want deze namiddag zal haar kleindochter van 6 jaar samen met haar mama Charlotte een duovlucht paragliding doen. Dat is dat in Oostenrijk. Als grootmoeder, ik zou even met de schrik zitten. Dat is natuurlijk compleet veilig, gelieve, echt waar. Maar als 6-jarige mee paragliden met uw moeder, hoe geweldig is dat? Dan weet je, ik ga een avontuurlijk leven tegemoet. Lieve, die wil dan toch wel heel graag, en ik denk compleet voor zichzelf, dit nummer aanvragen. Fly van Machiavel. Blijven vliegen, jongens.

0: Jeremy Vrielink en Op weg naar mezelf. Gewoon echt aangevraagd door zijn eigen mama. Nathalie uit Deerlijk, die net weer thuis is na 9 lange weken in het ziekenhuis. Want ben op weg naar mezelf. Op weg naar mezelf, op weg naar huis. Ze zegt het was zo'n fysiek en mentaal zware periode. Maar ze zegt, ik wil iedereen bedanken voor de berichtjes, de hulp, het bezoek, de warme woorden. Jullie steun heeft echt een verschil gemaakt. Dus daarom deze plaat voor iedereen die dat heeft gedaan. Een eigen plaat, ja, van haar zoon. Dat is dus echt een win-win, hè. Als je het ook zo slim wil aanpakken, onze app staat open. Trouwens, Nathalie, nog heel veel beterschappen. De Radio 2-app staat open, ook de VRT Max-app. Als je een bericht wil sturen om een plaat aan te vragen voor iemand anders of jezelf, dan doe je dat hier in Radio 2 Kickstart.
1: Je vindt Radio 2 nog tot eind augustus in Blankenbergen.
2: Kom langs, ontmoet onze DJ's, duik in het Radio 2-ballenbad en test de leukste sporten uit.
3: Radio 2.
1: Luister en ontdek het volledige programma van Radio 2 op VRT Max. Nu bij Telenet voor je zaak. 6 maanden gigasnel internet vanaf €35 per maand met een streamingdienst naar keuze.
4: Dat noem ik nu eens een goeie zaak.
1: Meer info op telenet.be.
5: Go Jello!
6: Go, go, go naar Impermo! Nu solde tot min 70%. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter en grote keramische tegels aan €16,99.
7: Tegels, natuursteen, parket, Impermo!
6: Deze zondag extra open.
8: Radio 2. Elke dag telt voor 2.

Elvis Presley en Suspicious Minds. Aangevraagd door Valérie van Ossel uit Machelen. Voor haar partner Patrick, die zo blij is met zijn nieuwe fiets. Zou dat ook zijn? Zij noemt hem Scheetje. Ze is zijn wuffie. Zie, dat krijgen we allemaal door, hè? Hier via de Radio 2-app. En zo brengen wij door binnen in de romantische interne keuken van de Vlaming. En dan gaan we nu naar de Duitse disco. Mirella van Heer, of de Heer, heeft dat aangevraagd. Helene Fischer.

0: Renate uit Anzegem die stuurt dat je er super blij van wordt. Ik ook, Renate. Ik heb dat ook maar pas leren kennen door Radio 2, hoor. Dankjewel, Mirella, om deze aan te vragen. Ademloos durch die Nacht. Voor de mensen die geen adem kunnen halen in het binnenland, aan de kust is het echt pakken beter, maar je moet je wel door de file springen. Want op de E40 sta je ruim 3 kwartier in de file van Sint-Denijs-Westerum tot voorbij Drongen. Daar is de linkerrijstrook dicht door een ongeval. En door omrijders is het ook 10 minuten aanschuiven op de ring rond Gent van Zwijnaarden tot Drongen, richting Zelzaten.
1: Radio 2 Kickstart.

Ja, ja, Fever Dream van Alex Warren is aangevraagd door Esther Prinsen uit Lille voor haar twee dochters die aan het werken zijn op Bospop. Dat is een festival in Weert. Louise en Marlies, als je dit hoort. Nee, dat gaat niet. Hè. Jullie zijn aan het werken op een festival. Jullie horen dat helemaal niet. Het zal jullie wel op de een of andere manier bereiken. Er worden platen aangevraagd in Radio 2 Kickstart. Je mag dat allemaal gratis doen via de Radio 2-app of via VRT Max. Kom ook gewoon even langs in Blankenbergen als je toch op weg bent naar hier. En je staat daar ergens op de E40 in de file. We staan op jou te wachten. Het is hier lekker koel aan zee.

0: We Are Golden van Mika. Hey, heel veel mensen op weg en aan het luisteren naar Radio 2. Rits uit Grobbendonk die is met haar busje onderweg van de Antwerpse Kempen naar Noorwegen. Ze hebben er al 1600 kilometer op zitten en ze luisteren mee. Is er zo'n plaat onderweg, beste mensen, die we kunnen draaien voor jullie? Vraag ze aan via de Radio 2-app. Zo dadelijk meer aangevraagde platen hier in Radio 2 Kickstart.
1: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van
2: 30 ideeën voor pastaschotels
1: in Libelle Lekker naar
2: de 5 beste beleggingen van het moment
1: in Trends of naar
2: Belgische politiek achter de schermen
1: in Knak. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
3: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze barbecueworst of barbecue kaasworst, 1 pak van 400 gram kopen, 1 pak gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
4: Ze zijn terug.
5: En de Action nog.
6: Natuurlijk kijken we Action ook.
4: Met een gloednieuwe zomershow vol humor.
5: Ik hoop dat je het beter kent dan ik. Hè.
4: Nieuwe zomerse muziek. En vooral veel Gert en James. Tickets en info. Zomershow.live. In samenwerking met Radio 2.

0: van Clouseau. Oké, er zijn heel wat sportieve mensen hier die met de fiets zijn gekomen naar de zee. Dat vind ik altijd chapeau. Dank daar natuurlijk vanaf van waar je moest komen. Adelheid de Nekkere uit Vleteren, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen, Caroline.
0: Hoe is het met de spieren?
1: Ja, ça va. Ik heb er eigenlijk heel last van.
0: En met de kont?
1: Ook. Maar ik had zo'n speciale onderbroek aan, zo, weet wel, zo'n fietsonderbroek.
0: Met een sponsje in, zo.
1: Ja, voilà.
0: Ik heb dat ooit eens vergeten aan te doen. Ja, dat is handig. Ik zeg het, het is echt niet te missen, zo'n broek.
1: Nee, dat is waar.
0: Maar jullie hebben gisteren 75 kilometer afgelegd. Met wie was dat allemaal?
1: Ja. Dat was een snelfietstocht die ieder jaar organiseren.
0: Wacht, ik hoor jou niet zo goed meer, Adelheid. Alles begint te kraken en te krakken. Is ça va met je verbinding daar?
1: Ah, van mij, ik kom al goed hoor.
0: Ja, nee, ik jou niet. In 1000 stukjes. Het is niet erg. We gaan, weet je wat, want jij hebt de bicycle van Queen aangevraagd voor alle dames die gisteren mee waren met de Smulfietstocht. 75 kilometer hebben ze samen afgelegd, behalve Christine. Christine die moest afhaken na een verkeerd afspringen. Ze is verkeerd van haar fiets gesprongen. Ze heeft haar knie bezeerd. En dat is toch, dat verdient een plaatje, hè, beste Christine, want als je zoiets moet missen. Dus deze is voor jou.

van liefde van weleer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd, maar zij lijkt lang vervlogen. En alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

0: De papa van Gwendoline van Lombergen, uitstekende, zingt dit altijd mee uit volle borst. Daarom vroeg ze het voor hem aan. Zelf zit ze in het frisse Schotland. Groetjes Gwendoline, dankjewel voor Marco Borsato.
1: Radio 2 Kickstart.
2: Radio 2. Carolien de Bekker.
0: En ergens in het frissere noorden zitten Dirk, Karel, Ilse en Rit in de auto. Ze rijden momenteel door Zweden. Ze zitten in de helft van hun trip naar Noorwegen. En de mooie natuur maakt heel veel goed, zeggen ze. En de muziek van Radio 2 maakt het allemaal gezelliger in de auto. Zij willen graag dit nummer aanvragen. Nathaniel Rateliff, and I Need Never Get Old.

0: Nathaniel Ridliff en I Need Never Get Old. Wat een geweldig nummer, echt waar. Beste mensen, veel plezier op weg naar Noorwegen. Er worden trouwens heel wat platen aangevraagd, hè, van mensen die onderweg zijn op vakantie. Ik weet niet waar jij naartoe aan het rijden bent, maar vraag gerust een plaat aan. Ook thuis, in je tuin, in de hangmat. Ze komen echt werkelijk van overal. En trouwens ook heel wat mensen aan de zee die hier langskomen. In de studio. Het is hier ook lekker fris. Even kijken, want veel mensen vragen welke optredens staan er vandaag gepland. Dat valt eigenlijk zeer goed mee vandaag. In het weekend zijn hier geen optredens. Maar vanaf morgen is het weer vol een bak. Maxime en Babette komen optreden om 16:30. Birte om 19:30. Dinsdag is het aan K3. Dan gaat dat hier ook echt, ja, echt ambiance zijn. En Like Me s'avonds. Dus als je met je kinderen in de buurt bent, dinsdag aan Radio 2 Studio.
1: Ah, dat horen we graag. Het geluid van een klein yes-moment.

0: vindt ook die win-win.
1: De deadline voor de online belastingaangifte komt dichterbij. Ontdek alle tips van Win-Win in de app van VRT Nieuws.
2: Bij Woonboulevard in Oostende zijn er nu solden en tal van promoties. Spiksplinternieuwe meubelen met een fikse korting en eindereekse tegen weggeefprijzen. En uiteraard leggen we onze klanten naar goede gewoonte extra in de watten. Woonboulevard Oostende. Tot eind deze maand solden in de vier winkels.
3: Eindelijk solden. De tijd om te genieten van excellente kortingen bij Meubilé. Dit is het moment om jouw meubeldromen waar te maken. Profiteer van de extra verlaagde prijzen.
4: Megasolde bij Meubili. Op de collectie outdoor en indoor meubelen. Van trendy terras tot complete woonkamer in jouw smaak. Het begint bij de megasolde van Meubili winkels Knokke. Meubili. Living beautifully. Guided personally.
5: Het zijn solden bij McCarthy Glenroubaix. Kom voor de grootste merken met kortingen tot min 70%. Blijf voor de unieke shopbeleving. Sandro, Petit Bateau, Le Creuset, Zadig & Voltaire. Jouw favoriete merken wachten op jou. McCarthy Glenroubaix, de soldenbestemming net over de grens. Solden van 24 juni tot 21 juli op geselecteerde artikelen in de deelnemende winkels. McCarthy Glenroubaix, elke zondag open.
6: Wonen en slapen, ja, dat is een verschil van dag en nacht en voor iedereen anders.
7: Wonen en slapen en solden. Een verschil in prijs en gewoon voor iedereen. Profiteer tijdens de solden bij Meubelen de Grave van megakortingen en promoties op de mooiste meubelen van topmerken. Breng dus zeker een bezoek aan onze woon- en slaapwinkel in Oedelum. En laat je alvast inspireren op meubelendegrave.be. Meubelen de Grave. Anders wonen, anders slapen. Ook open op zondag.
8: Op onze nationale feestdag 21 juli schrijven we samen geschiedenis in Nieuwpoort. Dune Hotel organiseert een spectaculaire recordpoging. De langste ontbijttafel van België. Schuif mee aan voor een heerlijk ontbijt met funkoek. Een spectaculaire recordpoging. De langste ontbijttafel van België. Schuif mee aan voor een heerlijk ontbijt met funkoek.

0: sol, niersol, duizend slon er meer rond je noren vindt. Maar als er één sol is dat je niet mee missen, dan zijn de sol bij meubelen wij niet. Maar vindt zo'n kwaliteit tegen zo'n prijs, dat niet te geloven. Voor echte kwaliteit sol. Maar hoe beter direct nog wenen? Zeg dat ik het gezegde in.
1: Bij meubelen wijnen doe je de beste zaak.
2: Kom langs, doe je voordeel en geniet van wijnen kwaliteit aan een zolderprijs. Kijk op wijnen.be. Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met onze grote voorraad is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen? Of bezoekt u een van onze winkels in West-Vlaanderen? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
3: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
4: Ja, goedemiddag. Zo dadelijk nog meer platen die door jullie zijn aangevraagd. Haal je luchtgitaar maar boven, dat is het enige wat ik kan zeggen. Eerst het nieuws van 12.
5: Een heel goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Het is nog altijd niet duidelijk hoeveel Belgen gestorven zijn bij de zware bosbranden in het zuiden van Spanje. De golfstaten reageren verontwaardigd op de Iraanse aanvallen van vanmorgen. En de Rode Duivels zijn opnieuw thuis. We blikken vooruit naar hun volgende uitdagingen. De natuurbrand in het zuiden van Spanje is gestabiliseerd. Dat meldt de regering van Andalusië. 7000 hectare natuur is in vlammen opgegaan. Er vielen zeker 12 doden en er zijn ook nog verschillende vermisten. Stijn Verkruijsen, jij bent daar voor ons. Is er intussen al nieuws over de Belgen?
6: Voorlopig geen nieuws, maar we weten wel dat de kinderen van zeker 3 vermiste Belgen hier zijn intussen. Zij wachten op de uitslag van het DNA-onderzoek later vandaag. Dat moet bevestigen of hun ouders inderdaad onder de 12 overledenen zijn. Het gaat om 1 koppel en 1 man die wonen in Bedar. De zoon van de man zegt dat zijn vader omgekomen is en heeft verklaard dat zijn vader nooit een waarschuwing heeft gekregen. Hij zou hem tot het laatste moment nog aan de telefoon hebben gehad.
5: Dankjewel, Stijn. Zo'n 600 van de bijna 1500 geëvacueerden mogen intussen wel naar huis in het getroffen gebied. De Spaanse premier Sanchez bezoekt morgen ook dat getroffen gebied. Golfstaat Oman reageert boos op de laatste Iraanse aanvallen op buurlanden. Oman ligt aan de andere kant van de zeestraat van Hormuz en stelde zich neutraal op in het conflict tussen de Verenigde Staten en Iran. Er zijn verschillende Iraanse drones die raketaanvallen hebben uitgevoerd op Oman, maar ook op Kuwait, Jordanië, Bahrein en de Emiraten. In Qatar vielen 3 gewonden, onder wie een kind. Ook Qatar reageert verontwaardigd op de aanvallen van Iran. Iran zegt dat het alleen Amerikaanse militaire doelwitten heeft bestookt, zoals radars en commandoposten. Het ging om vergeldingsacties na hevige Amerikaanse aanvallen vanmorgen op zo'n 140 doelwitten in Iran. De Oekraïense president Zelensky zegt dat hij diep bedroefd is door het plotse overlijden van de Amerikaanse politicus Lindsey Graham. Die werd 71 en was ruim 20 jaar lang senator voor de Republikeinen voor de Amerikaanse staat South Carolina. Graham was een fervente bondgenoot van de Amerikaanse president Trump en hij was ook voorstander van Amerikaanse steun aan Oekraïne. Hij bracht vrijdag nog een bezoek aan Zelensky. Ik ga een nieuw Amerikaans sanctiepakket tegen Rusland regelen, zei hij daar. En hij klonk optimistisch. Is over het beëindigen van de oorlog.
7: I've never been more optimistic than I am today that we have the formula to end this war.
5: Hij was een verdediger van de vrijheid en de waarden die onze wereld veiliger maken, zei Zelensky in een reactie op X. En de Rode Duivels zijn geland op de luchthaven van Zaventem na hun uitschakeling op het WK voetbal. De brandweer gaf het vliegtuig een ereboog van water. Leandro Trossard was de eerste speler die van het vliegtuig stapte. Doelman Thibaut Courtois had zijn jongste kindje op de arm. Nu, niet alle Rode Duivels waren erbij. Sommigen zijn al op vakantie vertrokken vanuit Los Angeles. En de Rode Duivels die kunnen in ieder geval terugblikken op een verdienstelijk WK dat eindigt in de kwartfinales tegen Spanje. Olivier de Wilde, waar liggen nu de volgende doelen van de Belgen?
8: Wel, eind september begint een nieuwe Nations League-cyclus met stevige tegenstanders Frankrijk, Italië en Turkije. De Duivels zullen de lijn van de laatste WK-matchen moeten doortrekken. En of dat dan met een nieuwe bondscoach zal zijn, dat is nog maar de vraag. Het verhaal van Rudy Garcia bij België, ja, dat lijkt wel geschreven. Of de laatste gouden generatie spelers.

0: Zoals Courtois, Lukaku en De Bruyne er ook nog zullen bij zijn, dat is koffiedik kijken. Na de match tegen Spanje dacht Kevin De Bruyne nog niet aan stoppen.
1: Ik ben 35 jaar geworden, maar ik ben trots op wat ik heb gedaan.
2: En dit is niet jouw laatste match bij de Rode Duivels?
1: Nee, dat denk ik niet, maar laat me nu even een break nemen. Het is een druk jaar geweest en we zien wel.
3: Dankjewel, Olivier. Op middenvelder Amadou Onana gaan we tijdens de Nations League-campagne wel zeker niet kunnen rekenen. Hij laat op Instagram weten dat hij een jaar niet zal kunnen voetballen door zijn kruisbandblessure. Hij schrijft dat hij meteen doorhad dat er iets ergs was gebeurd en dat alles met een reden gebeurt en dat hij zeker terugkomt. Het is zonnig en warm met 25 graden aan zee en tot 33 graden in de rest van het land. Morgen wordt ook opnieuw zonnig, dan halen we tot 32 graden. Dan zijn er wel wat hoge wolken en ook dinsdag, woensdag en donderdag blijft het zo warm. Donderdagavond is er lokaal wel kans op een onweer. Dit nieuws begon met de zware bosbranden in Spanje. Het is nog altijd niet duidelijk hoeveel Belgen om het leven zijn gekomen bij die bosbranden. 7000 hectare natuur is in de vlammen opgegaan. Meer daarover ook in de app van VRT Nieuws.
4: Als het te warm is in binnenland, kom gewoon even naar de kust. Het is hier echt goed weer. Het is echt goed. Je moet maar eens even kijken via de VRT 1 of via de F van Radio 2. Heel wat mensen op de been hier ook. Maar je moet wel een half uur file trotseren op de E40 naar de kust. Daar sta je in de file van Sint-Denijs-Westrum tot voorbij Drongen. De weg is daar ondertussen wel vrijgemaakt.
5: Green. Energie Rebellie. Radio 2 Kickstart.
6: Caroline de Bek.

DJ Prikkels uit Gent. Wou die nog even horen? Gewoon om even te genieten, zegt hij. En dat is ook helemaal prima. Status Quo and Whatever You Want hier in Radio 2 Kickstart. En Dirk uit Aarschot en zijn vrouw Rita, die zitten hier ergens een feestje te bouwen in Blankenbergen met apéro en fondue schotel. Rita wordt 70 en daarom deze plaat voor haar. Marco Schuitmakers.

Marco Schoutmaker is engelbewaarder. En dan aan de trompetjes van Johnny Cash. Aangevraagd door Daphne Klaarbout uit Bavikhoven. Want dat doet haar denken aan haar papa. Love die ze keihard mist. Is a burning thing. And it makes

0: elkaar en begin opnieuw. Voor El Schots uit Bierbeek. Die aan het dansen is tijdens het opvouwen van de was. Moet ook gebeuren, hè, Els. Welk nummer wil jij aanvragen? Stuur het door via de Radio 2-app.
1: Luister naar wat er speelt tussen de oren van een seriemoordenaar.
2: En daarop zegt hij, ik word seriemoordenaar.
1: Hoor hoe de geschiedenis zich vandaag herhaalt.
3: Iedereen vraagt maar van, wordt het oorlog? Zijn we terug in de jaren 30?
1: En spits je oren voor het wonderlijke verhaal van de Tour van 100 jaar geleden.
4: De Tour-favoriet voor de zoveelste keer langs de kant van de weg.
1: Luister, lees en kijk nu alles van het Nieuwsblad met 60% korting. En krijg gratis JBL-oortjes ter waarde van 128,99 euro. Ga naar nieuwsblad.be/actie.
5: Radio 2.

0: en We Found Love is aangevraagd door Anne-Rieke en Fee uit Waasmunster voor Robbe en Jonas, die ze afgelopen week hebben leren kennen op kamp. Dat moet een heel tof kamp geweest zijn. Echt. Als je zelf ook op kamp bent geweest en je mist daar een paar mensen van, vraag een plaat voor hen aan hier in Radio 2 Kickstart. We zien het allemaal binnenkomen. En Julien van Nevel uit Beringen, die is dit jaar 49 jaar getrouwd. En een van de nummers die hem doet denken aan die prille beginjaren staat nu klaar. Aangevraagd door Julien himself.
1: Radio 2 Kickstart.

The Small Faces en A Lazy Afternoon. Dat is het inderdaad. Ook voor Inge van Humskerke uit Balen. Die ligt al heel de voormiddag aan het zwembad. Veel te warm om iets te doen, zegt ze.

0: Styles en As It Was. Oké, Anne Vervaken uit Waregem. Die wil graag Dana Wiener horen, want ze heeft een hondje. Ze is onafscheidelijk met haar hondje. En dat is een plaat die bij haar hond past. Ik vind dat mooi. Dierenliefde, dat krijgt hier ook een plaats bij Radio 2. Maar even opgelet, want op de E40 naar de kust sta je 25 minuten aan te schuiven van Zwijnaarde tot Aalter. In Drongen is de weg ondertussen vrijgemaakt. Daar was een ongeval gebeurd, maar dat zou nu langzaam moeten oplossen. En op de Antwerpse ring richting Gent verlies je 10 minuten van Berchem tot even voor de Kennedy-tunnel. Daar verspert een defect voertuig 2 rijstroken.
1: Radio 2 Kickstart.

zo'n goede platen die hier worden aangevraagd in Radio 2 Kickstart. Dankjewel daarvoor. Rita uit Sint-Truiden wou deze horen. Fleetwood Mac en Go Your Own Way. En Laura Dreesen, uitstekende, zit met haar onkel Gunther in de auto. En die gaat compleet uit zijn dak. En ze wil voor hem deze plaat aanvragen. Dan wordt het nog erger.

0: Het is ambiance in een auto van onkel Gunther. Paul Severs. En zeg eens meisje, en Geert de Schoenmaker die zit ergens in de Bourgogne. Zijn vrouw Daisy die is net vertrokken, 7 uur rijden. En hij zegt net op tijd om de vakantie te starten met een terrasje en een pizza. Dus graag voor haar onderweg.
1: La mer.
0: Charles Trenet.
1: Qu'on voit danser le long du golfe clair. A des reflets d'argent, la mer. Des reflets changeants sous la pluie.

Nederland en noodgeval. Wat een ambiance hier aan de studio. Ik heb hier al heel wat kinderen zien kopje ondergaan in het ballenbad. Ze zitten hier ook te badmintonnen. Lekker zonne, wordt veel ingesmeerd. En ondertussen platen aangevraagd. Christel Scheers uit Puurs wil deze horen voor haar goede vriendin en collega die net met pensioen is.

vrouwelijke collega van Christel uit Puurs, die vanaf 1 juli de wereld van de gepensioneerden is ingestapt na 40 jaar. Maar dat is genieten, hè. Dat is echt genieten. Wat zeg ik? Kijk wat er klaar staat. Genieten van Jovalli. Want die fans van Jovalli die lopen elkaar voor de voet om ook eens een nummer van hun idool aan te vragen. Daar gaan we. Jovalli en genieten hier op Radio 2. Waar hang jij uit? Laat het gerust weten. Niets meer.

0: Maar dat is genieten. Maar Anja, dat is genieten.
1: Dat is genieten.
0: Ja. Ben je in de file gaan staan op weg naar de zee?
1: Nee, ik ben niet blijven logeren. Gelukkig genoeg.
0: Ah, dat is, ja. Dat is waar.
1: Dus in alle rust ontbeten en dan een wandelingsje over de dijk gedaan. En nu tot hier gekomen. En het programma voorbereid natuurlijk ook voor deze namiddag.
0: Ja,
1: want het wordt zwaar. Ik ga sporten.
0: Hoe bedoel je?
1: Ja, in het weekend geen artiesten op het podium van Radio 2. Maar er zijn waar allerlei sporten te beleven. Hè. Gisteren heb ik een muur van 10 meter beklommen. Echt keiplezant. Muurklimmen. Dat is echt superleuk. En vandaag is het badmintongen. Wel een beetje veel wind. Maar ik ga eens uitproberen of die sport iets voor mij is. Trouwens, iedereen kan het komen uitproberen hier vandaag.
0: Jongens, dat is hier toch de job van ons leven. Hè. In de zomer mogen wij weg uit Brussel. En mogen wij gewoon even de hele tijd op het strand rondhangen. Samen met andere mensen. Zijn trouwens ook mensen die platen weer wouden aanvragen voor anderen die in de zorg aan het werken zijn. Omdat heel veel mensen hebben het warm in het binnenland. En dan heb je mensen in de zorg die toch wel zich het zweet van de rug aan het werken zijn. Dus klein aandacht, een beetje aandacht daarvoor. Trouwens, kom gerust langs hier in Blankenbergen. Hè. Anja heeft daar een zomers jurkje aangetrokken, speciaal voor jullie.
1: Absoluut.
0: Ja, zullen we eens verder gaan naar de volgende plaat, want dat is de laatste hier in Radio 2 Kickstart. Maar het is niet erg. Volgende week zondag tussen 10 en 1 mag je weer platen aanvragen. We gaan naar Brazil.

0: dat is lekker. Echt, ik zal het niet meer uitspreken, want het is Braziliaans en dat klinkt echt naar niks. Zo dadelijk Anja Daams met de Radio 2 zomerhit Backstage. Geniet ervan. En het nieuws van 1 komt er ook aan. Hè. Je requests mogen stoppen, beste mensen. Het is mooi geweest. Maar bedankt, het was een fijne rit.
1: Radio 2.
2: Shoppen bij moleculen in Vechten, dat is zoals...
3: Dubbel zoveel plezier, voor maat en helft zoveel moeite.
2: Wacht, hè, dubbel...
3: Er zijn soldekortingen tot wel 50%.
2: Oh ja, ja, ja, dat is inderdaad een helft.
3: Op alle kleren, meubels...
2: Elektro, sportartikelen...
3: En nog zoveel meer.
2: Al onze promo's.
3: Op moleculen.be.
2: Als je echt wilt shoppen... Moleculen.
4: Ze zijn terug.
5: In de tekstje nog.
6: Natuurlijk kijken we tekstje ook.
4: Met een gloednieuwe zomershow vol humor.
6: Koop het nog.
4: Natuurlijk kijken we tekstje ook.
6: Met een gloednieuwe zomershow vol humor.
7: Koop dat je beter kent dan ik.
4: Nieuwe zomerse muziek. En vooral veel.

0: Bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
1: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
2: Radio 2 in West-Vlaanderen, live.
3: Moment de max. Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
4: Hoe klinkt een zonnige zondagnamiddag in Blankenbergen? Wel, dat ga je zo meteen horen tussen 1 en 4 hier op Radio 2.

0: is 1 uur, goedemiddag. 14 nieuws met Dominique Viers. Het is nog altijd niet duidelijk hoeveel Belgen er gestorven zijn bij de zware bosbranden in het zuiden van Spanje. In het Midden-Oosten reageren de golfstaten verontwaardigd op de Iraanse aanvallen van vanmorgen. En de Rode Duivels zijn weer thuis. We blikken vooruit op hun volgende uitdagingen. De natuurbrand in het zuiden van Spanje is gestabiliseerd. Dat meldt de regering van de autonome regio Andalusië. Van de bijna 1500 geëvacueerden mogen zo'n 600 mensen terug naar huis. 7000 hectare is in vlammen opgegaan. Er vielen zeker 12 doden en er zijn ook nog verschillende vermisten. Van de Belgen is er voorlopig nog altijd geen nieuws, zegt Stijn Verkruijsen, die voor ons ter plaatse is.
1: We weten wel dat de kinderen van zeker 3 vermiste Belgen hier zijn intussen. Zij wachten op de uitslag van het DNA-onderzoek later vandaag. Dat moet bevestigen of hun ouders inderdaad onder de 12 overledenen zijn. Het gaat om 1 koppel en 1 man die wonen in Bedar. De zoon van de man zegt dat zijn vader omgekomen is en heeft verklaard dat zijn vader nooit een waarschuwing heeft gekregen. Hij zou hem tot het laatste moment nog aan de telefoon hebben gehad.
0: Die zoon sprak met het Britse persagentschap Reuters. Hij zegt dat zijn vader geen evacuatiebevel kreeg en ook niet het bevel om binnen te blijven. Volgens de mensen die hij sprak, vernamen zij het nieuws via de pers of Facebookgroepen.
2: I talked to my father when it was happening and I have talked to survivors who were with him and who went through the entire ordeal except of course the last tragic part and nobody received official notifications. They only learned about it through news articles or Facebook posts.
0: De Spaanse overheid heeft ook nog niet gereageerd. Premier Sanchez zal het getroffen gebied morgen bezoeken. In het Midden-Oosten reageert de golfstaat Oman boos op de nieuwe Iraanse aanvallen op buurlanden. Oman ligt aan de andere kant van de straat van Hormuz en stelde zich neutraal op in het conflict tussen de VS en Iran. Nu zijn er verschillende Iraanse drones en raketten neergekomen op Oman, Kuwait, Jordanië, Bahrein en de Verenigde Arabische Emiraten. In Qatar vielen 3 doden, onder wie een kind. Ook Qatar is niet te spreken over de aanvallen. Iran zegt dat het alleen Amerikaanse doelwitten bestookt, zoals radars en commandoposten, en dat het gaat om vergeldingsacties na hevige Amerikaanse aanvallen op zo'n 140 Iraanse doelwitten. De Oekraïnse president Volodymyr Zelensky zegt dat hij diep bedroefd is door het plotse overlijden van de Amerikaanse politicus Lindsey Graham. Graham was een fervente bondgenoot van de Amerikaanse president Trump en een voorstander van Amerikaanse steun aan Oekraïne. Graham werd 71. Hij was ruim 20 jaar lang senator voor de Republikeinen in South Carolina. Graham bracht vrijdag nog een bezoek aan Zelensky. Die noemt Graham in een reactie op X een verdediger van de vrijheid en van de waarden die onze wereld veiliger maken. De Rode Duivels zijn vanmorgen geland op de luchthaven van Zaventem na hun uitschakeling op het WK voetbal. De brandweer gaf het vliegtuig een watersaluut. Leandro Trossard stapte als eerste speler van het vliegtuig. Doelman Thibaut Courtois had zijn jongste kind op de arm. Niet alle Rode Duivels waren erbij. Sommige spelers zijn vanuit Los Angeles al rechtstreeks op vakantie vertrokken. De Rode Duivels kunnen in ieder geval terugblikken op een verdienstelijk WK dat eindigde in de kwartfinales tegen Spanje. Olivier de Wilde, wat zijn dan nu de volgende doelen van de Belgen?
3: Wel, eind september begint een nieuwe Nations League-cyclus met stevige tegenstanders Frankrijk, Italië en Turkije. De Duivels zullen de lijn van de laatste WK-matchen moeten doortrekken. En of dat dan met een nieuwe bondscoach zal zijn, dat is nog maar de vraag. Het verhaal van Rudy Garcia bij België, ja, dat lijkt wel geschreven.

0: Of de laatste gouden generatie spelers zoals Courtois, Lukaku en De Bruyne er ook nog zullen bij zijn, dat is koffiedik kijken. Na de match tegen Spanje dacht Kevin De Bruyne nog niet aan stoppen.
1: Ik ben 35 jaar geworden, maar ik ben trots op wat ik heb gedaan.
2: En dit is niet jouw laatste match bij de Rode Duivels?
1: Nee, dat denk ik niet, maar laat me nu even een break nemen. Het is een druk jaar geweest en we zien wel.
3: Dankjewel, Olivier. Op middenvelder Amadou Onana zullen we tijdens de Nations League-competitie al zeker niet kunnen rekenen. Onana laat op Instagram weten dat hij zeker een half jaar niet zal kunnen voetballen door zijn kruisbandblessure. Hij schrijft dat hij meteen doorhad dat er iets ernstigs was gebeurd, maar dat hij zeker terugkomt. In de Ronde van Frankrijk beginnen de renners over zo'n 45 minuten aan de negende rit. Door de extreme hitte in grote delen van Frankrijk is die etappe met 30 kilometer ingekort. De renners rijden nog altijd van Malemort naar Ussel, maar dan over 155 in plaats van over 185 kilometer. Zonnig en warm met 25 graden aan zee en tot 33 graden in de rest van het land. Morgen opnieuw zonnig, dan halen we tot 32 graden. Wel met een paar hoge wolken. En de warmte houdt al zeker aan tot donderdag. Donderdagavond is er lokaal wel kans op een onweer. De zware bosbranden in Spanje zaten ook in dit bulletin vooraan. Het is nog altijd niet duidelijk hoeveel Belgen daarbij om het leven zijn gekomen. De bosbranden hebben 7000 hectare natuur verwoest. Meer op vrtnieuws.be.
4: Ah, nog veel mensen op weg naar de kust. Dat lees ik graag. Alhoewel, op de E40 naar de kust is het accordeonrijden tussen Drongen en Oostkamp met in totaal 20 minuten vertraging.
5: Nachtiersteen, parket in Bermo.
6: Radio 2 Zomerhit Backstage.
4: Anja Daams. Ik zie een ballenbad, ik zie een badmintonveld, lichtstoelen en veel volk. Ik ben dus helemaal waar ik moet zijn op de dijk. Ook jij meer dan welkom vandaag in Blankenbergen. En fijn dat je luistert.

0: Orchestral Maneuvers in the Dark over die gevaarlijke bom, hè. Een logie.
1: Radio 2. Zomerhit Backstage.
0: In het weekend veel sporters hier in Blankenbergen, want elk weekend kan je hier verschillende sporten komen uitproberen. Gisteren stond er voor de studio van Radio 2 nog een gigantische klimmuur van een 10 meter. Vandaag is het plein omgetoverd tot een badmintonveld. Ine van Wouwen, zeer goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Jij behoort tot de top 10 van de beste badmintonspelers in ons land. Wat is er zo leuk aan badmintonspelen?
2: Oh, wat is er juist niet leuk? ik zou dan toch zeggen, echt wel de explosiviteit dat komt met de sport. Het feit van dat we het ook in team kunnen spelen. Dus ja, dat we echt met andere mensen samenspelen om iets te kunnen winnen.
0: Want hoe ben jij hiermee begonnen?
2: Ik moet zeggen, ik denk als vijfjarig meisje ben ik gestart omdat ik toen mensen zag spelen op het strand, hè, zoals dat we nu eigenlijk ook een beetje
0: elke zomer weer, superplezant, ja.
2: Voilà, dus mensen bezig gezien en gedacht, oh, dat wil ik nu toch ook wel eens doen. En ja, dan zijn we bezig gebleven.
0: En altijd maar beter en beter geworden.
2: Gelukkig.
0: Ja, ja, want welke kwaliteiten moet je nu hebben om een goede badmintonspeler te zijn?
2: Ik denk dat een beetje van alles kan zijn. We hebben een aantal type spelers. Je hebt mensen die heel een goede conditie hebben, dus die heel lang kunnen spelen, dus dan zo de rallies kunnen winnen. Anderzijds inderdaad de explosiviteit, heel veel kracht, dus dat je hard kan smashen.
0: Ah ja, ook belangrijk.
2: Ja, zeker en vast. Ja, dat is zo'n beetje het belangrijkste.
0: Het is kracht, een all-round sport eigenlijk.
2: Ja, toch echt wel, zeker en vast. Ja. Het is een heel snelle sport, eigenlijk de snelste raketsport die er is.
0: Ah, is dat zo? Sneller dan tennis?
2: Ja, absoluut. Okay. Als wij onze toppers echt de wereldtop een smash kunnen laten spelen, ja, dan gaat dat echt wel naar de 490 km per uur.
0: Wow.
2: Dus moesten mensen het in het echt zien, ja, dan verschieten ze toch altijd wel.
0: Hoe snel het gaat. Ja, inderdaad. Elke zomervakantie dan halen wij onze raketten ook weer boven. Mag ik zo meteen eens komen proberen en een aantal tips komen opdoen?
2: Graag.
0: Ja, maar blijf nog een beetje, want er is ook nog een toernooi dat eraan komt en daar wil ik jou ook alles over horen vertellen. Zo meteen. Deze was trouwens afgelopen vrijdag nog hier. Kwam hij zijn nieuwe single zingen. Deze Faithful Friend. Dit is Yannick Bovie.

0: Toegegeven, hij was een beetje teleurgesteld dat hij niet genomineerd was voor de VRT Zomerrit. Maar hey, het belangrijkste is dat hij zijn liedjes kan zingen. Hè. Kon hij vorige vrijdag komen doen hier bij Radio 2. Yannick Bouvy en Faithful Friends. Ja, in het weekend geen concertjes op het dak van de studio van Radio 2. Maar in het weekend kan je wel allerlei sporten komen uitproberen. Zoals vandaag badminton. En Inne van Wouwen, die staat nog altijd bij mij. Topspeler in de Belgische badmintoncompetitie. Hoeveel uren per week train jij nu, Inne?
1: Nu toevallig is het eigenlijk net onze zomerstop een beetje. In juli zijn de sporthallen de meeste toch gesloten.
0: En dan eten en drinken en niks bewegen?
1: Nee, we proberen het wel te onderhouden natuurlijk. Er is wel wat gaan lopen. Maar nee, normaal gezien doorheen het seizoen toch, ja, proberen minstens een achttal uur per week minstens echt trainen of ja, vrij spel te spelen. En dan in het weekend vaak toernooi of competitie.
0: Ja. En trainen, wat houdt dat dan in? Is dat dan ook lopen en andere sporten doen om, ja, om in conditie te blijven?
1: Ja, dat zal er een beetje van afhangen. Ik ben nu niet echt het looptype zelf, omdat ik meer ja, het explosieve heb. Dan, dus ik ga dan al sneller een keer extra padellen of zo gaan doen.
0: Een beetje krachttraining dus
1: ja,
0: eigenlijk.
1: Ja, ofwel echt aan krachttraining, maar heel veel ja, in de zaal zelf. Hè. Heel veel technische oefeningen, af en toe ook krachtoefeningen dat er dan bij komen. En regelmatig ook ja, zelf echt wedstrijden spelen tegen elkaar.
0: Ah ja, dat is belangrijk natuurlijk. Trouwens, over wedstrijden spelen gesproken. In september is er een groot toernooi hier aan de kust.
1: Ja, dat klopt. Eigenlijk de tweede week van september, dus van 9 tot en met 12 september, komt de Yonex Belgian International, dat is ons grootste internationale toernooi dat wij organiseren in België, komt voor het eerste keer ooit naar Nieuwpoort.
0: Wow, ja, ja, geweldig. En dat is echt Europees, dat is echt internationaal?
1: Ja, dat begint zich eigenlijk op het hoogste niveau in Europa, dus we hebben echt wel de Europese top die daar naartoe komt en dan de wereldsubtop, dus eigenlijk vaak de opkomende talenten, ja. Of ja, spelers die toch nog punten nodig hebben om dan nadien naar de Olympische Spelen te gaan. Ja, want ja, dat is zo wat het type dat komt.
0: Ik bedenk mij net, wie zijn de beste badmintonspelers van Europa? Welk land?
1: Dat zal dan toch Denemarken zijn of Frankrijk.
0: Ah, oké. Okay. Ah, dat is onverwachts. Nee?
1: Nee, dat zijn echt wel landen die daar echt wel mee bezig zijn. Ook zeker vanuit hun jeugdwerking.
0: Ah,
1: dus we proberen daar regelmatig ook toch wel wat ja, inspiratie te gaan opdoen. Ja. Omdat we duidelijk merken dat ze goed bezig zijn.
0: Oké, okay, ik kom ook eens wat inspiratie opdoen straks. Is goed. Mag ik eens komen proberen of het iets voor mij is?
1: Absoluut.
0: Oké, okay, tot straks dan.
1: Tot straks. Radio 2.
0: Maar zo lang moet jij natuurlijk niet wachten, hè, want tot 6 uur vanavond staan ze hier nog opgesteld. Met heel veel raketten die ze meegebracht hebben. Dus wil jij komen proberen? Altijd welkom hier op de dijk in Blankenbergen.

0: Stem nu via het Radio Bene kanaal op VRT Max.
1: Radio Bene Franse 40. Dinsdagmiddag vanaf 1 uur op Radio Bene.
0: Luister via DAB+, VRT Max, je smart speaker en digitale televisie.
2: Massa, zonneschone lounge staat.
3: Mo, hij komt ook van de Weba.
2: In Gent of Deinze?
4: Maar nee, in Tongeren.
2: Nu solde bij Weba.
5: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
6: Promo koken.
7: Ja, ik heb geen inspiratie.
5: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu één schaaltje kopen plus één gratis.
7: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
5: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
8: Ze zijn terug.
9: En de tekstje nog.
10: Natuurlijk kijken we tekstje nog.
11: Met een goed nieuwe zomershow vol humor.
12: Ik hoop dat je het beter kent dan ik, hè.
11: Nieuwe zomerse muziek. Oh, yeah. En vooral veel Gert en James. Zomershow.live. In samenwerking met Radio 2.
13: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
14: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
13: In Libelle naar...
14: De vijf beste looks van nu.
13: In Feeling of naar...
14: De hotste adresjes in je buurt.
13: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week... swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
1: Radio 2.

0: Wat daar allemaal gebeurd is op de achterbank, ik wil het niet weten. Sleeping in my car van Roxette.
1: Radio 2, zomerhit backstage.
0: Regelmatig mensen in het weekend hier over de vloer met de vraag: welke artiesten komen er vandaag ook weer optreden om 16:30 en om 19:30? En dan moet ik elke keer zeggen, zaterdag en zondag geen artiesten. Maar op maandag dan zijn ze weer present natuurlijk. Hè. De hele lijst van wie wanneer komt optreden vind je via Radio 2 op VRT Max. En ik kan je alvast verklappen dat deze twee genomineerden morgen om 16:30 live op het podium van Radio 2 zullen staan. Dit zijn Maxime en Babette. Oh, ja.

0: geloven.
1: Maxine en Babette, maandag hier trouwens. Birte, die komt dan ook langs voor een concert. En dat tegen 19:30. Backstage. Op de E40 naar de kust is het accordeonrijden tussen Drongen en Oostkamp met in totaal een kleine 20 minuten vertraging. Op andere plaatsen verlies je nergens meer dan 5 minuten.
2: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.

Even onderweg met de Proclaimers. Trouwens, wat spook jij uit deze zondagnamiddag? Is het weer om in de tuin te werken? Wel om de fietstocht te maken, denk ik. Of een wandeling te maken. Ik denk dat het in het bos goed moet zijn deze namiddag. Maar hier aan het zeetje ook, hoor. Kom gerust lekker relaxen in een strandstoel. Of als je graag een spelletje speelt. Er is hier van alles te beleven in Blankenbergen.

0: Het avontuur van uw leven voor Coldplay. Daarnet kwam iemand vragen. En wanneer zijn de tv-opnames van VRT Zomerrit? Wel 28 en 29 juli.
1: Radio 2. Radio 2.

0: Jelle Kleijmans en zijn vrienden van Spring destijds voor het leven.
1: Radio 2, zomerhit backstage.
0: Stemmen voor de VRT Zomerhit, dat kan je elke week opnieuw. En dat is heel belangrijk natuurlijk voor de 20 genomineerden. Want in spanning zitten zij te wachten tot 29 augustus, wanneer bekendgemaakt wordt wie de Zomerhit van 2026 gewonnen heeft. Sarah Philips uit Sint-Niklaas, zeer goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag, jij hebt de klus al geklaard.
2: Ja, 2 minuten geleden.
0: Oké, hey, waarvoor dank.
2: Ja, graag gedaan.
0: Wat was je aan het doen trouwens vandaag?
2: Ik heb al een beetje gepoetst. En we gaan straks met mijn broer en kinderen en mijn mama nog op stap naar een zomerbar hier in de buurt.
0: Ja, heerlijk.
2: Dat is een kindernamiddag.
0: Ja. Oh, fantastisch, van alles te beleven. Wat is daar te beleven in Sint-Niklaas dan?
2: Op deze moment zo wel wat zomerbaars hier en daar. Maar voor de rest is het hier gewoon vrij rustig eigenlijk.
0: Ah, oké. Okay, okay. Een van de volgende weken ook naar de kust komen? Misschien?
2: Ik denk dat we eerder richting de Ardennen trekken.
0: Dat is ook fijn. En daar zal het rustiger zijn misschien wel.
2: Ja, en de temperatuur misschien ook iets beter.
0: Ook iets
2: dan
0: beter in de bossen, inderdaad. Ja. Maar Sarah, 2 minuten geleden heb jij jouw stem uitgebracht. We zullen jouw top 3 eens overlopen. Hè. Wie krijgt voor jou het brons?
2: Daar heb ik voor Maxime gekozen.
0: Ja.
2: Ja, ik vind hem een heel lieve jongen. Mijn broer helpt hier jaarlijks op een plaatselijk festival. En hij heeft Maxime daar al iets mogen ontmoeten. En hij zei, super lieve jongen, heel aangenaam. Ze verdient gewoon een stem, vind ik dan.
0: Ja, dat is waar. En, wie
2: en
0: verdient...
2: ook een heel leuke plaats.
0: Dat is waar. En wie verdient er nog een stem voor jou op de tweede plaats?
2: Ja, Meteor. Omdat ik mij wel een stuk herken in het liedje. Hmm. Het is al een moeilijk jaar geweest. Ja, ik vind het een heel passend liedje daarbij.
0: En vandaar Nooduitgang, ook een stem. En de nummer 1?
2: Ja, K3. Gewoon een heel vrolijk zomerliedje. Het kindje van mijn broer is ook helemaal fan van K3. Dus wordt hier ook regelmatig gedraaid bij ons thuis. Ja. Het is een meezinger.
0: Het is een meezinger, die de zomer van Oja Lele. 29 augustus, dan weten we het. Hè. Zeg, maak er toch nog een zeer fijne zomer van en geniet in de zomerbar straks.
2: Ja, gaan we zeker doen.
0: Dat is goed. Dag Sarah. Mm-hmm. Dag.
2: Dag.
1: Radio 2 Zomerhit backstage. Anja Daams. Radio 2.
3: I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
4: This is the story of my baker.

0: Ma Baker van Boniem. Ook Isabelle A. heeft de nominatie op zak. Ze zat trouwens in bad toen ze hoorde dat ze bij de 20 gelukkige was. Ja, ze is heel blij met deze nominatie.
1: Dit is een van de 20 genomineerden voor VRT Zomerhit. Is het ook jouw favoriet? Ga nu naar VRT Max en stem.

0: Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaarland, voor een hoedvol avontuur.
1: Nu super soldeer. Score jouw nieuw salon, eetkamer of bed. Alles om van je huis een thuis te maken.
2: Max, dat is de Max. Max Meubel, dat is meer mooi.

0: 12 doden en er zijn ook nog altijd verschillende vermisten. De zoon van een van de vermiste Belgen is ervan overtuigd dat zijn vader overleden is. En volgens hem werd zijn vader niet gewaarschuwd. Dat zei hij aan het Britse persbureau Reuters.
1: There was no warning. They were not aware of a fire. And by the time that they were aware because they saw the fire themselves, it was already too late. When they tried to escape through the main road, they found it not possible to go that way. Many people tried. They all came back.
0: Stijn Vergruyssen is voor ons in het getroffen gebied en hij sprak met verschillende Spaanse bewoners en ook Belgen die er verbleven. Ze werden allemaal op een andere manier gewaarschuwd.
2: Ze zaten in bepaalde WhatsApp-groepen waar ze waarschuwingen werden gegeven. De burgemeester is van deur tot deur gegaan, heeft mensen naar buiten gestuurd. De Guardia Civil heeft sommige mensen weggestuurd. Maar niemand kreeg die officiële sms die normaal verstuurd wordt van u moet nu evacueren. De Spaanse regering staat achter die beslissing om niet die sms te sturen, omdat ze zeggen dat waren enkele duizenden mensen in paniek geschoten wellicht. Was er chaos geweest, want zo vertelde enkele Belgen mij hier net, er is maar één weg uit dit gebied en al die mensen waren tegelijk op deze weg terechtgekomen, ook mensen die helemaal niet moeten evacueren.
0: In Nice aan de Franse Azuurkust hebben een duizendtal mensen een stille optocht gehouden om de slachtoffers te herdenken van de islamistische terreuraanslag van 10 jaar geleden. Een man reed er op 14 juli 2016 met een vrachtwagen 86 mensen dood op de bekende Promenade des Anglais. Er vielen ook meer dan 400 gewonden. In de optocht waren veel familieleden van slachtoffers. Overmorgen volgt nog een plechtige herdenkingsdienst die zal worden bijgewoond door president Macron. In de Ronde van Frankrijk zijn de renners zo net begonnen aan de 9e rit. Door de extreme hitte in grote delen van Frankrijk is de etappe van vandaag met 30 kilometer ingekort. De renners rijden nog altijd van Malmort naar Ussel, maar dan over 155 in plaats van over 185 kilometer. Zonnig en warm ook bij ons, 25 graden aan zee en tot 33 in de rest van het land. Morgen opnieuw zonnig, dan halen we tot 32 graden, wel met een paar hoge wolken. En de warmte houdt al zeker aan tot donderdag. Donderdagavond is er lokaal wel kans op een onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Op de E40 naar de kust sta je nog een kwartier in de file van Aalter tot Oostkamp. Dat is de laatste drukte richting kust. Op de binnenring rond Brussel wat vertragen even voor Groenendaal door een ongeval. En op de Antwerpse ring richting Gent een kleine 10 minuten aan de Kennedy-tunnel.
4: Evergreen. Energie Rebellie. Radio 2 Zomerhit Backstage.

0: Waterloo van ABBA. Ik ben ondertussen de dijk opgewandeld. Ja, want je weet het, hè, in het weekend geen optredens hier op het podium van Radio 2. Maar wel allerlei sporten die je kan komen beoefenen. En ik dacht dat badminton, dat ziet er mij wel leuk uit. Want hier staan heel veel mensen om het ook eens uit te proberen. Inne, jij bent bij de top 10 in België wat badminton betreft. Dus jij kan het mij wel even aanleren. Hè. Ik heb hier ondertussen een... Hoe heet dat eigenlijk? Een raketje toch ook vast, hè? Een badmintonraket vast, ja. Hoe moet ik slaan? Wat is een opslag, een goede opslag?
1: Ja, we zullen beginnen eigenlijk met de backhand opslag. Dat is eigenlijk de simpelste opslag om te leren, ook vaak aan de jonge kinderen dan.
2: Ja.
1: Dus wij gaan starten met onze raket voor ons te houden, eigenlijk zoals een spiegel.
2: Ja.
1: Wij nemen dan de duim van onze dominante hand, dus hij wie rechtshandig is, pakt met zijn duim en zijn rechterhand. En gaat dan de duim op het platte stuk leggen van de raket. Wij zeggen dan altijd, oké, een raket die weegt al wat veel, dus wij gaan die naar beneden laten zakken, ver voor ons. We hebben net gegeten, het is middag geweest, dus we hebben wel een dikke buik ook, dus ver voor ons. En tegelijk hebben we dan onze airshuttle, die is dan gemaakt voor buiten. Houden we even goed ver voor ons met het groene topje naar de raket toe. En dan gaan we vanaf hier de shuttle uit onze hand proberen te slagen.
2: Ja.
0: Oh, het is niet gelukt bij jou. De top 10 en het lukt niet. Nee, zeg Inne, wat ik mij afvroeg. Hè. Wij staan hier buiten in de wind. Is dat eigenlijk een sport die je buiten kan beoefenen?
1: We proberen het er nu wel van te maken. Hè. Dus sinds een enkele jaren hebben we nu ook een project airbadminton. Dus dat is om buiten te sporten eigenlijk ook uitgebreid naar 3-3. Met dan een speciale airshuttle. Dus die iets beter tegen de wind kan. Tot ongeveer 11, 12 kilometer per uur. Helaas, ondertussen in Blankenbergen toch ook wel een beetje meer wind dan dat. Dus we doen ons best. Dus we maken er het beste van.
2: Ik ga jou proberen te verslaan.
0: Ik ga het zo meteen eens proberen. Hier, 1, 2, 3. Godverdorie. Ik blijf proberen.
3: Elke dag telt voor twee. Radio 2, zomerhit.
4: Backstage. Radio 2.
5: Meer sport aan zee? Ontdek onze sportzomer. Alle info op sport.vlaanderen.

0: Hij was afgelopen donderdag nog hier, want oh ja, dit jaar genomineerd hè, voor de VRT Zomerrit. Samen met de DJ-licious, deze Milo. Ondertussen terug in de studio van Radio 2. Ja, ik ben dan net even gaan proberen of badminton wel iets voor mij is. Dat is zo instant vakantie, hè, badminton. Dat doet je zo denken aan het strand, aan vakantie, aan zon. Alle ingrediënten zijn er vandaag. Dus wat houd je tegen om toch een dagje naar Blankenbergen te komen? En te komen sporten bijvoorbeeld.
1: Je vindt Radio 2 nog tot eind augustus in Blankenbergen.
2: Kom langs, ontmoet onze DJ's, duik in het Radio 2 ballenbad en test de leukste sporten uit.
3: Radio 2.
1: Luister en ontdek het volledige programma van Radio 2 op VRT Max.
4: Ze zijn terug.
5: En doet tekstje nog?
6: Natuurlijk ken ik mijn tekstje nog.
4: Met een gloednieuwe zomershow vol humor.
5: Kom, pak het beter kind dan ik. Hè.
4: Nieuwe zomerse muziek. En vooral veel Gert en James. Zomershow.live in samenwerking met Radio 2.
1: Er is een telenet op maat voor iedereen.
7: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
1: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.

0: 30% korting op kampeerspullen. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
1: De genomineerden, die zijn er al.
2: Nu nog de zomerhit.
1: Wie wint VRT Zomerhit?
2: Dat bepaal jij.
1: Stem nu voor jouw favorieten op VRT Max.
2: Het is pas echt zomer met... VRT Zomerhit.
3: Radio 2.

Ik zie hier veel Beach Boys in Blankenbergen en je hoort er ook een paar op Radio 2. De Beach Boys en Kokomo. Eind van de maand, 28 en 29 juli. Dan komen ook Siska Schoeters en Niels de Stadsbader naar zee. Ja, voor de tv-opnames van VRT Zomerrit. Met in hun kielzog een racem van artiesten. Wie wanneer komt optreden, dat vind je via VRT Max. Deze is er in elk geval 28 juli al bij. Dit is Birte.

0: Hij pleit schuldig, deze Teddy Swims en Guilty. Op de E40 naar de kust sta je nog altijd een kwartiertje in de file van Aalter tot Oostkamp. De laatste drukte naar de zee. De binnenring rond Brussel wat vertraag je even voor Groenendaal door een ongeval. En op de Antwerpse ring richting Gent een kleine 10 minuten aan de Kennedy-tunnel.
1: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.

0: Nee hoor, ik zal eens knijpen. Het is geen droom. Ze zijn op de radio. De Kreuners.
1: Radio 2. Zomerhit Backstage.
0: En wie nu ook op de radio is, dat is Eline. Goedemiddag, Eline.
2: Ja, goedemiddag.
0: Met twee van jouw drie zoontjes, denk ik.
2: Ja, het kleintje staan bij mij nu.
0: Ja, het is duidelijk een tweeling. Een één-eigen tweeling, precies, hè?
2: Ja, klopt.
0: Want wie is wie?
2: Dit is Elis. En hiernaast mij is onze Maxim.
0: En hoe zie jij het verschil?
2: Ja, ik vind dat die niet hard op elkaar lijken.
0: Allee, maar... Eline.
2: Ja, blijkbaar zeggen ze van wel.
0: En je doet ze dan ook dezelfde t-shirt aan en al.
2: Ja, nu mag dat. Op het school niet.
0: Zie, voilà. Zeg, Elias en Maxime, hebben jullie al veel gedaan hier? Bij Radio 2, wat hebben jullie al gedaan?
3: Wat heb jij al gedaan?
4: Weet ik niet.
0: Weet je het niet? En daarnet vertelde je het mij nog zo. Waar ben jij afgegleden?
4: Af de glijbaan.
0: Ah, ben je van de glijbaan afgegaan? Maar hoe geweldig is dat? Ja. En heb je nog een sport gedaan ook?
4: Ja.
0: Wat heb je nog gedaan?
4: Badminton.
0: Oh, en was het fijn?
4: Ja.
0: Ja, en je moet dan zo een pluimpje door zo'n gat kunnen mikken. Is het gelukt bij jou?
4: Ja.
0: Ja, en heb je een prijs gekregen?
4: Ja. Wat?
0: Hebben jullie die zonnebrillen gekregen? Maar ja. Hoe fantastisch is dat? Zijn jullie al in het ballenbad geweest?
4: Nee.
0: Nee, dat is voor zo dadelijk. En de ketnetkroketten al gezocht? Ook nog niet. Och, er is nog zoveel te doen hier. Jullie gaan hier nog wel een uurtje zoet zijn. Is het goed? En ondertussen kan mama via VRT Max stemmen voor de VRT Zomerhit. Eline, wie mag er winnen voor jou?
2: We hebben net al eens gekeken en voor ons mag het Forever Young zijn.
0: Forever Young van?
2: Ja. DJ-licious en Milo.
0: Ah, die ja. Zijn hier geweest vorige donderdag. Blijven jullie trouwens volgende week ook nog?
2: Ja, wij blijven nog tot en met zondag volgende week.
0: Maar elke dag om 16:30 en om 19:30 concerten hier op het podium. Dus meer dan welkom hier bij Radio 2 de hele week lang.
2: Ja, dan gaan wij zeker nog terugkomen, want het is hier al heel fijn geweest.
0: Oké, nog een fijne vakantie en tot snel dan.
2: Dankjewel.

0: Ze treedt regelmatig op met een groot orkest, maar hier kwam geen instrument bij te pas. De a cappella versie van Rising, natuurlijk van Natalia.
1: Je kan ons altijd en overal horen. Radio 2, maar toch vind je ons niet.
0: Dan heb je op één plek nog niet gezocht.
1: Want je vindt ons enkel en alleen bij Radio 2 op VRT Max.
0: We zijn er de hele dag door als je even wil ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2, relax.
0: Ontdek onze stream vandaag nog bij Radio 2 op VRT Max.
2: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
3: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
2: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
3: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
4: Ah, ik zal het eens opzoeken.
3: Nee, niet doen. Nee, hé, dus komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
4: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
3: Ah, top, hè, die Kate.
2: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it, KVC. Beweegt met je mee.
1: Elke dag telt voor twee.

0: meer iets voor middernacht, hè? Geesten oproepen. Genie in a Bottle van Christina Aguilera.
1: Radio 2, zomerhit Backstage.
0: Ja, eerste week van Radio 2 aan Zee zit erop. Maandag opende Bart Peters het feestje hier. Ja, en als je Bart tegenwoordig tegenkomt, dan kan hij niet zwijgen over zijn kleindochter natuurlijk. Hè. Hij zingt er ook een nummer over, genomineerd voor de VRT Zomerhit. En hij praat ook over de spelletjes die hij speelt met haar.
2: Ik telefoneer in haar voeten. dat helpt geweldig. Als je een kindje wilt afleiden, dan doe dat alsof dat haar voet een gsm is. En haar andere voet ook een gsm. En dan telefoneer je met die twee voeten. En ze begrijpen dat niet helemaal, maar ze zijn afgeleid.
0: Dat is waar. En zo blazen in de voeten. En brrr, zeggen, dat vinden ze allemaal zo fijn, zo'n baby's. Milo en DJ Licious, die waren er ook afgelopen week. Op donderdag was dat. En Kim die peilde naar de rituelen voor ze op het podium gaan.
3: Wij slachten een jong dier.
4: Waar? Stop! Allee, wat?
3: Wij kleren ons om met de band. En we doen een groepsknuffel en we drinken iets. Oh. Ik spreek dan een paar woordjes toe. Aan even de context uitleggen. Ik bedank iedereen om er te zijn. En dan gaan we eigenlijk met dat gevoel in ears in op het podium.
0: Eén ding is zeker, ze amuseren zich samen. Sam Goris, die had het dan weer over de dresscode.
5: Ik vroeg je straks nog aan mijn vrouwke. Ik zeg, wat is het met dat warm weer? Wat kan dan van uw
0: zwembroek?
5: Collega? Ik had van uw collega van de voormiddag gehoord. In Antwerpen was het wel bewolkt. Hè? Ja. En dat ging opentrekken in de loop van de namiddag. Hè, dat de bewolking kwam over Nederland, over Antwerpen. Hier aan het zeiken was het vol een bak blauwe lucht. Warme temperatuur. Dus ik vroeg aan mevrouwke, wat is het? Wat zou ik doen? Zou ik mijn lare zwembroek aandoen of mijn lare tanga? En ze zei, doe maar gewoon een jeansbroek aan.
0: En zo stond hij hier dan ook, hè, op het podium van Radio 2. Klein overzichtje van wie onder andere afgelopen week geweest is. Overzicht van wie volgende week langskomt vind je op VRT Max. En daar zie je ook dat deze week woensdag namiddag Linda en Reggie van Milk Inker zullen zijn.
1: Dit is een van de 20 genomineerden voor VRT Zomerhit. Is het ook jouw favoriet? Ga nu naar VRT Max en stem.

Michael Jackson, hè? Peter vraagt in de app van Radio 2. En hoe kan ik stemmen voor zomerhit? Wel, via VRT Max, Peter. Daar zie je in het groot VRT zomerhit. Stem hier en laat vooral weten wie jouw favoriet is. Zeer benieuwd. Dit is Volumia.

0: Het afscheid van Volumia. Wij nemen nog lang geen afscheid van Blankenbergen. Dat is pas voor eind augustus. En ook vandaag zijn we nog wel een tijdje in Blankenbergen. Want Karen die blijft hier tot 8 uur vanavond.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken?
3: Ja, ik heb geen inspiratie.
1: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
3: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, alle merken zonbescherming, tweede aan halve prijs. Dus smeer hem snel naar...
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
7: 30 ideeën voor pastaschotels.
6: In Libelle Lekker naar...
7: De 5 beste beleggingen van het moment.
6: In Trends of naar...
7: Belgische politiek achter de schermen.
6: In Knak, waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week... swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
8: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot 150 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.
9: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een 15-inch Acer laptop met Ryzen 7 en 16 GB RAM voor €499. Onbeperkt beschermd met altijd support en protect. Mediamarkt.
10: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
0: Wat staat ons na 3 uur nog te wachten? Wel, Willy Sommers, die heeft het over zijn eerste keer. En we krijgen ook lessen in de liefde. Die lessen die komen van Level 42.

0: Het is 3:00. Goedemiddag. 14 nieuws met Dominique Viers. Op Linkeroever in Antwerpen is een stille waken gehouden voor de slachtoffers van de appartementsbrand 2 weken geleden. Er vielen 5 dodelijke slachtoffers en een groot deel van het gebouw is nog steeds onbewoonbaar. Veel inwoners van Linkeroever kwamen deze namiddag hun steun betuigen.
1: Dat is het minste dat we kunnen doen om hier samen te zijn en een boodschap door te geven dat wij echt wel droevig zijn op deze moment en voor de nabestaanden te steunen.
2: Dat was hier verschrikkelijk. Daarmee dat we ook hier zijn om de mensen te steunen van Linkeroever.
3: Zalando. Wat doe ik aan voor die barbecue?
4: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
3: Ik zie het en ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
4: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
5: Zalando.

0: autonome regio Andalusië. Bij de brand vielen zeker 12 doden en er zijn ook nog altijd verschillende vermisten. In het zwaar getroffen dorp Bedaar wonen heel wat Belgen. Het Vlaamse koppel Lisbeth en Patrick vertelt hoe ze van de plaatselijke autoriteiten te horen kregen dat ze hun woning moesten verlaten.
1: Onze politieman van Bedaar, die is direct aan beginnen rondrijden met sirenes op, maar we hadden zoiets van, oh, er is iets aan de hand.
2: En, joh, maar dus, hij is twee keren rondgereden, ja, alle straatjes in en uit, om iedereen al te verwittigen. En dan hebben ze wel de mensen aangesproken en gezegd dat ze moesten vertrekken. Want dan hebben wij in onze chatgroep gehoord van nu evacueren, iedereen moet nu weg.
0: De overheid stuurde geen officiële waarschuwings-sms om chaos te vermijden. Want er was maar één weg waarlangs iedereen het dorp kon verlaten. In Duitsland zijn er in heel de maand juni zeker 99 mensen verdronken. Het is van 2003 geleden dat dat aantal zo hoog was. Dat zegt een Duitse reddingsorganisatie. De meeste slachtoffers verdronken in meren en rivieren toen ze verkoeling zochten. 9 op de 10 waren mannen. Eind juni werd in Duitsland een recordtemperatuur van 41,7 graden gemeten. De Britse politie zegt dat niets erop wijst dat de moord op politica Ann Widdecombe politiek gemotiveerd was. Een verdachte, een man van 28, zit in de cel en de politie zoekt niet meer naar andere verdachten. De 78-jarige Widdecombe werd donderdag dood aangetroffen in haar woning. Ze was in de jaren 90 staatssecretaris en minister voor de Conservatieven. In 2019 stapte ze over naar de Brexit Party, nu Reform UK, de partij van de rechtspopulistische Nigel Farage. Anne Widdecombe stond bekend om haar ongezouten uitspraken en diep conservatieve opvattingen. Zonnig en warm met 25 graden aan zee en tot 33 in de rest van het land. Morgen opnieuw zonnig, dan halen we tot 32 graden, wel met een paar hoge wolken. En de warmte houdt al zeker aan tot donderdag. Donderdagavond is er lokaal wel kans op een onweer. Meer op 14nieuws.be.
3: Je hoort het, het is hier goed aan zee. Op de E40 naar de kust sta je nog maar 10 minuten in de file van Aalter tot Oostkamp. En op andere plaatsen verlies je nergens meer dan 5 minuten.
4: Tegels, natuursteen, parket in Bermo.
5: Radio 2 Zomerhit Backstage.

0: En tussendoor ook een beetje bijles hier tijdens de zomervakantie. Voor wie dat althans nodig zou hebben. Lessen in de liefde van Level 42.
1: Radio 2, zomerhit backstage.
0: Heb je gisteravond op een terrasje gezeten aan lekkere cocktails of mocktails zitten lurken? Of heb je toch voor televisie gezeten? Of misschien stond je wel op de Grote Markt in Antwerpen. Gisteravond kon je op VRT kijken naar Vlaanderenfeest. Het feest van de Vlaamse gemeenschap live van op de Grote Markt. Heel veel Vlaamse artiesten stond daar op het podium. Onder andere de cast van Like Me, Camille Wasser, Lilian Saint-Pierre. Er werd een prachtige ode gebracht aan Margriet Hermans door de meest fantastische stemmen uit de Kempen. Bart Peters die mocht de avond afsluiten met lepeltjesgewijs. Altijd goed. En voor de gelegenheid deed hij dat samen met Aaron Blommaert. Aaron heel blij, wegens grote fan van Bart Peters. En hun duet, dat klonk zo.

0: als jij het beleeft, vraag dan de mensen.
1: Gaan we nog even meedoen?
2: Ja. Ja.
0: Dames en heren, we zijn allemaal live op VRT1 op dit moment. En we hebben jullie allemaal, doe allemaal jullie armen naar omhoog. En we hebben handclaps nodig.

Amai, we waren hier dan allemaal aan het meedoen met de geweldige Bart Peters en Aaron Blommaert voor de gelegenheid. Trouwens, de volledige show van Vlaanderen Feest kan je herbekijken. Natuurlijk via VRT Max.

0: Number en Home Wrecker. Chrissy Meinaerts laat weten in de app van Radio 2 dat ze aan het kantklossen is. Amai, Chrissy, dat ziet er al prachtig uit. Is het de allereerste keer? Want dat is blijkbaar de allermooiste.
1: De

0: Begin jaren 2000 nog naar Werchter geweest. En natuurlijk hebben ze die hit van toen gezongen. Shut Your Eyes van Snow Patrol.
1: Knaldi. Vanaf morgen bij Aldi. Een promo met pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi. Altijd slim.
2: Radio 2. Elke dag telt voor 2.

0: Tegenwoordig het vriendinnetje van Madonna, hè? Muzikaal toch. Allee, ze zingt toch samen met haar op de nieuwste plaat van Madonna. Deze Sabrina Carpenter en Man Child.
1: Radio 2, zomerhitte Backstage.
0: Wij zijn bezig met de zomerhit van 2026. Wordt uitgereikt 29 augustus hier op het strand in Blankenbergen. Ik moet even wuiven ondertussen, want er worden foto's genomen. Hallo! Wees welkom hier bij Radio 2. Ja, er is hier van alles te beleven, hoor. Foto's worden hier genomen. Je kan hier rustig in een lichtstoel komen liggen. Het bipperspel komen spelen. Kan je een ijsje mee winnen. Je kan in het ballenbad badmintonnen de hele dag nog eens uitproberen of dat een sport voor jou is. Maar in gedachten zijn wij bij Radio 2 ook al wel bezig met volgend jaar zelfs. Want volgend jaar komt er de allereerste Radio 2 musical. Hallo, Radio 2 gaat die heten. Een musical over Walter. Walter is een producer. Producer bij Radio 2, een producer in de radio in de jaren 70, die alles op alles zet om zijn zender en zijn collega's draaiende te houden. En dat blijkt niet heel eenvoudig te zijn. Het is met allemaal muziek uit de jaren 70. Peter van de Veire, Chris van Tongelen, die zullen de hoofdrol spelen. De details die kom je nog in de loop van de volgende maanden te weten. Wat ik je al wel kan vertellen, is dat je natuurlijk al tickets kan bestellen voor die zonder twijfel geweldige musical. En die tickets die kan je bestellen via Radio 2 op VRT Max of via halloradio2.be.
2: Elke dag telt voor twee.
3: Radio 2 zomerhit Backstage.
0: Hey. Anja Daams.

0: Dinsdag 3:30, dan kan je komen meezingen met de meisjes van K3.
1: Radio 2 Zomerhit.
2: Backstage. Radio 2.
0: Inderdaad, ook nog even vertellen dat op de E40 naar de kust je nog wat in de file staat bij Beernum. Maar minder dan 10 minuten. Ja, het is een drukte hier in de studio. Want heel veel kinderen zijn naar de Ketnet kroketjes aan het zoeken. Maar ondertussen ook vertellen dat op de E17 van Gent naar Kortrijk je even voorbij Deinzen moet opletten voor een bermbrand. De rechterrijstrook is er dicht en het zicht is er beperkt. Op de E40 van Veurne naar Jabbeke een 30 minuten vertragen tussen Middelkerken en Gistel door een ongeval. Op de binnenring rond Brussel verlies je 10 minuten van Wezenbeek tot Tervuren door een ongeval. En op andere plaatsen verlies je nergens meer dan 5 minuten.
2: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.

0: zou hij in de jaren 80 ook in Blankenbergen geweest zijn. Blankenbergen Oostende. Niet zo heel ver, hè. Ja, heel veel in Oostende vertoefd in die jaren. Marvin Gaye en Sexual Healing.
1: Ah, dat horen we graag. Het geluid van een klein yes-moment na een goede

0: ook die win-win.
1: De deadline voor de online belastingaangifte komt dichterbij. Ontdek alle tips van Win-Win in de app van VRT Nieuws.
2: Massa, zonneschone lounge staat.
3: Mo, hij komt ook van de Weba.
2: In Gent of Deinze?
4: Maar nee, in Tongeren.
1: Nu solde bij Weba.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
6: Promo koken.
7: Ja, ik heb geen inspiratie.
5: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu één schaaltje kopen plus één gratis.
7: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize.

0: backstage.
1: Pommelien Thijssen, vorig jaar nog de grote winnaar van de VRT Zomerrit 2025 met haar Atlas. Dit jaar niet genomineerd wegens geen zomersingle uitgebracht. Veel te druk gehad in het voorjaar waarschijnlijk. De stemmen voor de VRT Zomerhit, ja, die stromen binnen. Ik zie net dat Lieve van Loek uit Sint-Amandsberg opgestemd heeft via VRT Max. Mooie top 3. Gert en James zou ze heel graag op de derde plaats willen zien eindigen met Madi Wodo, echte feestmuziek. Niels de Stadsbader, die mag voor haar de tweede plaats hebben met In Vuur en Vlam. De eerste plaats is voor Sammeke. Sammeke Goris uit Antwerpen met Rak. Hey, dat komt supergoed uit, lieve, want die komt er zo meteen aan, Sam Goris. Maar eerst nog eentje van Queen.
2: Elke dag telt voor twee. Radio 2 Zomerhit Backstage.
3: Hey. Anja Daams.

zal hij de zomerrit 2026 winnen. Als Van Lieve van Loken uit Sint-Amansberg afhangt. Absoluut. Ja, ik ben eens zeer nieuwsgierig. 20 genomineerde, zeer uiteenlopende muziek. 1 keer per week kan je voor 3 van hen stemmen. En dat kan via VRT Max. En 29 augustus, dan weten we weer wie de zomerhit van dit jaar gewonnen heeft. Dit is ondertussen Beyoncé. En helemaal Crazy in Love.

0: Stripping van Robbie Williams. Ja, ik heb het beste voor laatst gehouden. Hè. Maar nu komt het nog betere van Karemijnen.
1: Hey.
0: Goeie muziek mee?
1: Ik heb zeer goede muziek mee. Heb jij trouwens deze zomer al een nieuwe zonnebril gekocht?
0: Nee.
1: Ik heb een goede tip. Maar dat is voor straks.
0: Goed.
2: Er is een telenet op maat voor iedereen.
3: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wat met een andere. Dat houdt het interessant. Hm?
2: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
4: Go Yellow!
5: Ze zijn terug.
6: Ken je tekstje nog?
7: Natuurlijk ken ik mijn tekstje nog.
5: Met een gloednieuwe zomershow vol humor.
7: Ik hoop dat je het beter kent dan ik. Hè?
5: Nieuwe zomerse muziek.
7: Oh, yeah.
5: En vooral veel Gert en James. Tickets in info. Zomershow.live. In samenwerking met Radio 2.
8: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
1: Ook de komende 4 uur gaan we natuurlijk nog door hier aan onze studio in Blankenbergen. Je bent van harte welkom. Je weet het, hier is er voor elk wat wils.
9: Elke dag telt voor 2. VRT Radio 2.
10: Het is 4 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. Op zo'n 30 plaatsen in ons land springen mensen vandaag in rivieren, meren en kanalen om aandacht te vragen voor betere waterkwaliteit. Maar op verschillende plaatsen kan die big jump niet doorgaan, net omdat de kwaliteit van het water niet goed is. Dat is onder meer het geval in Lokeren, zegt initiatiefneemster Inge Smolders.
11: Wij mogen helaas niet in de Durmen springen dit jaar. Voor de eerste keer eigenlijk heel spijtig, want de waterkwaliteit is niet in orde. Er is enterokokken vastgesteld en eigenlijk visueel ook blauwalg op een aantal plekken. Dus gevaarlijk voor wie wil springen en toch een slokje binnen heeft, want dat kan leiden tot zeer ernstige darm- en andere aandoeningen.
10: Ook in Leuven mogen deelnemers niet in de Deilen springen, want daar is de E. coli-bacterie aangetroffen. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn 4 doden gevallen. Dat zeggen Oekraïnse overheidsbronnen. 3 mensen kwamen om bij aanvallen met drones en artillerie in de centraal gelegen regio Dnipropetrovsk. 2 van hen stierven bij een aanval op een fabriek. Ook in Gerson viel een dode bij een droneaanval.
12: Max, dat is de Max.
13: Nu super soldeer. Score jouw nieuw salon, eetkamer of bed. Alles om van je huis een thuis te maken.
12: Max, dat is de Max.
14: Max Meubel, dat is meer mooi voor minder.

0: een sprong in het zwembad of in het onbekende. Hoe je deze zomer ook reist, Touring is er voor jou. Om je bij te staan en te ondersteunen. Touring. Ga gerust op weg.
1: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Ja, ik heb geen inspiratie.
1: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu één schaaltje kopen plus één gratis.
3: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
1: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Radio 2 in West-Vlaanderen, live.
5: Een van de grootste aardgasexporteurs van de wereld. Al Thani was nog emir van Qatar toen de FIFA het WK voetbal 2022 aan het emiraat toekende. Dat ging toen gepaard met beschuldigingen van corruptie. Al Thani trad af in 2013, hij was 74. In de negende rit van de Ronde van Frankrijk moeten de renners nog zo'n 60 kilometer rijden. Het is een pittige heuveletappe met kansen op een lange vlucht. Christophe van der Goor, zijn er vluchters die kunnen standhouden?
6: Ja hoor, dat moeten we straks nog in de finale zien. Of ze kunnen standhouden, dat ze er zijn, dat hebben we nu eindelijk meegemaakt. Acht renners aan de leiding, maar het heeft echt heel lang geduurd vooraleer zij zijn kunnen wegrijden. Maar het zijn niet van de minste. Luister maar naar de volgende namen. Quinn Simmons, Amerikaans kampioen. Mathieu van der Poel, jawel. Tobias Johannessen, een Noor, dat is de kopman van Uno X. Lennart van Eetveld van de Lotto-formatie, een landgenoot. En Tom Pidcock, ook hij heeft al klassiekers gewonnen in het voorjaar. 60 kilometer nog, maar Tadej Pogacar en de zijne. Zij laten die kloof heus niet groot worden. Amper 1 minuut en 15 seconden.
5: Dankjewel Christophe. En morgen is het rustdag in de Tour. Zonnig en warm met 25 graden aan zee en tot 33 in de rest van het land. Morgen opnieuw zonnig, dan halen we tot 32 graden, wel met een paar hoge wolken. En de warmte houdt al zeker aan tot donderdag. Donderdagavond is er lokaal wel kans op een onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
7: Dankjewel Dominique.
8: Torso. Ergonomisch slapen.
7: Ondertussen is het 3 minuten over 4 geworden op de E40 van Veurne naar Jabeke. Een half uur vertragen tussen Middelkerken en Gistel. Dat komt daardoor een ongeval. Op de E17 van Gent naar Kortrijk moet je even voorbij Deinzen opletten voor een bermbrand. De rechterrijstrook is daar dicht en het zicht is daar beperkt. Op de binnenring rond Brussel verlies je 10 minuten van Wezenbeek tot Tervuren. Dat komt daardoor een ongeval. En op andere plaatsen verlies je nergens meer dan 5 minuten.
9: Radio 2 aan zee.
7: Karen Meijer. De geur van zonnecrème, het geluid van de meeuwen. De zon die nog niet van plan is te vertrekken. Het ideale zondagnamiddag vakantiemomentje. Wees welkom.

Pointer Sisters. En I am so excited. Misschien ben je op dit moment ook helemaal in de stemming. Zit je op dit moment met je voeten in het zand? Geniet je van een zonnig terrasje? Of misschien net het tegenovergestelde, hè? Je bent op zoek naar wat frisse lucht in een bos. Je mag het ons allemaal laten weten. Want wij zijn ontzettend benieuwd hoe jouw zomer op dit moment klinkt. Hoor jij bijvoorbeeld de golven van de zee? Zit je op een levendige markt? Zit je op de camping in Frankrijk? Misschien ben je op dit moment je wel aan het voorbereiden op je werkdag morgen. Het zou ook kunnen. Je mag dat allemaal vertellen via een bericht. Via Radio 2 op VRT Max of via onze Radio 2-app. En foto's die zijn ook meer dan welkom, hè. We zien dat bijzonder graag.

0: Het is ook zo'n liedje dat je vrolijk meefluit. En zeker op zondagmiddag vind ik Paul Simon en You Can Call Me Al. Zometeen is het aan Toto.
1: Dinsdag op Radio Bene.
2: De grootste Franse evergreens.
1: Want ook wij vieren Le 14 juillet in de Radio Bene Frans

0: Stem nu via het Radio Bene kanaal op VRT Max.
1: Radio Bene Franse 40. Dinsdagmiddag vanaf 1 uur op Radio Bene.
0: Luister via DAB+, VRT Max, je smart speaker en digitale televisie.
2: Jij wil de schoonste kortingen? Wij hebben super solde. Nu een Samsung 11 kilo energiezuinige wasmachine voor €499 na cashback. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. Mediamarkt.
3: Radio 2.

Toe en Hold the Line. Het is heerlijk om te zien hoe massaal jullie van je laten horen. We krijgen berichtjes binnen echt van overal. Bijvoorbeeld van Marleen uit Mazeik. Die zegt, ik zit op dit moment in de tuin, in de schaduw. Een frisse windje, jullie mooie muziek. Het is genieten hier. Ah, dat is fijn om te lezen, Marleen. Ook Nancy zit in Zwevegem onder een ferme boom in de schaduw. Op de Kluisberg in het boswachtershuisje. Maar Katrien Benoot, die maakt eigenlijk een hele omgekeerde beweging. Die is namelijk haar valise aan het maken om deze zomer door te brengen in Kortrijk. Ze woont in de pannen. Nee, is niet waar. Ze woont in Florida. Ze gaat in de zomer op vakantie in België. Dat is heel fijn natuurlijk, hè, om ook die omgekeerde beweging te zien. Krijgen ook leuke foto's binnen. Marijke Jane uit Lommel in Limburg zit een beetje met haar breiwerk in de koelte. En ook Brigitte, die zit onder een mooie boom in haar tuin in Roosdalen te genieten. Je mag gerust van je laten horen. Er zijn ook al wat foto's met cocktails gepasseerd. En ook van teenslippers vind ik persoonlijk net iets minder.

0: ouder te zijn.
1: Oh, heeft hij mooi gemaakt. Niels de Stadsbader, vuur en vlam. Het is een minuutje over 4:30 geworden op D40 van Veurne naar Jabbeke. Is het een half uur vertragen tussen Middelkerke en Gistel. Dat komt daardoor een ongeval op de E17 van Gent naar Kortrijk. Moet je even voorbij Deinze opletten voor een bermbrand. De rechterrijstrook is daar dicht en het zicht is er beperkt. Op de binnenring rond Brussel verlies je ook 10 minuten van Wezenbeek tot Ervuren. Dat komt ook door een ongeval. En op andere plaatsen verlies je nergens meer dan 5 minuten.
2: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.

Ja, dat is een puur vakantiegevoel, hè. Met Wham en een Club Tropicana. Slippertjes aan, zorgen uit, lekker chillen. Of heb je het misschien toch... Ja, meer zin in een sportieve boost. Dat kan gewoon weg, hè. Want elke zaterdag en zondag komt Sport Vlaanderen met leuke initiatielessen langs bij onze studio. Vandaag hier aan onze studio, en het kan nu nog altijd, badminton op het programma. En geloof mij, dat is veel meer dan zomaar tegen een pluimpje slaan. En trouwens, pluimpje, dat heeft een veel chiquere naam, hoor. Goed nieuws, je kan het dit weekend nog even uitproberen. Maar volgend weekend staan er nieuwe sporten op het programma. Dan kan je komen roeien, dan kan je komen korfballen. Dus heb je zin om een nieuwe sport te ontdekken, samen wat te bewegen of gewoon plezier te maken? Kom zeker langs, doe mee aan onze studio. Iedereen is hier welkom. En veel fijne muziek natuurlijk ook, hè. Wat

0: sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
1: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
0: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: Promo koken?
4: Ja, ik heb geen inspiratie.
2: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu één schaaltje kopen plus één gratis.
4: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Ze zijn terug.
6: En doet Tekstje nog?
7: Natuurlijk kijken we Tekstje nog.
5: Met een gloednieuwe zomershow vol humor.
6: Ik hoop dat ik het beter ken dan ik.
5: Nieuwe zomerse muziek. En vooral veel Gert en James. Info, zomershow.live. In samenwerking met Radio 2.
8: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, alle merken zonbescherming, tweede aan halve prijs. Dus smeer hem snel naar...
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verleden.
1: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb wel eens ons hotel, juist.
10: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
1: Niet doen. Nee, hé, een secondata, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
10: Hé, hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is twee straten verder.
1: Ah, top, hè, die Kate.
0: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it, KVC. Beweegt met je mee.
11: Radio 2. Let's go, girls.

0: Shania Twain, Man, I Feel Like a Woman. De line-up voor de eerste twee opnames van VRT Zomerhit is bekend voor televisie en dat ziet er goed uit. Kom dus zeker langs op dinsdag 28 en woensdag 29 juli. Sfeer gegarandeerd, onder andere die eerste uitzending. Judith, K3, Meteor, Milk Inc, Stan van Saman. Er gaat ook meegezongen worden met Sandra Kim, met John Newman. En de dag nadien, 29 juli, staan onder andere Aaron Blommaert en Zoe Levi, Dana Winner, DJ Licious, Milo, Gert en James, Line de Douw op het podium. Maar uit Nederland komt ook Glennis Grace, Rutger van Barneveld en de internationale ster Cat de Luna komt ook langs. Wil je het allemaal meemaken? Het is helemaal gratis. Wil je graag helemaal vooraan staan en het als een echte zomervip beleven? Dan kan je je tickets ook reserveren via VRT Max. En ook een van deze toppers zou misschien wel eens kunnen komen binnenkort.
1: Radio 2 aan Zee.
2: Karen Meijner.
1: Radio 2.
0: Want geef toe, het is toch ook altijd feest als Touch of Joy een keertje passeert.
3: Oh yeah!
0: Dat zou Sergio dan zeggen. Straks nog de Bee Gees, maar nu dus hun nieuwe

Touch of Joy. En die nieuwste single Ready for the Summer. En ik zie het in onze Radio 2 app. En ook via VRT Max. De berichten die binnenkomen dat er heel veel mensen ready zijn voor de summer. Nancy bijvoorbeeld, die zegt het. Ah, hier in Schoot in onze tuinkaren. Het is zo, zo fijn. Laura daarentegen, die is op dit moment een cv aan het opmaken. Want ze is 18 jaar, zoekt een eerste job. Ik vraag haar, ik zeg ja, in welke job, wat voor werk zoek je precies? Maakt niet uit, ze kan een beetje van alles. Ze heeft houtbewerking gedaan. Een handige dame dus ik hoop echt, Laura, dat je een hele toffe job gaat vinden binnenkort. En Nancy, die liet mij ook nog weten dat ze samen met haar oma Kip in de schaduw aan het genieten is van een iced tea en een ijsje. Dat is heel grappig, want ik heb ook een oma Kip. Dat zal toch geen familie zijn, Nancy, zonder dat ik het weet?

Mocht je hier in Blankenbergen zijn in de buurt, dan mag je, wat die BJ's zeggen, ook gerust omzetten in de praktijk. Je hoeft je niet in te houden om hier te dansen. Of waar je op dit moment ook gewoon weg bent. Ben je thuis in de tuin en denk je, ik moet toch een beetje bewegen. Een beetje dansen kan geen kwaad. Ik heb nog zo'n tof liedje klaarstaan. France Gall, daarop kan het ook hoor, geen probleem.

0: Het is nog altijd een van de populairste muziekinstrumenten aan de muziekacademie, wat kinderen gaan volgen. Piano en gitaarles natuurlijk. Misschien heeft deze Frans Gall daar ooit in het verleden voor gezorgd. Wie weet. Straks een hele mooie zomertip.
1: Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre. Wij maken alle oren blij.
2: Dorso.
3: Amai, wat klink jij uitgeslapen?
2: Ja, sinds ik op een Dorso slaapsysteem lig, sta ik op zonder rugpijn. Belgisch, ergonomisch en aanbevolen door experten. En geloof me, mijn rug die voelt dat elke ochtend.
3: Dat wil ik ook.
2: Ja, zeker nu je extra voordelen krijgt bij je bezoek in de Dorso-winkel.
4: Dorso. Ergonomisch slapen.
5: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon Parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur. Knaldi.
6: Vanaf morgen bij Aldi. Een promo met pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi. Altijd slim.
7: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
0: Het is zondag, vakantie, de zon op je huid en in Frankrijk zijn ze flink aan het koersen. Wie komt er eerst over de streep? Dat hoor je straks misschien hier.
8: Elke dag telt voor twee, VRT Radio 2.
9: Het is 5 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. In het zuiden van Spanje mogen alle vanwege de bosbranden geëvacueerde inwoners naar huis terugkeren. En in de Antwerpse wijk Linkeroever is een stille waken gehouden voor de slachtoffers van de zware brand daar 2 weken geleden. In het zuiden van Spanje mogen nu alle 1500 geëvacueerden naar huis terugkeren na de bosbranden daar. Die branden zijn nu onder controle. Bij de bosbranden vielen zeker 12 doden. Daar zijn wellicht ook Belgen bij. Maar het is nog altijd wachten op de resultaten van de DNA-analyses. Stijn Verkruijsen, in het getroffen gebied, wat zie je daar?
10: Ja, we zien tientallen, honderden mensen met hun auto de heuvels inrijden en naar hun dorpen gaan. Wij journalisten mogen niet het rampgebied binnen. Maar we horen van de Belgen die bij hun huis zijn aangekomen dat de schade al bij al meevalt. Toch de Belgen die wij hebben gecontacteerd, Lisbeth en Patrick bijvoorbeeld, zeggen dat ze geluk hebben gehad. Er is alleen wat schade aan de buitenkant, maar het huis is redelijk intact. Ook Stefan en Isabel van de Bed & Breakfast die zeggen wat containers zijn afgebrand, veel materiaal kwijt, zonnepanelen kapot. Maar het valt ook al bij al mee daar. We spraken met de burgemeester hier aan het punt waar de journalisten...
11: Max, dat is de Max.
12: Nu super soldeer. Scoor jouw nieuw salon, eetkamer of bed. Alles om van je huis een thuis te maken.
11: Max, dat is de Max.
13: Max Meubel, dat is meer mooi voor minder.

0: Nu Super Soldeck. Scoor jouw nieuw salon, eetkamer of bed. Alles om van je huis een thuis te maken.
1: Max, Max Meubel, dat is meer mooi voor minder. Max, plan je meubeltrip nu naar Max Meubel in Kortemark.
2: Radio 2 in West-Vlaanderen, live.
3: We zijn voor elkaar. Zeemekaners, ja.
4: In de schaduw van het gebouw waar de dodelijke brand woedde, zijn enkele honderden mensen samengekomen. Veel aanwezigen waren zelf getuigen van de brand.
5: Dat was hier verschrikkelijk. Daarmee dat we ook hier zijn, om de mensen te steunen van linkerover.
4: In deze buurt kent iedereen elkaar, zegt de gepensioneerde wijkagent die zijn steun komt betuigen.
6: Met dat even met de bewoners die je zoveel jaren gekend hebt. Ook diegenen die er niet meer zijn. Veel mensen kennen elkaar, ook in de blokken. En elkaar helpen en echt samenhangen.
4: De bijeenkomst is daarom voor veel buurtbewoners een belangrijk moment.
7: Dit is een symbool van uiting, van verdriet, van moeilijkheden. En voor vele mensen een hart onder de riem. We hebben dat nodig.
8: Honderden Belgen zijn vandaag in rivieren, meren en kanalen gesprongen tijdens de Big Jump. Op die manier willen ze aandacht vragen voor een betere waterkwaliteit. In Vlaanderen is maar één van de 195 waterlopen ecologisch gezond. In Wallonië is de toestand iets beter. Sophie Dieriks van organisator Good Planet Belgium legt uit hoe dat komt.
9: Door de lozingen, industriële lozingen, ook door de landbouw, de overbemesting en pesticides. En ook omdat een heel groot stuk van de huishoudens nog niet zijn aangesloten op de riolering. De Big Jump vraagt om aandacht voor proper water. Dus ze springen symbolisch in het water om een betere waterkwaliteit te vragen en om dat blijvend onder de aandacht te brengen.
8: Op verschillende plaatsen in Vlaanderen kon de Big Jump niet doorgaan. Net omdat de kwaliteit van het water niet goed was. In de Durmen in Lokeren werden onder meer blauwalgen gevonden. In de Deilen in Leuven werd de E. coli-bacterie aangetroffen. De Giro van Drongen in Oost-Vlaanderen heeft zijn zomerkamp in Zutendaal in Limburg vroeger stopgezet, nadat zo'n 20 leden ziek waren geworden. Ze hadden last van buikpijn, braken en diarree. 11 kinderen en 2 leiders werden vannacht preventief naar het ziekenhuis gebracht. Daar kon geen oorzaak gevonden worden. Bloedafnames wezen niet op een voedselvergiftiging of salmonella-besmetting. Wie ziek was, kreeg het advies om te rusten en veel te drinken. De Giro besliste om het kamp 2 dagen vroeger dan gepland te beëindigen. De ouders hebben hun kinderen intussen opgehaald. In de Ronde van Frankrijk loopt de negende rit op zijn eind. De renners zijn op een 20-tal kilometer van de aankomst. Christophe van der Goor, hoe liggen de kaarten?
10: Wel, alles is eigenlijk nog mogelijk in deze zeer geanimeerde etappe. 17 kilometer nog vooraan, 4 leiders. Niet van de minste. Mathieu van der Poel, Tom Pidcock. Mannen die in het voorjaar klassiekers kunnen winnen. Tobias Johannessen, Jonge Noor en Alex Baudin, een Fransman. Ze hebben een voorsprong van 50 seconden op de groep gele trui. Met daarbij Tadej Pogacar natuurlijk. Zij houden die vlucht schijnbaar binnen schot. 17 kilometer nog op weg naar het pittoreske Ussel.
8: Dankjewel, Christophe. Vanavond en vannacht licht bewolkt tot helder met temperaturen van 18 tot 22 graden. Morgen krijgen we opnieuw zon en wolken met 23 graden aan zee en op sommige plaatsen tot 32 graden. Ook begin volgende week blijft het zo warm. De nasleep van de zware bosbranden in het zuiden van Spanje, daar begonnen we mee. Nu de brandweer de brand onder controle heeft, mogen alle 1500 geëvacueerde inwoners naar huis terugkeren. Meer op vrtnieuws.be.
11: Tegels, natuursteen, parket in Bermo.
12: Ondertussen 6:06 geworden op de E40 van Veurne naar Jabeke. Nog altijd vertragen tussen Middelkerken en Gistel. Op de E17 van Gent naar Kortrijk moet je even voorbij Deinze opletten voor een brand. De rechterrijstrook is daar dicht en het zicht is er beperkt. Op de binnenring rond Brussel verlies je 10 minuten van Wezenbeek tot Tervuren door een ongeval. Op andere plaatsen nergens meer dan 5 minuten vertragen.
13: Radio 2 aan zee.

Jongens, meisjes, ze kunnen hier allemaal plezier maken in onze studio in Blankenbergen. Er is van alles te beleven hier. Cyndi Lauper en Girls Just Wanna Have Fun. En zeg nu eens eerlijk, welk liedje zal deze zomer voor altijd in je hoofd blijven zitten? Want de strijd voor zomerhit 2026 is natuurlijk helemaal losgebarsten. Vorig jaar, toen zongen we massaal mee met Atlas van Pommelien Thijs. We zijn een jaar later en op dit moment zijn er 20 toppers die klaarstaan voor die felbegeerde zomerhit trofee te pakken. Van Meteor tot Camille, K3, Milk Inc, alles daartussen. De keuze is helemaal aan jou. En stemmen doe je natuurlijk via VRT Max. Tot en met die grote finale op 29 augustus. En luister goed, je kan elke week kan je één keer stemmen op jouw drie favoriete artiesten. Stemmen, dat kan gewoonweg via VRT Max. Jij kan het verschil maken. Jij bepaalt mee wie Zomerhit 2026 wint.

0: Texas en een Black Eyed Boy. Gisteren open Vlaanderenfeest, een moment dat recht naar het hart ging. Want daar werd een warme, oprechte ode gebracht aan Margriet Hermans, die een maand geleden is overleden. Dochter Céline die kreeg de vraag of ze een mooi eerbetoon zag zitten en ze koos heel bewust voor een Kempische insteek. En gisteren werd dat met respect, met liefde, een mooie meerstemmige versie gebracht van die grote hit van haar mama, Een Vriend. En ze stond daar dus niet alleen, Céline, maar omringd door een aantal sterke dames uit de Kempen. Onder andere Barbara Dex, Lies en Natalia. En dat werd een intens, mooi pakkend moment. Je zag dat ook na afloop. Céline en papa Frank die waren duidelijk geëmotioneerd. We gaan samen nog eens luisteren naar dat mooie eerbetoon. Dochter Céline samen met Barbara, Lies, Natalia, dit is Een Vriend. Gisteren live op Vlaanderenfeest.
1: Als u het kent,

0: Céline Hermans, Natalia, Lies en Barbara Dex. Wil je het optreden herbekijken of de hele uitzending? Dan kan dat via VRT Max. Doe het. Het was echt een moeite.
1: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
2: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
1: In Libelle naar...
2: De vijf beste looks van nu.
1: In Feeling of naar...
2: De hotste adresjes in je buurt.
1: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week... swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
3: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
4: Joehoe! De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
6: Promo koken?
7: Ja, ik heb geen inspiratie.
5: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
7: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals

0: Jackie Wilson en zijn Reed Petit. Op dit moment zijn ze in de Ronde van Frankrijk bezig aan de 9e etappe. Het is met veel bergop en veel berg naar beneden. Gisteren en eergisteren, ja, Tim Merlier natuurlijk, de winnaar. Eindelijke Belgische overwinningen. Maar het is toch nog altijd die Pogacar die op dit moment in het geel rijdt. 3,5 minuut voorsprong heeft hij trouwens op Evenepoel. Er zitten er daar nog een paar tussen. Maar in wielertermen is dat niet zoveel. Vandaag dus die 9e etappe. 155 kilometer. We gaan eens luisteren wie er vandaag over de streep als eerste zou komen.
1: Een overwinning in de Ronde van Frankrijk. Mathieu op 1, jawel. Van der Poel pakt de etappe voor Tobias Halland Johannessen.
2: Dan met Pitcock, Vesgala, Ganna.
1: Ganna wint hier
0: voilà
1: het groepje.
0: Mathieu van der Poel als eerste over de streep.
3: Radio 2 aan zee.

0: Genomineerd voor zomerhit natuurlijk Camille met deze Nu dat je weg bent. Op de E40 van de kust naar het binnenland is het accordeonrijden tussen Middelkerk en Oostkamp met een totaal 25 minuten vertragen. Op andere plaatsen verlies je nergens meer dan 5 minuten.
1: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.

0: Young, Come Back and Stay. Voilà, Mathieu van der Poel. Ook een Nederlandse overwinning daar in de Tour de France. Straks gaan we het onder andere nog hebben over mensen die in de vakantie niet echt kunnen genieten van vrije tijd, maar vooral heel hard aan het werk zijn om ervoor te zorgen dat jij een hele, hele fijne vakantie kan beleven. Maar dat is dus voor zometeen.
1: Ah, dat horen we graag. Het geluid van een klein yes-moment.

0: info op telenet.be.
1: Go Yellow!
0: De genomineerden, die zijn er al.
2: Nu nog de zomerhit.
0: Wie wint VRT Zomerhit?
2: Dat bepaal jij.
0: Stem nu voor jouw favorieten op VRT Max.
2: Het is pas echt zomer met... VRT Zomerhit. Meer sport aan zee? Ontdek onze sportzomer. Alle info op sport.vlaanderen.

0: Grace en haar Freedom. Het is vakantie, maar niet voor iedereen. Terwijl velen genieten van zon, zee of strand, wordt er natuurlijk ook gewerkt in Vlaanderen. Wij met Radio 2 zitten hier de hele zomer aan zee, op de Belgian Pier in Blankenbergen. Lekker dichtbij dat vakantiegevoel. Maar achter dat ontspannen strandplaatje schuilt ook veel verantwoordelijkheid. Afgelopen woensdag had Daan een bijzondere gast in de studio. Hoofdredder Tom Kokkelen uit Blankenbergen. Want ja, een frisse duik of lekker zonnen doe je natuurlijk niet zonder een alerte redder in de buurt. Tom vertelde onder meer over verloren gelopen kinderen op het strand en vooral wat je als ouder best doet in zo'n situatie.
1: De laatste tijd hebben we toch 350 verloren gelopen kinderen per seizoen in Blankenbergen. Dat zijn er toch heel wat. Dus we vragen echt met aandrang aan de mensen om eventueel een telefoonnummer, als ze geen bandje kan vinden, een telefoonnummer op de arm van de kleine te zetten. Of een fotootje te nemen dat we zo de kleine verloren gelopen zijn, een mooie beschrijving hebben. Welk zwembroek heeft hij aan? Hoe ziet hij eruit? Ja. De dag dat hij op het strand aanwezig is.
0: Voilà, waakzaamheid is dus de boodschap. Ook als je helemaal in een vakantiemodus bent.

Lionel Richie en Dancing on the Ceiling. Wim die zegt, zijn er op dit moment geen duiven aan het broeden op jullie studio? Nee. Laat het uit, Wim. Laat het uit. Absoluut niet. Ondertussen 14 minuten voor 6 geworden. Als je nog van plan was om een ritje te gaan doen vandaag, dan is dit misschien de ideale muziek. En je mag je hele gezicht besminken, hè. Dit is Kiss and I Was Made for Loving You.

0: Kiss and I Was Made for Loving You. Volgende week, dan belooft het hier bij Radio 2 aan zee weer heel erg plezant te worden. Want, je weet het, er wordt hier elke dag opgetreden van maandag tot en met vrijdag. Morgen, dan ontvangen we hier Maxime en Babette om 3:30. Maar ook Birte, die komt langs om je te laten genieten van haar warme stem. Dinsdag wordt één groot feest voor de jongsten onder ons misschien. K3 komt, maar ook Amber, Marten en Renzo van Like Me. Woensdag is het lekkere 90s en Nilly's nostalgie met Milk Inc. En s'avonds zorgt ook Barbara Dex voor kippenvelmomenten. Donderdag dan is het aan Meteor. Die zet de kust dan in vuur en vlam. En ook Belle Perez zal erbij zijn. En vrijdag dan verwachten wij Stan van Samang en ook Gary Hagger. Gegarandeerd dus lekkere meezingels hier op ons plein. Elke dag dus om 3:30 en om 7:30 van maandag tot en met vrijdag. Gratis en voor niks. Gewoon met zicht op zee. Wat willen mensen nog meer? Ik denk niks eigenlijk, toch? Nodig je vrienden uit. Kom gerust naar onze studio in Blankenbergen. Beleef het allemaal mee. En Meteor is er dus ook bij. Radio 2. Aanstaande donderdag, dan staat hij om 3:30 op ons podium. En dan zal hij dit liedje zeker en vast ook zingen. Dit is Nooduitgang.
1: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
1: Hoe lang nog?
2: Papa, ik heb honger.
1: Verveel me.
0: En je hebt vakanties met Ketnet.
3: Dit wordt echt geweldig.
4: Als in Veros.
5: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
6: Natuurlijk.
5: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
2: Mama, mag ik op de hotspot?
7: VRT Max. Maak elk moment de max.
8: Ze zijn terug.
9: En de tekstje nog.
10: Natuurlijk kijken we tekstje nog.
8: Met een gloednieuwe zomershow vol humor.
9: Ik hoop dat je het beter kent dan ik. Hè.
8: Nieuwe zomerse muziek. En vooral veel Gert en James. Tickets in info. Zomershow.live. In samenwerking met Radio 2.
11: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. Stand off, want we zijn er al.
12: Yoohoo!
13: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
14: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
15: Straks gaan we onder andere de lucht in. Want ja, ook piloten, stewardessen, die moeten deze zomer hard werken om anderen te laten genieten.
16: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
17: Het is 6:00. Goedenavond. VRT Nieuws met Dominique Viers. In het zuiden van Spanje mogen alle vanwege de bosbranden geëvacueerde inwoners na 3 dagen opnieuw naar huis. In de Antwerpse wijk Linkeroever is een stille waken gehouden voor de slachtoffers van de zware brand daar 2 weken geleden. En Mathieu van der Poel wint de 9e rit in de Ronde van Frankrijk. In het zuiden van Spanje mogen alle 1500 geëvacueerden opnieuw naar huis, nu de bosbranden daar onder controle zijn. Veel mensen doen dat ook meteen. Vlamingen Lisbeth en Patrick gingen daarnet al kijken naar hun woning en wijk.
18: De buren achter ons, in 2 auto's stonden buiten, die zijn totaal opgebrand. Maar wij kunnen zien dat de bomberos echt alles nat gespoten hebben.
19: Ze hebben ons huis wel gered volgens ons.
18: Ja, we blij zijn. Ja. Eigenlijk is eigenlijk geen enkel huis zwaar beschadigd. Zowel we kunnen zien, de wijk Elpinar. Wij zijn opgelucht, wij zijn er goed vanaf gekomen.
19: We hebben heel veel geluk gehad.
17: In het huis blijven gaat voorlopig nog niet, want er is geen water. Bij de brand vielen zeker 12 doden. Daar zijn wellicht ook Belgen bij. Maar het is nog altijd wachten op de resultaten van de DNA-analyses. De Andalusische minister-president zegt intussen dat de zoektocht naar verdere slachtoffers wellicht afgebouwd zal worden. Het ziet er niet naar uit dat er nog meer slachtoffers zullen zijn, zegt hij. Op Linkeroever in Antwerpen is een stille waken gehouden voor de slachtoffers van de appartementsbrand 2 weken geleden. Bij die brand vielen 5 doden en een groot deel van het gebouw is nog steeds onbewoonbaar. Een verslag van Sissi Michiels.
20: Blijf babbelen. Blijf er zijn voor elkaar. Zie me kamers. Ja. Yeah.
21: In de schaduw van het gebouw waar de dodelijke brand woedde zijn enkele honderden mensen samengekomen. Veel aanwezigen waren zelf getuigen van de brand.
22: Dat was hier verschrikkelijk. Daarmee dat we ook hier zijn om de mensen te steunen van Linkeroever.
21: In deze buurt kent iedereen elkaar, zegt de gepensioneerde wijkagent die zijn steun komt betuigen.
23: Dat even met de bewoners die je zoveel jaren gekend hebt, ook degenen die er niet meer zijn, samenhangen.
21: Ook voor burgemeester Els van Doesburg is de bijeenkomst een belangrijk moment.
24: Dat is een intens verdriet dat je hier voelt. En dat pakt u natuurlijk sowieso. Maar ergens was ik ook wel heel trots dat iedereen hier zo stond om er te zijn.

0: aanwijzingen zou de brand niet aangestoken zijn. Honderden Belgen zijn vandaag in rivieren, meren en kanalen gesprongen tijdens de Big Jump om aandacht te vragen voor betere waterkwaliteit. Dat was onder meer het geval in Betekom in Vlaams-Brabant. Daar sprongen enkele enthousiaste inwoners in de Demer.
1: Heel goed en verfrissend met dit warme weer.
2: Ja, we doen dit elk jaar. We wonen in de buurt en we vinden het heel belangrijk dat de rivier proper is. En,
3: het is leuk en verfrissend.
2: En met een drankje en muziek. Heel leuk, hè?
4: Lekker. Ja.
0: Op verschillende plaatsen in Vlaanderen kon de Big Jump niet doorgaan, net omdat de kwaliteit van het water niet goed was. In de Durmen in Lokeren werden onder meer blauwalgen gevonden. In de Deilen in Leuven werd de E. coli-bacterie aangetroffen. Mathieu van der Poel heeft de 9e rit gewonnen in de Ronde van Frankrijk. Hij was na een ontsnapping de snelste van een groepje van 4. Door de hitte werd de rit met 30 kilometer ingekort. Christophe van de Goor.
5: Een meesterlijke Mathieu van der Poel heeft op een dominante manier de derde ritoverwinning in zijn tourcarrière behaald. In deze, inderdaad, ingekorte, maar daardoor zeker niet minder zware etappe, duurde het bijna 2 uur vooraleer een groep weggeraakte. En dat waren op het erg uitdagend parcours doorheen de Corrèze zeer sterke renners, namelijk Van der Poel, Pidcock, Johannessen en Baudin, overblijvers van een ruimere kopgroep. Van der Poel had duidelijk een zeer goede dag, verrichtte het meeste werk vooraan en won de sprint van kop af. En zo geeft de Nederlander toch wat glans aan deze Tour, die voor zijn Belgische ploeg niet zo goed begonnen was. Pogacar blijft stevig in het geel. Morgen is het de eerste rustdag.
0: Op het Grand Slam tennistoernooi van Wimbledon is de mannenfinale aan de gang. Titelverdediger Jannik Sinner uit Italië neemt het op tegen de Duitser Alexander Zverev. Gilles Meulemans, is de eerste set al afgelopen?
6: Nee, die is nog niet afgelopen. Voorlopig nog geen afscheiding in de finale van Wimbledon. Een tiebreak moet een winnaar van de eerste set aanduiden. Het is een finale van hoog niveau voorlopig tussen de nummer 1 en 2 van de wereld. Sinner en Zverev serveren allebei sterk en dus zijn er weinig kansen om een break te forceren. Sinner had 1 zo'n kans, maar kon die niet benutten. De Italiaan blijft wel de grote favoriet. Hij won de laatste 9 confrontaties met Zverev, maar voorlopig ligt alles dus nog heel dicht bij elkaar in die finale. De tiebreak is net begonnen. Het staat op dit moment 1-1.
0: Dankjewel, Gilles. Vanavond en vannacht licht bewolkt tot helder met temperaturen van 18 tot 22 graden. Morgen krijgen we opnieuw zon en wolken met 23 graden aan zee en op sommige plekken tot 32 graden. Ook begin volgende week blijft het zo warm. De nasleep van de zware bosbranden in het zuiden van Spanje, daar begonnen we mee. Nu de brandweer de branden onder controle heeft, mogen alle 1500 geëvacueerde inwoners naar huis terugkeren. Meer op vrtnieuws.be.
7: Dankjewel, Dominique.
8: Torso. Ergonomisch slapen.
7: Ondertussen is het 6:06 geworden op de N34 tussen Blankenbergen en Wenduinen. Dat is de grote weg. Langs de duinen aan de kust zijn er dus problemen door een brand. De weg is daar afgesloten. Dat veroorzaakt ook verkeersproblemen. Op de ringlaan in Wenduinen, daar staan op dit moment lange files. Ook de kusttram die kan daar niet door. De lijn heeft vervangbussen ingelegd. Op de E40 van de kust naar het binnenland is het accordeonrijden tussen Jabeke en Aalter in totaal ruim 20 minuten vertraging. Op andere plaatsen verlies je nergens meer dan 5 minuten.

0: en Celebration. Johan staat bij mij in de studio. Johan, goedenavond.
1: Goedenavond, Karen. Hoe gaat het met jou?
0: Met mij gaat het heel goed, Johan. Jij komt uit Brugge.
1: Dat is waar.
0: Vandaag in Blankenbergen. Waarom kom je zo graag naar Blankenbergen?
1: Oh, omdat ik hier altijd welkom ben natuurlijk. Hè. Ja. En ook voor de luisteraars van Radio 2.
0: Je doet dat.
1: En voor zomerrit.
0: Het lijkt, Johan, alsof je zelf een radioverleden hebt.
1: Dat is waar, maar gewoon als liefhebberij.
0: Ja, ik hoor dat. Je spreekt heel mooi.
1: En ik zing ook heel mooi.
0: Je zingt ook?
1: Als hobbyzanger, natuurlijk.
0: Oké.
1: En heb je ze om te zingen misschien?
0: heb je vaak optredens gedaan in je leven?
1: Och, spijtig genoeg niet, Karen.
0: Nee, het is eigenlijk allemaal een beetje vanuit het hart dat je de dingen doet.
1: En met heel veel liefde.
0: Ah, dat is fijn. Zeg, net was het in het nieuws ook al, Johan. Er was op dit moment een bermbrand tussen Blankenbergen en Wenduinen.
1: Ja, ik had dat gehoord.
0: Ja. Ik wil even een warme oproep doen aan mensen. Ik zie dat soms wel eens, dat mensen bijvoorbeeld een brandende sigaret uit het autoraam gooien. Als je aan de duinen en zo bent, of waar je ook bent, dat is niet slim, hè?
1: Nee, dat is zeker niet slim.
0: Dat moeten mensen absoluut laten. Johan, ik hoop dat jij de komende weken, want wij zitten hier nog tot eind augustus in Blankenbergen.
1: Wel, mij ga je dan al sinds al morgen zien, hè?
0: Ah, dat is goed.
1: Oh, dat is goed voor jou.
0: Heel goed. Morgen zijn mijn collega's er. Kim is er, Ann is er, David is er.
1: Dat is
0: heel
1: jou goed. Met dus David van Dijk.
0: David van Otegem.
1: Van Otegem.
0: Ja, die is hier morgen.
1: Dat is ook best vandaan.
0: En die gaat jou met veel plezier ontvangen.
1: Dank je wel, Karen.
0: Tot morgen, hè?
1: Karen, we gaan het laten horen voor luisteraars van Jovalli.

0: veel volk vandaag hier in Blankenberg. Het is prachtig weer. De zon doet zijn werk en je ziet het. Veel ouders met kinderen die ook genieten van een topdag hier aan zee. En goed nieuws, want volgende week dan komt die sfeer gewoon terug. Zondag, dan is het hier namelijk een familiedag. Vlak aan onze studio op het strand. Tijdens Kids at the Pier. Dan staan er toppers klaar om de kleinste te animeren. De Catnet Band bijvoorbeeld. DJ Catnet. En jawel, ook K3 komt. Het beste is, ook dat is helemaal gratis. Maar wil je bijvoorbeeld toch pal voor het podium staan met het allerbeste zicht, dan kan je ook een plekje scoren in de Golden Circle. Tickets en info vind je voor dat allemaal op visit-blankenbergen.be.
1: Dinsdag op Radio BNE.
2: De grootste Franse evergreens.
1: Want ook wij vieren le 14 juillet in de Radio BNE Franse

0: naar het Radio Bene kanaal op VRT Max.
1: Radio Bene Franse 40. Dinsdagmiddag vanaf 1 uur op Radio Bene.
0: Luister via DAB+, VRT Max, je smart speaker en digitale televisie.
2: Elke dag telt voor 2.
1: Radio 2.

Frankie Valli en zijn Grease. Ondertussen 7 voor half 6, half 7 geworden. Clip weer een uurtje achter. En er wordt nog altijd genoten van zo'n zondagavond. Ja, Bjorn bijvoorbeeld, die zegt... Ja, Kaar, ik ben mij op dit moment aan het klaarmaken. Want straks dan moet ik met de nacht beginnen. Want de fabrieken die draaien gewoon weg door. Ja, natuurlijk. Bjorn, natuurlijk. Wij houden je heel graag gezelschap. Ook na 8 uur vanavond natuurlijk. Annie, die laat dan weer weten dat ze op dit moment lekker in in de tuin zit, sudoku'tje aan het invullen is. Oh, fijn, Annie. Ik doe dat ook graag. Ik ga je straks wat vertellen, Annie. We kijken even naar de weg. Wel op de N34 tussen Blankenbergen en Wenduinen. Dat is nog altijd die grote weg. Daar langs de duinen aan de kust, daar zijn er problemen. En dat komt door een brand. De weg is daar afgesloten en dat veroorzaakt verkeersproblemen. Op de ringlaan in Wenduinen, daar staan op dit moment lange, lange files. Ook de kusttram, die kan daar niet voorbij. De lijn heeft vervangbussen ingelegd. Op de E40 van de kust naar het binnenland is het ook nog altijd accordeon. Rijden tussen Jabbeke en Aalter met in totaal toch ruim 20 minuten vertraging. Op andere plaatsen verlies je dan weer nergens meer dan 5 minuten.

0: Het is ook zo van die muziek die perfect past, vind ik, bij zo'n zonnige zomeravond. De zon is hier in Blankenbergen, staat op dit moment al een klein beetje lager. Johnny Hates Jazz en Shattered Dreams. Deze zomer wordt extra spannend, want natuurlijk kan er weer gestemd worden voor Zomerhit. Op dit moment nog altijd 20 artiesten die genomineerd zijn en die dus dingen naar die ene trofee. Jij kan hem kiezen. Grote publieksfavorieten, verrassende kanshebbers, het zit er allemaal tussen. En je weet het, elke stem telt via VRT Max. Kan jij tot het einde van augustus je stem laten horen? Wie kroont zich tot de hit van de zomer? Het ligt allemaal in jouw handen en ook dit is een genomineerde.
1: Dit is een van de 20 genomineerden voor VRT Zomerhit. Is het ook jouw favoriet? Ga nu naar VRT Max.

Voor wie de afgelopen weken even op een andere planeet heeft geleefd, Ma Di Wodo staat dus voor maandag, dinsdag, woensdag en donderdag. Je hoorde Gert en James.

0: Montom Dice, die was hier trouwens afgelopen vrijdag nog op bezoek. Heeft toen hier nog opgetreden. Je hoorde Kato met 1, 2, 3, 4. Het is vakantie, maar niet voor iedereen natuurlijk. Terwijl velen genieten van zon, zee, strand, wordt er natuurlijk ook gewoon gewerkt. Wij zitten hier op de Belgian Pier in Blankenbergen. En we gaan elke dag op zoek naar een bijzondere vakantiejob. En zo kwam Daan terecht bij Mio Koike. Die heeft een job waar heel veel kinderen van dromen, want ze is pilote bij Brussels Airlines. En tijdens de vakantiemaanden heb je, ja, een verschillend soort reizigers. Mensen die voor zaken reizen, of de ik ga lekker op vakantie reiziger. En Daan vroeg aan haar, merk je nu eigenlijk duidelijk een verschil?
1: Vakantiepassagiers zijn eigenlijk veel aangenamer. Die hebben misschien iets meer tijd, als ik het zo kan zeggen. Relaxer. Terwijl als de businesspassagiers toch een bijzonder drukke agenda hebben en daarbij de nodige tijdsdruk uitoefenen op ons.
0: Voilà, neem jij dus binnenkort ook weer het vliegtuig. Probeer dan zelf zo eens op het eerste zicht te raden wie voor welke reden op het vliegtuig zou zitten. Misschien levert dat mooie verhalen op in je hoofd en kan je dan in plaats van een stationsroman daar een gateroman over schrijven of zo.
2: Twee aan zee. Karen May.

Ik heb zo'n beetje het gevoel dat heel wat mensen die hier rondlopen een beetje van het Dolce Vita aan het genieten zijn. Je hoorde Ryan Paris natuurlijk. Ondertussen is het 6:09 geworden. Op deze zondagavond hier voor onze studio in Blankenbergen nog altijd veel volk. Maar ook in de rest van Vlaanderen zijn ze flink aan het luisteren. En dan niet alleen hier hoor. Want Patrick die zegt bijvoorbeeld: Karen, wij zijn met de zeilboot in Horta op de Azoren aangekomen. Na meerdere dagen zeilen. We hebben geen radio kunnen beluisteren aan boord. Het doet deugd dat we nu terug de radio kunnen opzetten en jullie horen. Ah, Patrick, dat is fijn om te lezen. Heel fijn om te lezen. Laat maar van je horen, hè. Dat mag gerust. Hè. Hoe beleef jij deze zondagavond? Is dat hier in de buurt? Is dat hier ergens in Vlaanderen? Of zit je op dit moment ergens in een ander land? Ik wou zeggen, een warm land. Maar het mag ook een koud zijn. Vertel het maar.

De Motors en hun airport kregen een bericht binnen van Gaëtan. Die zegt ook, we hebben echt een hele fijne tijd erop zitten. We zijn net terug van een weekendje Londen. Het was er 30 graden. Nee, een weekendje Liverpool. Dat was het, 30 graden. Supermooie stad, maar nu zijn we net thuisgekomen. En we zijn aan het genieten van onze nieuwe airco in huis. Ik heb een foto gekregen van de airco. Ziet er cool uit.

0: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
1: Ja, Bresema en Line de Douw hoorde je met of zonder jou. En wij gaan ook na 7 uur weer door. Het liefst wel met jou samen, hè?
2: Elke dag, telk voor twee. VRT Radio 2.
3: Het is 7 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Dominique Viers. In Wenduinen bij De Haan is vanmiddag brand uitgebroken in de duinen. De brandweer moest verschillende ploegen sturen om het vuur te bedwingen, maar heeft de brand intussen onder controle. Slachtoffers vielen er niet, maar er was wel veel rookhinder, zegt Stijn Biebouw van de lokale politie.
4: De weg die langs de duinen loopt was veel rookontwikkeling, waardoor het tramverkeer moest worden stilgelegd en dat was ook noodzakelijk om de brandweer de nodige ruimte te geven om de bluswerkzaamheden deftig te kunnen aanvatten. Men heeft iedereen natuurlijk uit de duinen geëvacueerd en men heeft ook op strand een perimeter ingesteld om te zorgen dat iedereen voldoende afstand hield.
3: Volgens de eerste aanwijzingen zou het geen kwaad opzet zijn. De rijbaan richting Blankenbergen is nog steeds afgesloten voor het verkeer. Het tramverkeer komt in beide richtingen wel weer stilaan op gang. Bij een Israëlische droneaanval op Gazastad zijn 4 doden gevallen. Volgens de civiele bescherming in Gaza was de aanval gericht tegen een werkplaats voor metaalbewerking. Ook in een vluchtelingenkamp in het centrum van de Gazastrook is volgens de civiele bescherming een jong meisje doodgeschoten door Israëlische soldaten. In oktober bereikte Israël en Hamas een staakt het vuren. Maar zowat elke dag vallen er doden, in totaal al zo'n 1100. Aan Israëlische kant vielen in dezelfde periode 6 doden, 5 soldaten en een huurling. Mathieu van der Poel heeft de 9e rit gewonnen in de Ronde van Frankrijk. Hij was na een ontsnapping de snelste van een groepje van 4. Voor van der Poel is het zijn 3e ritzege in zijn carrière.
5: Ja, het is toch wel heel mooi. Ik denk een van de zwaarste die ik gewonnen heb. Ook mijn eerste vanuit de vlucht, dus daar ben ik wel heel blij mee uiteraard.
3: Tadej Pogacar behoudt de gele leiderstrui. En op het Grand Slam tennistoernooi van Wimbledon is de mannenfinale aan de gang. Titelverdediger Jannik Sinner uit Italië neemt het op tegen de Duitser Alexander Zverev. Gilles Meulemans, hoe staat het daar?
6: Wel, het is een bijzonder spannende finale waarin Alexander Zverev toch verrassend maar verdiend op voorsprong staat. Zverev speelt heel agressief en dat loont. Hij won de eerste set in een tiebreak nadat geen van beide spelers een break kon forceren. Zverev werkte in die tiebreak ook een setbal weg en won die dan uiteindelijk met 9-7. En nu in de tweede set is er ook nauwelijks afscheiding. Het staat 5-4 voor Zverev, maar Sinner is op dit moment aan het serveren. Jannik Sinner won de laatste 9 ontmoetingen met Zverev, maar zal alles uit de kast moeten halen om zijn 5e Grand Slam titel in zijn carrière te pakken.
3: Dankjewel, Gilles. Vanavond en vannacht licht bewolkt tot helder met temperaturen van 18 tot 22 graden. Morgen krijgen we opnieuw zon en wolken, 23 graden aan zee en op sommige plaatsen tot 32 graden. Ook begin volgende week blijft het zo warm. Meer in de app van VRT Nieuws.
7: Green. Energie Rebellie.
1: Ondertussen 7:03 op de N34, en dat hoorde je net in het nieuws. Tussen Blankenbergen en Wenduinen, dat is die grote weg langs de duinen aan de kust, zijn er problemen door een brand. Verkeer richting Blankenbergen kan intussen wel stapvoets door, laat de lokale politie weten. Verkeer richting Wenduinen mag nog niet door, omdat er brandwagens op de weg staan. De kusttram die komt ook weer op gang. Op D40 van de kust naar het binnenland is het accordeonrijden tussen Jabbeke en Aalt.
8: Max, kaas de Max. Nu super solding. Score jouw nieuw salon, eetkamer of bed. Alles om van je huis een thuis te maken.
9: Max, kaas de Max. Max meubel, dat is meer.

0: Normandy en Atomic. Wist jij dat onze Vlaamse kust één groot levend theater is? Echt waar. Onder de golven en zelfs aan de waterlijn krioelt het van de verrassende soorten. Van piepkleine plankton tot slimme kleine krabbetjes en veel daarvan. Ja, dat zien we eigenlijk amper. Dat is zelfs een beetje zonde eigenlijk dat we dat niet zien. En daarom duiken we deze week elke weer in natuur aan de kust. Samen met een kenner trekken we eigenlijk op ontdekking en we laten ons een beetje verrassen door de geheimen van de zee. Eergisteren bijvoorbeeld, toen schoof Luc David van Natuurpunt aan bij Daan en ze hadden het over iets wat je doet stilstaan. Letterlijk zeevonk. Dat is die mysterieuze, blauw oplichtende schijn in het water 's nachts, alsof de zee eigenlijk een soort van Tomorrowland lichtshow aan het opvoeren is. En een straf, weet je, zeevonk is eigenlijk helemaal geen dier, geen plant. Dat is een klein, microscopische, kleine, eencellige alg. Piepklein, maar wel met een heel groot effect. Nu denk je misschien, ja, maar wanneer kan ik dan dat magische schouwspel aanschouwen? Wanneer is dat te zien? Wel, David, die legt dat uit.
1: Als je tijdens de dag de zalmroze kleur ervan gaat opmerken in de avond, dan mag je al een keer nadenken

0: van, ik zou misschien wel een keer een wandelingsje doen in de nacht om zeevonk te detecteren. Er zijn een aantal zaken dat je moet indachtig zijn. Ik geef dat ook altijd mee aan de mensen. Het moet donker zijn en liefst geen luchtvervuiling. Mm-hmm. Dus ik wil daar mee zeggen, geen verlichtingen. Dus de dijken die verlicht worden, dus zoek een donkere plaats. Duinen, een serie duinen die meegaan met het strand, daar is het meestal redelijk donker. Dan moet het ook nog wat opkomend getij zijn. Met een lichte golfslag en geen wind.
1: Voilà, dat zijn allemaal dus factoren die belangrijk zijn voor het zien van zeevonk. Meer mooie weetjes kom je morgen misschien wel weer te weten bij Anne. Want dan opent Anne om 9 uur onze studio hier aan.

Wat je zeker niet mag vergeten, is dat je morgen hier naar Blankenbergen komt. Want Maxime en Babette, die je net hoorde, staan hier morgen om 3:30 op ons podium. En ze komen dan natuurlijk ook dat nummer zingen waarmee ze genomineerd zijn voor Zomernit. Hoe dan ook. 7:15 geworden. Het is zondagavond. De zon schijnt. En dit is Simply Red. And Something Got Me Started. Something got me started.

0: Simply Red and Something Got Me Started.
1: Knaldi. Vanaf morgen bij Aldi. Een promo met pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
2: Elke dag telt voor twee.
3: Radio 2.

Electric Light Orchestra. En Sweet Talking Woman. Speurneuzen te landen, zet je radio al maar wat harder, want die speurneus die ga je mogen bovenhalen de komende weken. Hoe en waarom, dat vertel ik je zometeen na Q.

0: Hij zou hier niet meer staan met zijn gitaar. Kid Rock en All Summer Long. De zomer wordt extra spannend, want Nancy uit Thuis, de postbode, draait postrondes met een twist. Elke week verstopt ze namelijk 5 topprijzen in 5 B-boxen van B-Post, verspreid over het land. En jouw missie? De juiste box en de juiste code vinden. Hoe doe je dat? Check Radio 2 op VRT Max en speur gewoon mee. Je kan de hele week zoeken, puzzelen, maar de B-boxen gaan alleen op vrijdag tussen 9 en 12 open. Dan kan je scoren in elke provincie, dus 1 box, elke week met nieuwe prijzen. Heb je het nu afgelopen vrijdag gemist? Geen zorgen. Vanaf morgen 9 uur beginnen we weer opnieuw. 5 nieuwe prijzen. Nancy uit Thuis maakt ze vanaf morgen hier bij Radio 2 bekend. En zegt dan ook wat er te winnen valt. Succes, speurneuzen.
1: Radio 2. Voor een doosje of een pakje is er altijd wel een vakje in de B-box van B-Post.

0: geloven. Sabine Tiels en haar tegenpolen. Het is een minuut over 7:30 op de N34 tussen Blankenberg en Wenduinen. Dat is de grote weg langs de duinen aan de kust. Zijn er dus problemen door een brand? Verkeer richting Blankenbergen kan intussen wel stapvoets door, laat de lokale politie weten. Verkeer richting Wenduinen mag nog niet door, omdat er brandweerwagens op de weg staan. De kusttram die komt ook weer op gang. Op de E40 van de kust naar het binnenland is het accordeonrijden tussen Jabbeke en Aalter met in totaal toch 3 kwartier vertragen. De E403 van Brugge naar Kortrijk, ook 20 minuten erbij, van Brugge tot Lichtervelde. Op de binnenring rond Brussel is het wat aanschuiven aan de Vierarmentunnel. Dat is net voor de ingang de rechterrijstrook dicht door schade aan het wegdek. En op andere plaatsen verlies je nergens meer dan 5 minuten.
1: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.

0: Benny Grant en Gimme Hope Joanna. Ja, ik zocht onlangs aan de start van de vakantie een nieuwe zonnebril. Ik doe dat nogal vaak. Maar die prijzen, jongens, dat verschilt zo hard. Je vindt, je vindt zonnebrillen natuurlijk voor een paar euro's. En dan denk ik al snel, ja, als die valt, niet zo erg als die stuk is. Maar er zijn prijzen die oplopen tot wel 500, zelfs duurdere zonnebrillen. Maar dan vraag je je af, is zo'n dure zonnebril nu eigenlijk beter dan een goedkope? Dat vragen we natuurlijk aan onze consumenten van Hallo Xavier van Win-Win.
1: Wel, goedkope zonnebrillen beschermen je ogen even goed tegen de schadelijke UV-stralen van de zon als veel duurdere exemplaren. Dat is dus op zich goed nieuws. Je hoeft niet altijd veel geld uit te geven. In elke zonnebril moet namelijk een UV-filter zitten. Maar het prijsverschil zit hem vooral in hoe lang die filter zijn werk doet. Bij een duurdere zonnebril gaat die filter veel langer mee en wordt je netvlies langer beschermd. Dat verklaart het prijsverschil. Dus je kiest ofwel voor een goedkope elk jaar of voor een duurdere die je dan een paar jaar kan gebruiken.
0: Oké, en hoe weet je dan wanneer die UV-filter eigenlijk zijn beste tijd heeft gehad en je dus eigenlijk beter een nieuwe zonnebril aanschaft?
1: Wel ja, dat is niet zo eenvoudig. Meestal merk je het pas als het eigenlijk al te laat is en je ogen al beschadigd zijn. Mijn tip, ga dus op tijd en stond langs bij een opticien. Zij kunnen met een speciaal toestel controleren of die UV-filter nog voldoende werkt. Vergeet niet te genieten van de zon, maar doe het dus op een veilige manier.
0: Oké, zal ik doen. Voilà, veel tips en andere tips, artikels over Win-Win. Je vindt dat dus allemaal op de Win-Win-pagina van VRT Nieuws of ook in de app van VRT Nieuws.

0: Ming de Ville. En dat met die Corazon. Flor die is hier op één wiel binnengerold. Flor, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ik lieg niet, hè, als ik zeg dat het op één wiel was.
1: Nee, helemaal niet. Nee, wij zijn nu net toegekomen hier in Blankenbergen aan Radio 2. En wij komen van de pannen.
0: Op allemaal eenwielers.
1: Klopt, inderdaad.
0: Hoe lang moet je daarop oefenen voordat het lukt op één wiel rijden?
1: Dat varieert een beetje. Van een half jaar tot anderhalf jaar. Dat hangt af van hoeveel je ermee bezig bent natuurlijk.
0: Flor, dat is een hele sportieve inspanning. Maar zo op één wiel, dat heeft veel bekijks. En dat is eigenlijk ook een beetje de bedoeling van jullie, hè?
1: Ja, vandaag zeker. Mensen worden daar vaak wel blij van als ze dat zien. We krijgen inderdaad veel reacties. Maar vandaag zijn we hier eigenlijk om te trainen en ook een beetje promotie te maken voor onze tocht. Want wij gaan 100 kilometer rijden en ook dit jaar een tocht van 150 kilometer. En dat doen wij ter voordele van het goede doel Kick Cancer.
0: Ja.
1: Dus mensen zouden ons kunnen sponsoren voor onze lange rit. door te doneren voor kinderen die kanker hebben.
0: Ja. Zeg, 150 kilometer op één wiel, is dat vermoeiender dan... Ja, natuurlijk is dat vermoeiender dan op twee.
1: Ja, ik vind dat wel. Ik heb gisteren de route van de 100 kilometer afgefietst met de fiets. Dat was al vermoeiend. Maar de 60 kilometer vandaag was toch nog iets pittiger.
0: Want dat is een klein wieltje, dus je benen draaien toch ook gewoon heel snel rond dan?
1: Ja, klopt. Als je stopt met trappen, dan
0: sta je val je.
1: Stil. Dan sta je stil, ja.
0: Oké, ik ga me er niet aan wagen. Dat niet. Maar ik hoop echt waar, Flor, dat jullie heel veel geld kunnen ophalen met op één wiel. Normaal is dat met twee vingers in de neus, maar bij jullie is het dan op één wiel. Ik wens jullie heel veel succes. Waar kunnen mensen jullie bijvoorbeeld vinden op Facebook of zo? Ik zeg maar wat.
1: Op Instagram, op de website eigenlijk, rideforchange.be. En je kan doneren op de link donate.rideforchange.be.
0: Voilà. En nu op één wiel verder door naar...
1: Het station naar
0: huis. Het station. Flor en veel succes, hè.
1: Dank u wel.
2: In Blankenbergen.
3: Kom langs, ontmoet onze DJ's, duik in het Radio 2 ballenbad en test de leukste sporten uit.
4: Radio 2.
2: Luister en ontdek het volledige programma van Radio 2 op VRT Max.
3: Radio 2.

Humans, I'll be there for you. Linda, die zegt het ook, wat knap van die jongens en meisjes. Daar op één wiel, ontzettend veel respect voor hen. En heel veel succes. Mooi dat zo'n jonge mensen zich zo inzetten voor het goede doel. En dit is Dana Winner, de stilte van de stad. De nacht.

Dit is wel mijn soort muziek om straks naar huis te rijden in de auto. De zon die een beetje laag hangt, dat zomersgevoel, heerlijk. De nieuwste Barbara Dix en Back to You. Zometeen is het aan Dirk Gijs met Radio 2 Relax. Maak er nog een fijne zondag van. En heel graag tot snel. Deze krijg je ook nog. Duizenden

0: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
1: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
2: 8 uur, nieuw goedenavond, VRT Nieuws met Alain de Korte. 3 van de 12 dodelijke slachtoffers van de natuurbranden in het zuiden van Spanje zijn hoogstwaarschijnlijk Belgen. Dat heeft Buitenlandse Zaken vanavond laten weten. De 3 waren opgegeven als vermist en konden het afgelopen weekend niet gecontacteerd worden. En daarom zijn ze vermoedelijk gestorven, aldus de woordvoerder van minister van Buitenlandse Zaken Prévot. Omdat de identificatie van de 12 lichamen nog loopt, is het wel nog altijd wachten op een officiële bevestiging vanuit Spanje. In Wenduinen bij de Haan heeft vanmiddag een duinbrand gewoed. De brandweer had verschillende ploegen nodig om het vuur te bedwingen, maar heeft de brand uiteindelijk toch onder controle gekregen. Door de rookontwikkeling was de kustweg urenlang gesloten en het tramverkeer onderbroken. Volgens burgemeester Wilfried van Dalen komen natuurbranden de laatste jaren wel vaker voor aan de kust, maar is de oorzaak van deze brand nog niet bekend.
3: We hebben het eigenlijk al meegemaakt een paar jaar geleden in de bermen. Auto's die daar geparkeerd stonden, die opgebrand zijn. Het komt dus wel vaker voor, blijkbaar, de laatste jaren. Is het een sigaret? Is het een stukje glas? Zijn het kinderen die spelen met een aansteker? Je weet het niet.
2: Er zijn vanavond opnieuw bombardementen uitgevoerd door de Verenigde Staten in Iran en door Iran in Kuwait. De Amerikanen viseerden onder meer Iraanse raketlanceerbases in de buurt van de straat van Hormuz. Iran vuurde projectielen af op grensposten van Kuwait en ook op een Kuwaits olieboorplatform in de Persische Golf. De schade daar zou beperkt zijn, maar de regering van golfstaat Kuwait zegt wel dat er 1 persoon gewond is geraakt op dat olieplatform. De Verenigde Staten hervatten eerder van de week de aanvallen op Iran, omdat volgens president Trump Iran het overeengekomen staakt het vuren niet respecteerde. De Verenigde Naties roepen beide landen vanavond op om de aanvallen te stoppen en weer rond de onderhandelingstafel te gaan zitten. En nog naar Londen voor het tennis, want op Wimbledon is de mannenfinale nog altijd aan de gang. Titelverdediger Sinner uit Italië neemt het op tegen de Duitser Zverev. Gilles Meulemans, hoe staat het daar?
4: Het is een onwaarschijnlijk spannende finale. 1-1 is de setstand voorlopig. Alexander Zverev won de eerste set in een tiebreak en Jannik Sinner won de tweede op dezelfde manier. We hebben ondertussen al 32 games gespeeld en nog geen enkele keer kon iemand de opslag van de andere breken. De derde set is volop aan de gang. Daar zet Sinner nu wel een klein beetje druk op de opslag van Alexander Zverev. 4-3 staat het voorlopig voor de Italiaan. Zverev aan het serveren nu. En we lijken misschien wel op weg gewoon naar een nieuwe tiebreak in die derde set.
2: Dank voor de update, Jill. Vanavond en vannacht wellicht bewolkt tot helder met temperaturen van 18 tot 22 graden. Morgen krijgen we opnieuw zon en wolken met 23 graden aan zee en tot 32 in het binnenland. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Brussel neemt over. Dankjewel, Karel in Blankenbergen. We gaan gezellig ontspannen.
6: Radio 2, relax. Ontspannen met de beste muziek. VRT Radio 2.
5: Ja, en we openen met Slow Time, hè. De Bangles. Een damesgroep die zelf hun instrumenten bespeelt.

knetterend haardvuurtje bij. Maar ja, het is zomer, het is tropisch op dit moment. Dus dat haardvuurtje kan ook, maar dan buiten een vuurkorf of zo. Bangles en The Eternal Flame. En nu een liedje dat uit het leven is gegrepen. Suzanne en Freek zingt over het moment dat hij beseft dat hij ziek is.

Rain. Kunnen we ons niet inleven? Nee, de regen zou eigenlijk zelfs welkom zijn. Op deze tropische zondagavond. Mark Cohn en Walking in Memphis. Dat is nog eens wat anders, hè? Memphis? Maar pas op, een blokje rond met de hond? Kan ook, hè? Hier is Taylor Swift, is filmmuziek. Toy Story zit al aan nummer 5. Dit is I Knew It, I Knew You.

0: Rousseau met passie. Gisteren hadden we het concert in Antwerpen, ook uitgezonden op TV1, naar aanleiding van de Vlaamse feestdag. En Clouseau was daar eens niet bij. Zo vaak zijn ze er al geweest. Wat wel bijzonder was, was een vriend, Céline Hermans, als ode aan haar mama, samen met Barbara Dex, Lies en Natalia erbij. En ook de combo Bart Peters en Aaron Blommaert, heel speciaal.
1: Je kan ons altijd en overal horen. Radio 2. Maar toch vind je ons niet.
2: Dan heb je op één plek nog niet gezocht.
1: Want je vindt ons enkel en alleen bij Radio 2 op VRT Max.
2: We zijn er de hele dag door als je even wil ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2, relax.
2: Ontdek onze stream vandaag nog bij Radio 2 op VRT Max.

Ja, toen was het nog bijzonder. Hè? Elton John die ging samenwerken met jonge artiesten. In dit geval was dat Blue. Hij zou dat later onder meer doen met Dua Lipa en nog vele anderen. Sorry seems to be the hardest word. En nu, de zelfmoord van een punkband. Enfin, dat was wat de platenbaas geloofde, want de Stranglers waren een punkband en toen kwamen ze af met dit nummer. Dit is een klavecimbal. Het ritme, dat is een wals. En het gaat over heroïne Golden Brown. Heel mooi nummer weliswaar. En de platenbaas.

0: voor het eind.
1: Uit zijn hartje, uit het leven gegrepen ook, want Niels de Stadsbader zingt over zijn maat, over zijn vriend die hij mist. Speeltijd. En Niels was er ook gisteren bij. Het speciale concert in Antwerpen op de Grote Markt te zien, ook op VRT1. Heeft daar De Wereld Draait Voor Jou gezongen. Dit is Roxette, It Must Happen.

0: 5 and Memories. Gisteren was de Vlaamse feestdag, daar heb ik het al over gehad. Maar weet je wat 14 juillet is? Wel, onze collega's van Radio Bene, die zijn daar zot van.
1: Dinsdag op Radio Bene.
2: De grootste Franse evergreens.
1: Want ook wij vieren le 14 juillet in de Radio Bene Franse 40.
3: Toi flirt avec toi,
4: Alexandrie.
5: Alexandrie. Allez, venez, Milan.
3: Oh, Champs-Élysées.
2: Stem nu via het Radio Bene kanaal op VRT Max.
4: Voyage, voyage.
1: Radio Bene Franse 40.
6: Et je crie.
1: Dinsdagmiddag vanaf 1 uur op Radio Bene.
2: Luister via DAB+, VRT Max, je smart speaker en digitale televisie.

fantastisch liedje van Ed Sheeran. Dit was hem met Perfect. Afgelopen week hebben we moeten afscheid nemen van Bonnie Tyler, bekend van Total Eclipse of the Heart. Ze werd wel eens de vrouwelijke Rod Stewart genoemd. Waarom? Ze hebben beide een gefeund kapsel, maar dat was het niet. Ze hebben beide een geweldige schuurpapieren stem. Kom, we gaan samen het water op met Rod Stewart en Sailing.

indrukwekkend wel, die koorpartij bij Bart Petersen. Kies mij. Het is bijna 9 uur, we gaan richting nieuws uit. We hadden het al over zeilen met Rod Stewart. En ook dit is een maritieme plaat. De Gente di Mare van Umberto Tozzi en Raf.

0: Het is 9:00, een goede avond, VRT Nieuws met Aleide Kortsen. 3 van de 12 dodelijke slachtoffers van de natuurbranden in het zuiden van Spanje zijn hoogstwaarschijnlijk Belgen. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Prévot vanavond laten weten via zijn woordvoerder. De minister baseert zijn bewering op het feit dat ze 3 sinds donderdag vermist zijn en niet meer gecontacteerd kunnen worden. Dat bevestigt ook onze collega Stijn Verkruijsen, die in Spanje de gebeurtenissen volgt.
1: Hun kinderen hadden met hen contact toen ze op de vlucht gingen voor de vlammen. En dan hebben ze het contact verloren. Intussen zijn ze hier ook in Spanje om DNA af te geven. Dat DNA wordt vergeleken met het DNA van de 12 lichamen die gevonden zijn. En daar is gisteren de hele dag aan gewerkt in een laboratorium in Madrid. En vandaag zou dan de uitslag volgen. Maar blijkbaar is dat een bijzonder complex onderzoek.
0: Het is dus nog altijd wachten op de resultaten van dat DNA-onderzoek. Alleen die kunnen effectief uitsluitsel geven over de identiteit van de slachtoffers. In Frankrijk zijn 300 mensen geëvacueerd vanwege een verdacht voertuig niet ver van een synagoge. Dat gebeurde in Sarcelles, net boven Parijs. In het voertuig is een oorlogswapen en een handvuurwapen gevonden, zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Of er een terreurmotief was, is nog niet duidelijk, maar het antiterreurparket van Frankrijk heeft wel een onderzoek opgestart. In Sarcelles leeft een grote Joodse gemeenschap. In Cuba is het elektriciteitsnetwerk weer hersteld, nadat er op minder dan een week tijd 2 keer een algemene stroompanne in heel het land was. Het elektriciteitsnetwerk kampt met problemen door een Amerikaans olieembargo. Nadat de Verenigde Staten de Venezolaanse president Maduro hadden afgezet in januari, dreigden ze met zware heffingen tegen elk ander land dat nog olie aan Cuba zou leveren. Bovendien is de elektriciteitsinfrastructuur sterk verouderd. En de Italiaan Jannik Sinner heeft zo net de mannenfinale op het Grand Slam tennistoernooi van Wimbledon gewonnen. Hij versloeg de Duitser Alexander Zverev in 4 sets. Gilles Meulemans, Sinner verlengt zo zijn titel.
2: Ja, dat klopt. Tweede Wimbledon op rij voor Jannik Sinner. Zijn 5e Grand Slam finale in zijn nog jonge carrière. Sinner is nog altijd maar 24 in een toch wel hoogstaande finale tegen Alexander Zverev. Verloor hij nog de eerste set in een tiebreak. Maar Sinner herpakte zich, won de tweede set ook in een tiebreak. En dat was toch het kantelpunt in de match. Sinner gaf geen enkele keer zijn opslag uit handen en kon die wel 2 keer ontfutselen van Zverev. En zijn ja, de details die vaak zo'n finale beslissen. En op de belangrijke momenten was Sinner net de betere. Hij blijft zo met voorsprong de wereldranglijst aanvoeren. Alexander Zverev klimt naar de 2e plaats voorbij Carlos Alcaraz, die nog altijd geblesseerd is.
0: Dank u wel, Gilles. Vanavond en vannacht licht bewolkt tot helder met temperaturen van 18 tot 22 graden. Morgen krijgen we opnieuw zon en wolken met een koele 23 graden aan zee en tot 32 graden opnieuw in het binnenland. Meer in de app van VRT Nieuws. Radio 2. Radio 2 Relax.

Novastar en Wrong. Ik krijg in de app een berichtje van Frank en Mireille. En ze hebben iets bijzonders gedaan. In Lokeren hebben ze gezwommen van de steiger aan de Durmen in het Prinses Josephine Charlotte Park. En ik denk dat dat normaal gezien niet mag. Maar het had te maken met de Big Jump. Ja, het was er absoluut het weer voor. Kan deugd doen, hè, zo'n fris duik.

als er iemand bij me wegging. Even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen zijn.

jou voorbij gaan. Met geen enkele hoop voor morgen. Geen hoop op wat dan ook. Maar jij, zul je soms nog aan me denken? Ben ik soms toch nog een beetje bij je? Ach, tel gewoon de lange dagen. Tel gewoon de lege lange dagen.

Waarom nou jij, Marco Borsato, een Italiaanse Nederlander of een Nederlandse Italiaan? Enfin, nu we het toch over Nederland hebben. Ik heb hier nog een artiest die daar net weg is en die daar bijzonder lang heeft gekampeerd. En ook 500.000 fans heeft bediend. Ik heb het over Harry Styles. Yes,

Billy Joel en Always a Woman to Me. De line-up is bekend voor de eerste twee opnames van Radio 2 Zomerhit. En dat wil je niet missen. Dat is dinsdag 28 juli met Meteor, met K3, Sandra Kim en Milk Inc. En er nog veel andere artiesten. En op woensdag 29 juli is dat met Aaron Blommaert, Gert en James, Dana Winner of Glennis Grace. Dus kom maar eens af hè, naar onze tv-opnames. Dat zijn unieke shows om mee te maken. Op het strand, bij de ondergaande zon. En als je zeker wil zijn van een hele goede plaats vlakbij het podium, als een echte zomervip, wel, reserveer dan nu jouw tickets op

De twee vrienden Kleimans en Van Geel met Señorita. Ik wens je nog een hele fijne avond. Dankjewel voor het luisteren en graag tot morgenavond. Hè. Vanaf 8 uur zijn we weer voor Radio 2 Relax.

0: uur in Goedenavond, 14 nieuws met Alain de Korte. In de Thaise hoofdstad Bangkok zijn 27 mensen omgekomen bij een zware brand in een bar in een populaire uitgaansbuurt. Er zijn ook meer dan 60 mensen gewond geraakt. Hoe het vuur ontstond is nog niet duidelijk. De meeste lichamen werden gevonden in de toiletten achteraan het gebouw. Mensen vluchtten naar daar om te ontsnappen aan het vuur en de rook, maar konden uiteindelijk niet meer weg. Dat zei de Thaise premier zo net in een kort interview.
1: Many of them were not able to make their way out because they went to the back of the building, try to hide themselves away from the smokes and flames in the toilet.
0: Over de toestand van de gewonden is er nog niets geweten. Het is voorlopig ook nog niet duidelijk of er buitenlandse toeristen onder de slachtoffers zijn. En de dodentol van de zware natuurbranden in het zuiden van Spanje is opgelopen tot 13, dat is zo net door de Spaanse autoriteiten meegedeeld. In het ziekenhuis is vanavond een Brit van 93 gestorven die gewond was. Bij de doden zijn er naar alle waarschijnlijkheid ook 3 Belgen. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Prévost vanavond via zijn woordvoerder laten weten. In het Verenigd Koninkrijk is vrijdag een gammel vaartuig met liefst 128 migranten aan boord aangekomen. Dat is het grootste aantal dat op één boot de oversteek maakte van het Europese vasteland richting Engeland. De overtocht is riskant, zeker als er zoveel mensen op één vaartuig zitten. Volgens het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken nemen smokkelbendes steeds meer risico's door al maar meer mensen op niet-zeewaardige vaartuigen te proppen om meer geld te verdienen. Ondanks dit hallucinante cijfer daalt het aantal mensen dat de oversteek maakt wel drastisch. In de eerste helft van dit jaar ging het om bijna 12.000 mensen. Dat is meer dan 40% minder dan in dezelfde periode vorig jaar. En op het Grand Slam tennistoernooi van Wimbledon heeft de Italiaan Jannik Sinner zijn titel verlengd. Hij versloeg in Londen de Duitser Alexander Zverev in 4 sets. Sinner is blij met zijn overwinning en met het niveau dat zowel hij als Zverev konden laten zien.
2: It has been an amazing final once again and you know it always takes 2 players and you know me and Sasha we try to give everything we have. I'm very happy, of course, about the win, but I'm mostly very happy about the level we both played.
0: Droog vannacht, temperatuur rond 20 graden. Morgen opnieuw volop zon met mogelijk wat hoge sluierwolken wel. Weer tropisch warm, tot 32 graden. En verkoeling vind je aan de kust bij zo'n 23 graden. Tot en met donderdag hetzelfde weer. Meer in de app van 14 Nieuws.
3: Luistert naar Radio.

zit hopeloos te blijven hopen of leg ik me neer als misantroop. Was het niet voor de liefde van mijn minksen, dan gaf ik het al lang op. Heb vertrouwen in de mensheid. Een optimist zegt, ga beter als ooit. Historicus pleit, we hebben het eriger gehad. De grote hoop, hij weer niks gezien, niks gehoord.

0: Het is middernacht. Een heel goede avond. 14 nieuws met Alain de Korte. In Bangkok, de hoofdstad van Thailand, zijn zeker 27 mensen omgekomen bij een brand in een bar in een populaire uitgaansbuurt. Hoe het vuur ontstond is nog niet duidelijk. Naast de doden zijn er ook meer dan 60 gewonden. En volgens plaatselijke media zouden er daarvan nog zeker 22 in kritieke toestand zijn. De meeste lichamen werden geborgen in de toiletten achteraan het gebouw. Veel mensen vluchten naar daar in de hoop te ontsnappen aan rook en vuur. Dat zei de premier van Thailand in een eerste reactie.
1: Many of them were not able to make their way out because they went to the back of the building, tried to hide themselves away from the smoke and flames in the toilet.
0: Of er bij de slachtoffers ook buitenlandse toeristen zijn, is nog niet duidelijk. Het is niet de eerste zeer dodelijke brand in een bar in Thailand. In 2009 stierven 66 mensen in een gelijkaardige brand, ook in Bangkok. De dodentol van de natuurbranden in het zuiden van Spanje is vanavond opgelopen tot 13. Een Britse vrouw van 93, die zwaar gewond was opgenomen in het ziekenhuis, is vanavond bezweken aan haar verwondingen. 3 van de doden zijn naar alle waarschijnlijkheid Belgen. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Prevot vanavond laten weten via zijn woordvoerder. De 3 zijn sinds donderdag vermist en sindsdien was er dus geen contact meer. En dat bevestigt ook collega Stijn Verkruijsen vanuit Spanje, die daar met familieleden van de vermiste kon praten.
2: Hun kinderen hadden met hen contact toen ze op de vlucht gingen voor de vlammen. En dan hebben ze het contact verloren. Intussen zijn ze hier ook in Spanje om DNA af te geven. Dat DNA wordt vergeleken met het DNA van de 12 lichamen die gevonden zijn. En daar is gisteren de hele dag aan gewerkt in een laboratorium in Madrid. En vandaag zou dan de uitslag volgen. Maar blijkbaar is dat een bijzonder complex onderzoek.
0: Pas als die resultaten binnen zijn, later vandaag of dinsdag, is er dus 100% zekerheid. In het Verenigd Koninkrijk is vrijdag een gammel vaartuig met liefst 128 migranten aan boord aangekomen. Dat is het grootste aantal dat op één boot de oversteek maakte van het Europese vasteland richting Engeland. Die overtocht is riskant, zeker als er zoveel mensen op één vaartuig zitten. Volgens het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken nemen smokkelbendes steeds meer risico's door al maar meer mensen op niet-zeewaardige vaartuigen te proppen om meer geld te kunnen verdienen. Ondanks dit hallucinante cijfer daalt het aantal mensen dat de oversteek maakt wel drastisch. In de eerste helft van dit jaar ging het om bijna 12.000 mensen die de oversteek maakten of waagden, en dat is meer dan 40% minder dan in dezelfde periode vorig jaar. En de Italiaan Jannik Sinner heeft opnieuw het Grand Slam tennistoernooi van Wimbledon gewonnen. Hij won vanavond in Londen van de Duitser Alexander Zverev. Een verslag van Gilles Meulemans.
3: Jannik Sinner heeft zijn 5e Grand Slam te pakken. Hij wint voor het 2e jaar op rij Wimbledon na een best hoogstaande finale tegen Alexander Zverev. In de eerste 2 sets losten beide spelers elkaar niet. Zverev won de eerste set in een tiebreak, speelde misschien wel zijn beste tennis, maar verloor dan de 2e set ook in een tiebreak. Dat bleek uiteindelijk het kantelpunt. Sinner begon beter te spelen en kreeg meer grip op de opslag van Zverev. 2 keer kon hij die ontfutselen en dat was voldoende om de volgende sets met 6-3 en 6-4 te winnen. Sinner wint zo Wimbledon en blijft duidelijk de nummer 1 van de wereld voor Zverev en Alcaraz, die nog altijd geblesseerd is.
0: En dan stuur ik je graag de nacht in met een nieuw weerbericht. Het blijft droog vannacht, temperaturen rond 20 graden, maar dat is pas tegen de ochtend. En dan maandag opnieuw volop zon met mogelijk wat hoge sluierwolken. Weer tropisch warm tot 32 graden in de Kempen. En verkoeling, dat vind je aan de kust, bij zo'n 23 graden. Tot en met donderdag krijgen we hetzelfde tropische weer. Meer in de app van 14 Nieuws.
4: Radio 2. Je luistert naar Radio

0: Nog tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Maar op onze nieuwe stream kan dat de hele dag lang.
2: Radio 2 Relax.
0: Ontdek Radio 2 Relax.

met mijn ogen dicht. Kan je voelen met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

0: Even bollen. Klinkt goed, hè?
1: Weet je wat ook goed klinkt? Dat iets een tweede kans krijgt en jij een betere prijs. En daarom vind je bij Bol extra voordelig refurbished laptops, telefoons en smartwatches. Goed, hè?
2: Tegels.
3: Natuursteen. Parket. In Permo.
4: Radio 2 in West-Vlaanderen. Live.

0: Je luistert nog tot 1 uur deze nacht naar Radio 2 Relax. En op onze nieuwe stream kan je de hele dag terecht om te ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Luister

0: Radio 2 in West-Vlaanderen.
1: Ben je ook nog wakker of nog aan het werk? Alles gaat beter met veel zomerse muziek. De hele nacht op Radio 2.
2: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
3: Het is 1:00. Goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Matthijs. In Bangkok in Thailand zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen bij een brand in een bar in een populaire uitgaansbuurt. Er vielen ook meer dan 60 gewonden. Ruim 20 van hen zijn zwaar gewond. De meeste slachtoffers werden gevonden in de toiletten van de bar. Ze waren naar daar gevlucht om te kunnen ontsnappen aan het vuur. Dat zei de Thaise premier in een eerste reactie.
4: Many of them were not able to make their way out because they went to the back of the building, try to hide themselves away from the smoke, the flames in the toilet.
3: Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Het is ook nog niet duidelijk of er bij de slachtoffers ook buitenlandse toeristen zijn. Het dodental van de natuurbrand in het zuiden van Spanje in Almeria is de voorbije avond bijgesteld naar 13. Een Britse vrouw van 93 die zwaar gewond was opgenomen in het ziekenhuis is daar overleden. Drie andere dodelijke slachtoffers zijn zo goed als zeker Belgen. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Maxime Prévot van Les Engagés laten weten. De drie zijn sinds donderdag vermist en sindsdien was er geen contact meer. Dat bevestigt ook collega Stijn Verkruijsen die ter plaatse is.
5: Hun kinderen hadden met hen contact toen ze op de vlucht gingen voor de vlammen. En dan hebben ze het contact verloren. Intussen zijn ze hier ook in Spanje om DNA af te geven. Dat DNA wordt vergeleken met het DNA van de 12 lichamen die gevonden zijn. En daar is gisteren de hele dag aan gewerkt in een laboratorium in Madrid. En vandaag zou dan de uitslag volgen. Maar blijkbaar is dat een bijzonder complex onderzoek.
3: In Frankrijk is een hevige natuurbrand uitgebroken in het bos van Fontainebleau, nabij Parijs. In de regio waren de voorbije dagen al een aantal brandhaarden ontstaan, maar de bosbrand nu breidt zich snel uit. En daarom moeten er nu voor het eerst in die regio blusvliegtuigen en helikopters vanuit het zuiden van Frankrijk ingezet worden. De bosbrand heeft ook een grote impact op het verkeer. Verschillende snelwegen werden afgesloten en de hoge snelheidstrein naar het zuiden rijdt met veel vertraging. En in Venezuela is het dodental na de dubbele aardbeving vorige maand opnieuw bijgesteld. Er zijn nu al bijna 4.500 lichamen geborgen. Het aantal slachtoffers zal waarschijnlijk blijven oplopen, want tienduizenden mensen zijn nog altijd vermist. Bij de aardbevingen vielen ook ruim 16.700 gewonden. De hulpdiensten konden wel bijna 6.500 mensen redden. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen rond 20 graden. Na de ochtend opnieuw zonnig weer met temperaturen dan tot 32 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Meer info op telenet.be.
1: Go Yellow!
2: Tegels.
3: Natuursteen.
2: Parket. In Permo.
4: Radio 2 in West-Vlaanderen, live.

0: Het is 2:00. Goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Bangkok in Thailand zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen bij een brand in een bar in een populaire uitgaansbuurt. Er vielen ook meer dan 60 gewonden, ruim 20 van hen zijn zwaar gewond. De meeste slachtoffers werden gevonden in de toiletten. Ze waren naar daar gevlucht om te kunnen ontsnappen aan het vuur, maar dat bleek tevergeefs. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Het is ook nog niet duidelijk of er bij de slachtoffers ook buitenlandse toeristen zijn. Het dodental van de natuurbrand in het zuiden van Spanje in Almeria is de voorbije avond bijgesteld naar 13. Een Britse vrouw van 93 die zwaar gewond was opgenomen in het ziekenhuis is daar overleden. 3 andere dodelijke slachtoffers zijn zo goed als zeker Belgen. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Maxime Prévot van Les Engagés laten weten. De 3 zijn sinds donderdag vermist en sindsdien was er geen contact meer met hen. Dat bevestigt ook collega Stijn Verkruijsen die ter plaatse is.
1: Hun kinderen hadden met hen contact toen ze op de vlucht gingen voor de vlammen. En dan hebben ze het contact verloren. Intussen zijn ze hier ook in Spanje om DNA af te geven. Dat DNA wordt vergeleken met het DNA van de 12 lichamen die gevonden zijn. En daar is gisteren de hele dag aan gewerkt in een laboratorium in Madrid. En vandaag zou dan de uitslag volgen, maar blijkbaar is dat een bijzonder complex onderzoek.
0: In Frankrijk is een hevige natuurbrand uitgebroken in het bos van Fontainebleau, nabij Parijs. In de regio waren de voorbije dagen al een aantal brandhaarden ontstaan, maar de bosbrand nu